0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen is afgelast. De tienduizenden campinggasten die er al zijn hebben dat om middernacht van de organisatie te horen gekregen. Ze moeten in de loop van de dag de camping verlaten. Normaal trekt het festival, een van de grootste van Nederland, 72.000 bezoekers per dag. Vanwege de hitte was al besloten om minder bezoekers toe te laten. Maar met code rood is het niet verantwoord om het festival door te laten gaan, zegt de directeur tegen het ANP. Gisteren zijn in Nederland 3 zwemmers verdronken. In Utrecht verdween een jongen van 13 in de Strijk Viertelplas. Na een paar uur werd zijn lichaam gevonden. In de Spiegelwaal bij Nijmegen verdronk een man van 21. Hij was van een brugpijler gesprongen en kwam niet meer boven water. En in Middelaar in Noord-Limburg werd een zwemmer overvaren door een boot. Hij overleefde dat niet. De politie heeft iemand aangehouden, mogelijk de bestuurder van de boot. De rechtbank Noord-Holland heeft om het ontslag gevraagd van de rechter die duizenden onzinnige informatieverzoeken indiende bij gemeenten, meldt Nieuwsuur. De rechter deed vorig jaar zo'n 4000 keer een beroep op de wet Open Overheid bij alle 342 gemeenten. Zo wilde hij duidelijk maken dat die wet kan worden misbruikt. De rechter was al op non-actief gesteld. De rechtbank wil nu dat de Hoge Raad hem ontslaat. Het Nederlands elftal is de WK-wedstrijd tegen Tunesië voortvarend begonnen. Na 7 minuten stond Oranje al met 2-0 voor door een eigen doelpunt van Tunesië en een treffer van Brobby. Daarna werd er in de eerste helft niet meer gescoord en nu is het rust. De twee andere landen in groep F, Japan en Zweden, spelen ook tegen elkaar. Daar is de ruststand 0-0. Het weer. Het is een extreem warme nacht. Tegen de ochtend is het nog altijd 20 tot 24 graden. Alleen in het noorden koelt het af tot 14 graden. Daarna een uitzonderlijk hete dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: De zomer kan beginnen.
1: En om goed voorbereid te kunnen genieten,
0: maak je volgende week kans op een exclusief RTV Drenthe zomerpakket.
1: Met daarin een zonnebril, pet, beachbal met pomp, bidon en een luchtbed.
0: Alles wat je nodig hebt voor een heerlijke zomer.
1: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Genieten van de zomer met Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Sinds middernacht geldt in het grootste deel van Nederland code rood vanwege de hitte. Het is voor het eerst dat dat om die reden gebeurt. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland en de 3 noordelijke provincies, inclusief de Wadden. Door de hitte en de hoge luchtvochtigheid kan iedereen gezondheidsklachten krijgen. KNMI roept mensen op zoveel mogelijk verkoeling te zoeken. En Rijkswaterstaat adviseert mensen alleen de weg op te gaan als het echt nodig is. Voor het eerst in maanden zijn enkele schepen die onder Nederlandse vlag varen door de Straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Rederijen. Veel andere Nederlandse schepen blijven voorlopig nog in de Persische Golf omdat ze daarvoor werkzaamheden zijn, zoals baggeren. De VS en Iran maakten vorige week afspraken, onder meer om de blokkade van de Straat van Hormuz te beëindigen. Sindsdien zijn er tientallen schepen doorheen gevaren, maar er liggen er nog honderden te wachten. De rechtbank heeft 2 drugshandelaren veroordeeld tot jarenlange celstraffen. De mannen waren het brein achter een handel vanuit Zwolle in cocaïne, ecstasy en andere drugs aan klanten in heel Oost-Nederland. Het gebeurde tussen 2022 en 2024. De criminele handel hield volgens justitie verband met een reeks autobranden, een ontvoering en een schietpartij. Die kwamen mogelijk voort uit de diefstal van een klantenbestand van een concurrerende bende. Een van de handelaren kreeg 10,5 jaar cel. De ander werd bij verstek veroordeeld tot 9 jaar cel. Hij zit mogelijk in Turkije. Het weer. De temperatuurverschillen zijn groot vannacht, met minima van 14 graden in het noordoosten tot 24 graden in het zuiden. Daarna een extreem warme dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Nederlands elftal is op het WK groepswinnaar geworden. Oranje won met 3-1 van Tunesië, dat al was uitgeschakeld. Na 7 minuten was het al 2-0 door een eigen doelpunt van Tunesië en een treffer van Brobbey. In de tweede helft, na een doelpunt van Tunesië, kopte Van Hekken uit een hoekschop de 3-1 binnen. In de volgende ronde moet Oranje tegen Marokko. In de nacht van maandag op dinsdag is dat. De andere wedstrijd in de groep van Oranje, Japan tegen Zweden, eindigde in een 1-1 gelijkspel. Daarmee is Japan tweede geworden en ook Zweden gaat als een van de beste nummers 3 naar de volgende ronde. Een van de grootste muziekfestivals van Nederland is op het laatste moment afgelast. Defcon 1 in Biddinghuizen zou vandaag beginnen. Tienduizenden campinggasten hadden zich al geïnstalleerd toen ze om middernacht hoorden dat het Hardstyle Festival niet doorgaat vanwege code rood. Eerder deze week hadden de dagkaarthouders al te horen gekregen dat ze vanwege de verwachte hitte niet konden komen. In Venezuela is het dodental van de twee aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden geteld. Zo'n 200 mensen zouden nog vastzitten onder het puin en er zijn meer dan 1500 gewonden. Verschillende landen, waaronder Nederland, hebben hulp aangeboden bij het zoeken naar overlevenden. De Canadese zanger David Clayton Thomas is overleden. Hij was de frontman van de band Blood, Sweat and Tears, die in Nederland hits scoorde met Spinning Wheel en You've Made Me So Very Happy. In 1970 waren ze de eerste rockgroep die in de Koude Oorlog optraden achter het IJzeren Gordijn. David Clayton Thomas is 84 jaar geworden. Het weer. De temperatuurverschillen zijn groot vannacht, met minima van 14 graden in het noordoosten tot 24 in het zuiden. Daarna een extreem warme dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: De zomer kan beginnen.
1: En om goed voorbereid te kunnen genieten,
0: maak je volgende week kans op een exclusief RTV Drenthe zomerpakket.
1: Met daarin een zonnebril, pet, beachbal met pomp, bidon en een luchtbed.
0: Alles wat je nodig hebt voor een heerlijke zomer.
1: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Genieten van de zomer met Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.
2: We hebben ze.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In het grootste deel van Nederland geldt sinds middernacht code rood vanwege de hitte. Het is voor het eerst dat dat om die reden gebeurt. Lokaal kan het 40 graden worden. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland, de 3 noordelijke provincies en de Wadden. Het KNMI roept mensen op zoveel mogelijk verkoeling te zoeken. Vanwege het weeralarm zijn veel scholen dicht, wordt de post niet bezorgd en zijn evenementen afgelast, zoals het hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen. Daar waren tienduizenden campinggasten al aan hun feestweekend begonnen toen ze om middernacht hoorden dat het niet doorgaat. De Britse koning en koningin zullen niet in Buckingham Palace gaan wonen als de renovatie klaar is. Het paleis wordt dan alleen nog gebruikt voor ceremoniële en officiële gelegenheden. Vanwege de renovatie verhuisde toenmalig koningin Elizabeth in 2020 naar Windsor Castle. Sindsdien is Buckingham Palace onbewoond. Koning Charles en koningin Camilla wonen in Clarence House, vlakbij het paleis, en blijven daar wonen. Daarmee komt er een einde aan bijna 2 eeuwen waarin Buckingham Palace de hoofdwoning was van de Britse vorst. Het Nederlands elftal is op het WK door naar de volgende ronde, na een 3-1 overwinning op Tunesië. De Nederlandse doelpunten werden gemaakt door Brobbey en Van Hekken. Ook maakte Tunesië een eigen doelpunt. Als groepswinnaar moet Nederland nu tegen Marokko, in de nacht van maandag op dinsdag. Curaçao is uitgeschakeld. De ploeg van Dick Advocaat verloor met 0-2 van Ivoorkust en eindigde daarmee als laatste in de groep. Het weer. De temperatuurverschillen zijn groot vannacht, met minima van 14 graden in het noordoosten tot 24 in het zuiden. Daarna een extreem warme dag met volop zon en maxima tussen 33 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when

0: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 6 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het grootste deel van Nederland geldt sinds middernacht code rood vanwege de hitte. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland, de 3 noordelijke provincies en de Wadden. Veel scholen zijn dicht, de post wordt niet bezorgd en evenementen zijn afgelast, zoals het Hardstyle Festival DEFCON 1 in Biddinghuizen. De tienduizenden campinggasten die daar al zijn, moeten weer naar huis. In Venezuela is het dodental van de 2 aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden geteld. Zo'n 200 mensen zouden nog vastzitten onder het puin en er liggen meer dan 4000 gewonden in het ziekenhuis. Verschillende landen, waaronder Nederland, hebben hulp aangeboden bij het zoeken naar overlevenden. De rechtbank Noord-Holland heeft om het ontslag gevraagd van de rechter die duizenden onzinnige informatieverzoeken indiende bij gemeenten, meldt Nieuwsuur. Met de 4000 aanvragen wilde hij duidelijk maken dat de wet open overheid kan worden misbruikt. De rechter was al op non-actief gesteld. De rechtbank wil nu dat de Hoge Raad hem ontslaat. Na bijna 2 eeuwen zal Buckingham Palace niet meer worden bewoond. Als de renovatie klaar is, zullen koning Charles en koningin Camilla in Clarence House blijven wonen. Buckingham Palace wordt dan alleen nog gebruikt voor officiële gelegenheden. Charles' moeder Elizabeth woonde er tot 2020. Vanwege de renovatie verhuisde ze toen naar Windsor Castle. Het Nederlands elftal is op het WK door naar de volgende ronde, na een 3-1 overwinning op Tunesië. Als groepswinnaar moet Nederland nu tegen Marokko in de nacht van maandag op dinsdag. Curaçao is uitgeschakeld na een 0-2 nederlaag tegen Ivoorkust. Het weer, het wordt een extreem warme dag met veel zon. Vanmiddag wordt het ruim 30 graden vlak aan zee tot lokaal 40 in het zuidoosten. Daar is vanavond kans op een pittige onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
2: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
3: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop. Je springt.
4: Joehoe!
3: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sands.
0: Radio Drenthe. Goedemorgen. De ochtend van Drenthe.

This is New York City, freedom for all. Maar denk erom, ik zit hier niet voor mijn lol. Het is pikkelaar de business, weg voor het bestaan. En is de tietering voor, dan moet er ook staan. En hier bent mij nog wel eens gemeen. Dan denk ik, was ik nog maar één weer voor een sleep.

Het in Laos bosie, het alle hun bed. Door rookte ik stiekem mijn eerste sigaret. Ach, zat ik nou maar even door op zo'n steen.

Maar is man wat meter machtig, ik alles even zat. Dan moet ik even beruimd in bij de stad. Want is mij misschien niet meer aan te zien. Maar gelukkig ben ik opgeruid door een sleep.

0: De zomer kan beginnen.
1: En om goed voorbereid te kunnen genieten,
0: maak je volgende week kans op een exclusief RTV Drenthe zomerpakket.
1: Met daarin een zonnebril, pet, beachbal met pomp, bidon en een luchtbed.
0: Alles wat je nodig hebt voor een heerlijke zomer.
1: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Genieten van de zomer met Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

0: ze zijn er weer.
1: Overheerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
2: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland. En biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
3: Kurk 24.
2: Kurk24.nl.
4: Nu bij Markt Kaufmeppen een krat Coca-Cola, Fanta of Sprite. Gedeeltelijk cafeïnevrij. 12 keer 1 liter petfles. Nu voor maar €10,99. Marktkaufmeppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
5: Voetganger. Bocht.
6: Kinderen. Tegenligger. Fietser. Uitrit.
7: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
8: Dit is Radio Drenthe. Met het nieuws van 7 uur.
9: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Nederlands elftal is als groepswinnaar door op het WK voetbal. Oranje had vannacht een flitsstart tegen Tunesië.
10: Dumfries scheppen voor zijn eigen goal. Het is 1-0 voor Oranje. En na 2,5 minuut staan we voor 0-1.
9: Binnen 7 minuten stond het al 2-0 en uiteindelijk werd het 3-1. Oranje neemt het nu in de volgende ronde op tegen Marokko. Die wedstrijd is in de nacht van maandag op dinsdag. Voor Curaçao is het sprookje helaas uit. De laatste wedstrijd tegen Ivoorkust werd met 0-2 verloren. In Venezuela is het dodental van de twee aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden. En nog altijd zitten mensen vast onder het puin en liggen er meer dan 4000 gewonden in het ziekenhuis. Verschillende landen, waaronder Nederland, sturen hulp voor het zoeken naar overlevenden. Sinds middernacht geldt voor een groot deel van het land code rood vanwege de hitte. Dat is voor het eerst. Lokaal kan het 40 graden worden. Veel scholen zijn dicht, de post wordt niet bezorgd en er zijn evenementen afgelast, zoals het hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen. Om middernacht hoorden de tienduizenden campinggasten die er al stonden dat hun feestweek niet doorgaat.
11: Begrijp het wel. Maar ik vind het wel heel erg moeilijk. En naast ons zaten Mexicaanse mensen die komen vliegen vanaf de andere kant van de oceaan. Dan is het echt wel een hele zware dobber.
9: DEFCON 1 is een van de grootste festivals van Nederland. En na bijna 2 eeuwen zal Buckingham Palace niet meer worden bewoond. Als de renovatie klaar is, zullen koning Charles en koningin Camilla in Clarence House blijven wonen. Buckingham Palace wordt dan alleen nog maar gebruikt voor officiële gelegenheden. Charles' moeder Elizabeth woonde er tot 2020. Vanwege de renovatie verhuisde ze toen naar Windsor Castle. Het weer, het wordt een extreem warme dag met veel zon. Vanmiddag wordt het ruim 30 graden vlak aan zee tot lokaal 40 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
12: Primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
13: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
14: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
15: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
16: doei doei
15: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
17: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
18: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
19: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
0: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
19: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
16: Radio Drenthe.
20: Goedemorgen Drenthe.
16: Met Edwin Mooibroek.
21: Goedemorgen, het is 7:04. Het is alweer vrijdag 26 juni. Ger, goedemorgen.
22: Goedemorgen Edwin.
21: Ben je wakker gebleven?
22: Voor Oranje bedoel je?
21: Ja, voor de wedstrijd.
22: Nee. Ik heb het toch maar niet gedaan. Ik heb de lange samenvatting vanochtend bij het ontbijt even gekeken.
21: Oh, die heb je al gekeken ook?
22: Ik heb al even gekeken, een kwartiertje.
21: Nou ja, we zijn de groepswinnaar geworden. Het werd 3-1 tegen Tunesië. En maandagnacht om 3:00 dus tegen Marokko, hè?
22: Ja, dat wordt nog een lastigere opgave, denk ik, voor veel mensen. Heb jij nog gekeken vannacht?
21: Nee, ik heb niet gekeken, nee. Ik heb ook niet zoveel gehoord eigenlijk. Ik ben er ook niet wakker van geworden.
22: Oké. Okay,
21: nou ja. Van al het gejuich. Ja,
22: nee,
21: van al het 3 keer gejuich.
22: Ja. Ja, nou, het ging wel snel, hè? Die 2-0 die stond binnen 7 minuten al op bord.
21: En nog een eigen doel voor Tunesië.
22: Ja, dat was de openingstreffer. Ja.
21: Ja, dat vind ik niet heel slim op het WK.
22: Nee, dat is niet zo heel erg handig. Nee. 0 punten ook voor dat land.
21: Nou goed, en onder meer Assen werd er vannacht massaal op grote schermen naar die wedstrijd gekeken. Je hoort er zo meer over. Het gaat een spannende dag worden voor boeren en dan vooral voor melkveehouders. Want het kabinet komt vanmiddag met nieuwe stikstofplannen. In Gees heeft de politie een drugslab ontdekt. Toen agenten gisteren het pand aan het Goringbos binnenliepen, ontdekten ze een volledig laboratorium dat ook nog in werking was. En 2 verdachten moesten mee naar het bureau.

En het is vandaag code oranje bij ons in de provincie. Het wordt extreem warm, 34 tot 38 graden. En daarmee wordt het de warmste junidag in Drenthe sinds het begin van de waarnemingen. En de hittekracht ligt vandaag rond de 9. En dat betekent dat de hitte zwaar belastend is. En later vanavond of vannacht is er een onweersbui mogelijk. Dit zijn de Rolling Stones.

0: De oudjes doen het nog goed. De allereerste single van de Rolling Stones was dat. En dat heette In the Stars. Ja, ook al was het midden in de nacht. In Assen werd massaal naar oranje gekeken op 4 grote schermen in de binnenstad tijdens het TT-festival. En door het voorspelde noodweer in de Verenigde Staten was het nog wel eventjes spannend of het allemaal goed zou gaan. NOS-verslaggever Steve Bouwman die was er de hele nacht bij.
1: De sfeer en de drankjes zitten er al goed in. Een uur voor de wedstrijd, middernacht.
2: Wij houden van.
3: Ik denk dat het een hele leuke avond wordt.
4: Goh, geesten!
5: Ja, ik verwacht wel minstens een 3-0.
2: 4-0.
1: Als 4-0. Ik denk dat een hele hoop mensen liggen te slapen om 1 uur s'nachts. Maar jullie staan er gewoon.
5: Bij TT natuurlijk niet. Maar in Assen, het leeft. Het leeft.
2: Ja, tuurlijk. Ik wil natuurlijk hier wel gewoon kijken.
1: Terwijl ondertussen nog veel muziek klinkt op veel verschillende podia. Davina Michel met Duurt te lang. Het zou zomaar eens ook het nummer van de avond kunnen worden. Want gaat de Nederlands elftal op tijd beginnen of gaat het heel lang duren voordat ze gaan beginnen vanwege de storm die op komst is op de plek waar zij spelen vanavond? Het is een vraag die veel mensen hier bezighoudt.
2: Ik ben wel een beetje gespannen dat het misschien om 3 uur begint. Want ik hoorde dat er slecht weer op komst is.
1: Jan Gerbrand Krol, TT Festival directeur. Ja, wat zijn scenario's waar jullie rekening mee houden? Want het kan betekenen dat die wedstrijd hier niet om 1 uur begint, maar misschien wel om 3 uur.
6: Ja, kijk, het is best wel heel extreem natuurlijk. We hebben hier in Nederland inderdaad vanaf morgen code rood. En dan in Amerika ook allemaal noodweer. Dus het komt allemaal bij elkaar. Als het inderdaad gewoon een half uurtje wordt uitgesteld. Ja, dan inderdaad kunnen we dat natuurlijk opvangen. Op het moment dat de wedstrijd voor 2 uur uitgaat, ja, dan ligt iedereen, wil iedereen naar bed. Dus dan gaat het waarschijnlijk allemaal niet door.
1: Nee, maar wat gebeurt er dan? Gaan dan de schermen dan uit en moet iedereen naar huis?
6: Ja, dan gaat iedereen gewoon lekker naar huis toe. Maar op dit moment zeg maar, staat alles nog, wat wij, de berichten die wij uit Amerika krijgen, is dat alles gewoon om 1 uur doorgaat.
1: De tijd tikt door en het wordt duidelijk, de wedstrijd gaat gewoon om 1 uur beginnen. En hoe? Binnen 8 minuten staat Oranje met 2-0 voor. Het gaat vlot, hè?
7: Ja, het gaat vlot inderdaad. Ik had het niet verwacht eigenlijk.
8: Ja, we hoorden net al iemand die dacht 8-1, maar ik weet het niet zeker.
2: Het wordt 5-1.
1: Het voetbal wordt gekeken op een plein waar een grote ronde tent staat. Aan de zijkant discoballen en aan het uiteinde een groot scherm. Jong publiek, denk gemiddeld 20 jaar. Hoe is dat om dat samen te kijken hier met z'n allen, 12:15 s'nachts?
9: Het is gewoon puur genieten. Ik sta hier met mijn vriendengroep. We hebben eerst gewoon genoten van de muziek hier vanavond.
10: Het is een hartstikke leuke nacht. We komen van een hele lastige tijd samen en dat we dan zo samen kunnen vieren.
11: Hartstikke mooi.
1: Wat bedoel je daarmee?
10: Een hele goede vriend van ons is laatst overleden. En sindsdien hebben we het heel lastig gehad samen en de hele vriendengroep. En zoeken we nu een manier om samen met elkaar toch elkaar vast te houden. Om elkaar samen doorheen te helpen.
9: Dat is gewoon prachtig. Brengt iedereen samen en je merkt gewoon dat iedereen er gewoon zin in heeft.
12: Ik heb geluk dat ik moet wel mogen werken, maar dat is pas om 2 uur 's middags.
1: En daar is het fluitsignaal. Nog 1 keer gaan de biertjes door de lucht. Nederland wint met 3-1 van Tunesië, is groepswinnaar. En speelt de 16e finale tegen Marokko.
13: Tegen Marokko wordt sowieso een pittige wedstrijd. Maar daarna kan je waarschijnlijk tegen de winnaar van Canada tegen Zuid-Afrika komen. Dus ja, de kwartfinale ligt open.
12: Stiekem droom ik van het wereldkampioenschap.
1: Dromen mag toch?
12: Ja, zeker. Ja.
13: Komende maandag om 3 uur start er wel iets anders. Dan denk ik dat we gewoon de wekker gaan zetten en niet wakker gaan blijven.
0: De sfeer zat er goed in de afgelopen nachten hier in Assen. Nou ja, komende maandag, in de nacht van maandag op dinsdag, wordt het weer nachtwerk. Want dan speelt Nederland om 3 uur 's nachts tegen Marokko. Dat was een bijdrage van NOS-verslaggever Steve Bouwman.

0: Ze begon haar carrière als modeontwerpster. Uit Frankrijk, Desireless. Het heette de jaren 80 en het heette Voyage Voyage.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
0: 7:58 is het geworden. We gaan weer onze dagelijkse duik doen in het verleden. Wat er allemaal gebeurde op de datum van vandaag, 26 juni. Nou, op deze dag in 1906 is de eerste Grand Prix in Le Mans gereden.
3: 2 days, 6 laps each day of a 64-mile circuit near Le Mans in central France. The first Grand Prix was more than twice as long as any previous circuit race.
0: De race over 104 kilometer duurt 2 dagen en wordt gewonnen door de Hongaar Ferenc Sies, die gemiddeld 100 kilometer per uur rijdt. En we maken een sprongetje in de tijd naar deze dag in 1963. Voor een menigte van 150.000 inwoners van West-Berlijn houdt president Kennedy een toespraak waarin hij de inwoners van de stad prijst om hun moed. En hij spreekt deze legendarische woorden.
4: As a free man, I take pride in the words, Ich bin ein Berliner.
0: Ich bin ein Berliner, ja, die uitspraak gaat ook de geschiedenisboeken in. In Kralingse Bos in Rotterdam begint een 3 dagen durend popfestival dat het Nederlandse Woodstock zou moeten worden.
5: Voor jongeren was er dit jaar een groot evenement als het popfestival in Kralingen. Waar tienduizenden vredig bijeen waren om zich te laven aan de muziek van hun favorieten. Deze unieke happening werd door de deelnemers als een hoogtepunt van het jaar ervaren.
0: Ja, er zijn optredens van The Birds, Jefferson Airplane en Pink Floyd. Het concert trekt 60.000 bezoekers. Omdat maar de helft van die mensen betaalt, moet de sponsor Coca-Cola opdraaien voor het verlies. En koninklijk beschuit bij muisjes is er op 26 juni 2005... de geboorte van prinses Alexia, de tweede dochter van de koning en koningin. En een paar jaar geleden kreeg ze de vraag hoe ze haar rol ziet in de toekomst.
6: Ja, kijk, tuurlijk, mijn zus stapt over een hele lange tijd in een hele grote rol. Wat mij heel belangrijk lijkt, is dat ik haar steun, zowel Ariaan als ik, dat wij haar steunen waar dat moet en waar dat kan. Maar ik heb natuurlijk ook mijn eigen ambities, waar ik zeker ook achterna ga.
0: Ja, prinses Alexia is 21 jaar geworden vandaag. En dan naar 26 juni 2024. Dan horen we dat Mark Rutte de nieuwe secretaris-generaal van de NAVO is. En dat is de enige baan waarvoor hij Den Haag verlaat.
7: If any job could make me leave my home city of Den Haag, it is this one. I'm eager to roll up my sleeves, get to know every one of you and get to work together. So I want to thank you very much. This meeting now stands adjourned.
0: Mark Rutte nog altijd de secretaris-generaal van de NAVO. Gaan we eens even kijken wie er allemaal jarig zijn vandaag. Zangeres Ariana Grande is 33 jaar geworden. Presentator Carlo Boshart is vandaag 57 geworden. Voormalige strafadvocaat Bram Moscovici is ook jarig. Hij is 66. Voetbaltrainer Fopper de Haan is 83. En voormalig studiosportpresentator Kees Jansma is vandaag 79 jaar geworden. En wie er ook jarig is vandaag, is onze eigen Jannes. Hij is vandaag 53 jaar geworden. En daarom deze single van hem, Mijn Naam is Jannes.

Mijn naam is Jannes, gewoon uit Nederland, gewoon uit Emmen. En hij is ook nog jarig vandaag. Hij is 53 jaar geworden vandaag. Nou, het gaat een spannende dag worden voor boeren en dan vooral voor melkveehouders. Want het kabinet komt vanmiddag met nieuwe stikstofplannen. Daar hoor je zometeen meer over. Natuurlijk ook het uitgebreide weer met Roland. En het is code oranje vandaag. Het wordt erg warm. Hier zijn de Beach Boys. I can hear music. This is

0: Met het warme weer wil ik het binnen in huis wel een beetje koel houden. Met de rolluiken, screens en knikarmschermen van Bouwmarkt Schoonhoort hol ik de warmte buiten de deur. En als je het wilt, gemonteerd door een eigen klusteam. Bouwmarkt Schoonhoort, Nerrimaas.
1: Aan tafel.
2: Zo.
3: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
2: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
3: Heb je een nieuwe vriend, oma?
2: Nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
4: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
5: 1:30 Je krijgt een overzicht van het nieuws in Drenthe. Ger Hensen, goedemorgen.
6: Goedemorgen, de gemeente Coevorden komt vanaf 2028 naar verwachting 5 miljoen euro per jaar tekort. Dat komt onder meer door een minder groot gemeentefonds, stijgende lonen en hogere bijdragen aan onder meer de GGD en de veiligheidsregio. Door minder inkomsten en hogere uitgaven vindt de politiek dat er scherpere keuzes gemaakt moeten worden. Dat wil de gemeente onder meer doen door beter te kijken naar bezuinigingen. In Geest heeft de politie een drugslab ontdekt. Toen agenten gisteren het pand aan het Goringbos binnenliepen, ontdekten ze een volledig laboratorium dat nog in werking was. Twee verdachten moesten mee naar het bureau. Wat voor drugs er in de woning werd gefabriceerd en op welke schaal, dat is nog onduidelijk. Een vrouw is gisteravond door de brandweer gered bij een woningbrand in Meppel. In de woonkamer van het huis aan de Rachel Ruisstraat woedde kort een brand, waarbij veel rook vrij kwam. De brandweer besloot het huis binnen te gaan en trof daar de vrouw aan. Zij is uiteindelijk naar het ziekenhuis gebracht. Rijkswaterstaat begint volgende maand met nachtelijke werkzaamheden aan de A32. Weggebruikers tussen Havelten, Meppel en Steenwijk moeten meerdere nachten rekenen op omleidingen in het verkeer. De werkzaamheden beginnen van 6 tot en met 9 juli in de richting van Steenwijk naar Havelten. En van 13 tot en met 16 juli wordt aan de andere kant van de weg gewerkt. Rijkswaterstaat rekent op een extra reistijd van hooguit een kwartier. Ook al was het midden in de nacht, in Assen werd massaal naar oranje gekeken op 4 grote schermen in de binnenstad tijdens het TT-festival.
7: Of wij het volhouden? Jazeker houden wij het vol.
8: Ja, je moet jezelf ook een beetje blijven aansterken op zo'n avond, hè. En even wat eten tussendoor. Nee, hartstikke goed.
6: Ja. Het opblijven werd beloond, want Oranje won met 3-1. En door die zegen eindigt het Nederlands elftal bovenaan in de groep. In de volgende ronde wacht een duel met Marokko. En dat is voor de nachtbrakers, want dat is in de nacht van maandag op dinsdag. En
5: die wedstrijd, ja, ga eens kijken.
6: Ja, die wedstrijd begint om 3:00. Ik ben vrij op dinsdag, dus dat scheelt inderdaad. Ja. Jurgen Locadia uit Emmen, die is met Curaçao gestrand in de poolfase van het WK-voetbal. Gisteravond was Ivoorkust met 2-0 te sterk. Toch kan Curaçao met opgeheven hoofd terugkijken op de eerste WK-deelname ooit, want hoewel Locadia niet tot scoren kwam, schreef hij met Curaçao voetbalgeschiedenis door met 0-0 eerder al gelijk te spelen tegen Ecuador. En dat betekende het eerste punt ooit voor het eiland op het wereldkampioenschap. Nou, tot zover. Meer nieuws lees je op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de app.
5: Gaan we eens kijken naar het weer. Roland, goedemorgen.
9: Goedemorgen, Edwin.
5: Ja, een groot deel van het land is het code rood. Bij ons is het code oranje vandaag, hè?
9: Ja, voor de verwachte hitte die er is. Nou goed, we hebben een nacht gehad met een minimumtemperatuur van 15 graden. Ik zeg, lekker dan.
5: Ja, toen hier naartoe ging was het nog 16, maar het loopt snel op, toch?
9: Ja, het gaat wel vrij snel. Dat is wel zo. Het is nu, we zitten nu al bijna tegen de 20 graden aan. We hebben een matige wind uit het oosten. Nou, die wind gaat wat bijdraaien naar het zuidoosten. Dus die aflandige wind gaat wel die warmte vanuit het Roergebied naar ons toe brengen. Er zitten heel veel lucht,

0: Of heel veel pollen in de lucht. Er wordt ozon aangemaakt. Dus wat dat betreft, de luchtkwaliteit is niet super goed vandaag. Maar ja, je wordt een beetje geholpen. Het wordt gewoon hartstikke warm vandaag. Met voluit zon, dus echt lekker vanmiddag. Ik denk dat heel veel mensen gewoon de schaduw opzoeken. Of in ieder geval binnen zitten, want het is gewoon koud. Even warm.
1: Ja, maar de schaduw is best te doen, bedoel je eigenlijk?
0: Nou, het is... Je moet je voorstellen, je kan zeggen van wat een hitte. Maar als je gewoon een t-shirt aandoet of en een korte broek. En je gaat even onder de koude douche staan. En je zit gewoon onder een boom. Dan weet ik zeker dat je het bijna... Dan heb je het gewoon koud.
1: Ik denk dat het dan best wel een lekkere dag is ook.
0: Dus ja, ga gewoon maatregelen nemen. Hou jezelf een beetje cool. Ga lekker even wat drinken. Geniet ervan. Weet dat de hitte morgen alweer anders is. Morgen verwacht ik namelijk geen 35 tot 36 graden. Maximaal 37 graden. Dat wordt nu berekend. Maar ik ga ervan uit dat het 36 graden wordt vandaag. Morgen hebben we namelijk een wind die komt soms eventjes vanaf het westen, zuidwesten. Soms even ook uit het noorden. En dat maakt dat de temperatuur morgen waarschijnlijk zo rond de 32 graden uit gaat komen. Dus dat wordt eventjes iets minder warm dan eerder aangekondigd. De zon is er zeker wel. 'S middags ontstaan er stapelwolken. Nou, wat ik niet moet vergeten, en dat blijft gewoon nog wel in de verwachting zitten, is dat dat komende nacht misschien ergens lokaal een enkele donderbui spontaan kan ontstaan. Die kans op een paar zware onweersbuien, die is in de nacht naar zondag vele malen groter. Mocht dat uitkomen, dat er die verstoring doorgaat als reactie op de hitte, dan krijg je in de nacht naar zondag echt, dan kan het zelfs wel noodweer gaan worden met zware windstoten. Maar het is nog heel ver weg. Moeten we ook nu niet te veel over gaan praten. Ik geef alleen maar aan dat het mogelijk is, want als dat gebeurt, dan is in ieder geval de warmte sowieso verdreven. En hebben we zondag, dat is misschien ook wel fijn voor de mensen die naar de TT gaan, dan hebben we in ieder geval zondag wat gematigdere temperaturen. De wind die komt dan uit het westen. We hebben maximaal 28 graden, misschien 28 tot 29 graden. We hebben zon, zeker ook bewolking in de middag. En dan met het briesje wat opsteekt en een temperatuurdaling in de middag, is het volgens mij weer helemaal oké.
1: Ja, mooie zomerse dagen dan.
0: Ja hoor, dan wordt het zomers weer. Volgende week hebben we dan temperaturen. Ach, die gaan richting de 4, 25 graden. Met zon, met bewolking en het blijft dan droog. En de wind die zit dan veel meer in de noordhoek. En dat is een lekkere, een frisse hoek.
1: Oké, tot zometeen.
0: Jo.
2: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
3: Bij Vastelanden investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vastelanden, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
5: Het is nog 5 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Oma!
7: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
8: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
5: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
8: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.

0: Uit België, Soul Sister was dat en The Way to Your Heart. Een spannende dag vandaag voor boeren, vooral voor melkveehouders. Het kabinet komt vanmiddag met de stikstofplannen. Duidelijk is al dat er zones komen rondom veel kwetsbare Natura 2000-gebieden... waar minder stikstof uitgestoten mag worden. En waar worden die zones 500 meter of waar worden ze 1000? Want hoe groter de afstand, hoe meer boeren geraakt gaan worden. Politieke verslaggever Serge Vinkenvleugel, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, er is al veel uitgelekt, er is al heel veel gespeculeerd. Wat weten we tot nu toe wat vaststaat?
1: Nou, die zones dus. In zo'n zone kan een boer straks, gaat vaak over melkveehouders, minder stikstof uitstoten. Dus dat betekent of met minder koeien, maar de vraag is, kun je dan nog een boterham verdienen? Of met grote technische aanpassingen in je stal, dat is investeren. Je kunt biologischer, maar zit de markt daarop te wachten, en kun je dan ook een boterham verdienen? Of bedrijfsverplaatsing of stoppen. Dat zijn een beetje de mogelijkheden als je in zo'n zone terechtkomt.
0: Ja, en die zones, veelal rond kwetsbare Natura 2000 gebieden. Ja, worden die zones nu 500 meter of 1000?
1: Nou, wat er in Den Haag rondgaat, is dat zo'n 100 stikstofgevoelige natuurgebieden, daar komen dan die zones. En een flink aantal daarvan, daar kun je je vergif op opnemen, dat daar ook een aantal van die Drentse 14 Natura 2000 gebieden onder zijn. Maar volgens diezelfde Haagse bronnen komt het in ieder geval bij 80% tot 85% van die natuurgebieden een zone van 500 meter. En van 15 tot 20 van die waarschijnlijk wat grotere natuurgebieden. En ook daar zullen waarschijnlijk Drentse bij zitten. Bedenk maar zoals Drents-Frieswold of het Dwingelderveld, Bargeveen. Daar heb je een zone van misschien wel 1000. Hoe groter de zone, je zei het al, hoe meer boeren er geraakt worden.
0: Ja, en er gaan ook geruchten over een koeiennorm, hè? Wat is dat?
1: Ja, heel helder. De totale veestapel moet kleiner. De Telegraaf meldde al dat het een koeienorm van 2,1 tot 2,6 koe per hectare zou worden. Het gaat allemaal om het volgende, dat je je koeien op de eigen grond houdt. Grondgebonden melkveehouderij. Dan blijft de afvoer van mest grotendeels hopelijk op je eigen bedrijf. Hoef je er niet mee te sjouwen, maar gaat het ook niet de lucht in. Nou ja, die koeiennorm, dat hangt nog een beetje boven de markt. Gaan we vandaag waarschijnlijk ook wel over horen. Er is ook wel, als je van goed nieuws zou kunnen spreken in dit verhaal, een klein beetje goed nieuws. Die gehate KDW, die kritische depositiewaarde,
0: ja, die eigenlijk
1: die gaat van tafel. En er komt van theorie van hoeveel neerslag veroorzaak jij nou, komt er een harde wet straks waarin staat, we kijken alleen naar de echte uitstoot, maar ja, die moet wel omlaag.
0: Oké, nu heeft Drenthe ook eigen stikstofplannen gemaakt, hè? Dat heet dan toekomstgerichte landelijk gebied Drenthe. Ja, de kabinetsplannen die zijn dan misschien, op dit moment lijken die strenger dan die eigen Drentse plannen. Hoe gaat dat met elkaar in overeenstemming komen?
1: Ja, dat wordt nog een lastig weekje hier politiek, denk ik. Want de BBB-gedeputeerde Henk Emmans, die heeft dan een klusje te klaar, zijn eigen BBB moet mee in de Staten. En die vinden het eigen Drentse plan al te streng. Laat staan het Haagse plan. Willen uit het Drentse plan ook nog een paar dingen uit hebben. Als dat niet gebeurt, gaan ze tegenstemmen. En dan hebben we weer mogelijk een politieke crisis. En als het kabinet inderdaad met strengere eisen komt, hoe gaat zich dat dan verhouden tot dat Drentse plan? Dus dat wordt nog wel een Dat wordt wel een spannend weekje hier.
0: Ja, maar toch, er zou wel iets moeten gebeuren. Want veel dingen lopen nu vast door al die stikstofproblemen. Ja, ik zie ook alweer boerenprotesten voor me, zoals een paar jaar geleden.
1: Ja, en ik snap dat wel. Want je wil niet je boerenbedrijf opgeven of heel erg veranderen misschien. Van de andere kant, als er niks gebeurt, dan blijven we in deze stikstofcrisis zitten en kunnen boeren ook niet uitbreiden of veranderen. En we zitten ook nog met die pasmelders in Drenthe, zo'n 120. Dat zijn boeren die door alles wat nu gebeurd is eigenlijk tussen haakjes illegaal zijn en die helemaal geen poot kunnen verzetten. Dus er zal wat moeten gebeuren. Ja, en wat betreft die boerenprotesten, in de aanloop naar vandaag, maar ook vorige week in het Drentse debat, hoor je al wat rommelen in de boeren. Ik denk dat een aantal boeren eerst de reactie van LTO gaat afwachten, de grote boerenorganisatie. En ja, misschien dat dan toch clubs als Agractie of Farmers Defence Force, dat hier de John Deere zal weer aan het oppoetsen zijn voor een tochtje naar Den Haag.
0: Nou, we zullen het zien. Dankjewel, politiek verslaggever Serge Vinkenvleugel.

0: 1 miljoen sterren, ja, dat zijn er een heleboel. Jorrit de Frank Boeijengroep op Radio Drenthe. We gaan weer eens even kijken wat er allemaal in de rest van de wereld gebeurt. Nou, 3 jaar geleden verscheen het rapport Elke Regio Telt. En het was eigenlijk de bedoeling dat niet alle aandacht alleen maar naar de Randstad uit zou gaan, maar dat de rest van Nederland ook een beetje mee zou gaan tellen.
1: Ja, dat was het idee, maar in de praktijk blijkt dat er toch niet helemaal van te komen. De grote regionale verschillen in het rijksbeleid en investeren in samenwerking met regio's, het komt nog niet echt heel erg van de grond. Burgemeesters zeggen dat. Ze zien dat er te weinig van terugkomt in het beleid. Ook volgens Ellen Nauta, dat is de burgemeester van Hof van Twente, wordt er niet veel gedaan met het rapport, vertelde ze in De Rode Draad.
2: De afgelopen decennia hebben kabinetten alleen geïnvesteerd, even zwart-wit, hè, in de regio's die het heel goed doen economisch. Daar gingen de bulk van de investeringen heen. En de regio's die het minder deden, ach, daar verhuisden we af en toe de KPN heen, of nou een ander groot bedrijf. Ja. Maar dat was het dan. En dat rapport zegt, je moet eigenlijk investeren door heel Nederland heen, want dan stimuleer je ook de brede welvaart, ook voor mensen buiten de Randstad.
0: Ja, zo groot zijn we helemaal niet, hè. Het is eigenlijk best gek dat alles op de Randstad is gericht.
1: Ja, als je bijvoorbeeld kijkt naar Duitsland. Ja, er zijn deelrepublieken daar, deelstaten die net zo groot zijn als...
0: Wij zijn gewoon eigenlijk één hele grote provincie als je op de wereldkaart kijkt.
1: Eigenlijk wel, ja. Dus zo moeilijk zou het allemaal niet moeten zijn, maar ja.
0: De praktijk is anders. Nou, gaan we naar Venezuela. Daar was natuurlijk die zware aardbeving en het dodental loopt op, hè?
1: Ja, is inmiddels opgelopen tot 235. Ook zijn er tot nu toe meer dan 4300 gewonden die in het ziekenhuis behandeld worden. Nou, waarschijnlijk lopen die aantallen nog wel flink op. Er worden ook nog veel mensen vermist. Inmiddels sturen wel steeds meer landen hulp naar het getroffen gebied. Zo zijn er reddingswerkers uit Duitsland onderweg naar Venezuela. En ook Mexico stuurt reddingswerkers en speurhonden. De VS die hebben $150 miljoen vrijgegeven. Gemaakt voor hulp en ook stuurt het land 2 militaire schepen, vliegtuigen en helikopters om de reddingsoperatie te ondersteunen.
0: Oké, dan in Nieuwsuur was aandacht voor de strijd om AI. Ja, in Amerika worden daar echt ongelooflijke bedragen in geïnvesteerd door alle grote techbedrijven. En wij kijken ernaar.
1: Blijft toch een beetje achter. Ja, Europa wil wel investeren. Europa zegt €230 miljard in AI te willen steken. Dat klinkt wel als heel erg veel. Maar volgens specialist Michiel Bakker is dat belangenaar niet genoeg.
3: Nee, zeker niet. Omdat dat geld eigenlijk voor de komende 5 jaar is het volgens mij. En als je kijkt wat alleen al dit jaar voor honderden miljarden in Amerika worden geïnvesteerd, is dat eigenlijk niet genoeg om bij te blijven.
0: Nou ja, het is ook maar de vraag of wij dat natuurlijk allemaal kunnen bijbenen, wat ze in Amerika natuurlijk erin stoppen. Maar
1: het gaat zo snel en we hebben natuurlijk al een achterstand in Europa ten opzichte van de VS.
0: Ja, een onderzoek naar hoe brein en lichaam reageren op stressvolle situaties, die heeft een flinke beurs gekregen.
1: Ja, krijgt de hoogste wetenschappelijke beurs van Nederland. Neurowetenschapper Karin Roelofs van de Radboud Universiteit doet onder meer onderzoek naar het nut van die freeze-reactie, zoals het genoemd wordt. Die krijgt dankzij de Spinoza-premie €1,5 miljoen voor meer research. Nou, die freeze-reactie die blijkt heel belangrijk in het goed omgaan met stressvolle situaties. Mensen die goede beslissingen nemen onder druk, die hebben een heel lage hartslag, terwijl de rest van het lichaam wel aanstaat. Alsof je tegelijk het gas- en rempedaal indrukt, die vergelijking wordt gemaakt. Het geeft tijd om een goede beslissing te maken voordat er overgegaan wordt tot actie. Het onderzoek leidde ook al tot een concrete toepassing, want met een virtual reality game kunnen bijvoorbeeld politieagenten in een opleiding deze nuttige freeze-reactie trainen.
0: Wel handig dat we dat hebben en dat we gewoon dan eerst even rustig blijven.
1: Ja, eerst even kalm, de situatie goed bekijken en dan bijpassende actie ondernemen.
0: En achteraf sta je misschien wat te trillen op je benen, maar op het moment dan blijf je gewoon heel rustig. Opmerkelijk is dat.
1: Het is wel spannend, hè, want de een die reageert dan toch weer anders. Hè. Je kan helemaal bevriezen, je kan ook wegrennen.
0: Ja. Ja. Of niks doen inderdaad, helemaal bevriezen inderdaad. Nou, we hoorden het eerder al deze uitzending. Het was feest ook hier in Assen, en natuurlijk over het Nederlands elftal.
1: Ja, mede dankzij die bliksemstart van Oranje werd Tunesië verslagen met 3-1. Want na 7 minuten stond het al 2-0. Die 1-0 die kwam ook al heel erg snel. 2 minuten en 21 seconden stonden er nog maar op het bord. Dat kwam door een eigen doelpunt van Tunesië. Dat was de ene snelste WK-goal van Oranje ooit. Na de legendarische penalty van Johan Neeskens. Moeten we heel ver terug in de tijd. Finale van 1974 tegen Duitsland, die uiteindelijk helaas wel verloren ging. Yeah. Die gingen na 1 minuut en 26 seconden in. De andere doelpuntenmakers vannacht waren Brobbey en Van Hekken. Ondanks die overwinning was bondscoach Ronald Koeman na afloop toch wel kritisch.
4: Dat we heel slordig zijn, het schakelen naar verdedigen toe niet snel genoeg. En dat kan liggen dat je 2-0 voor staat, dat je het misschien iets te makkelijk opneemt. En dat verbaast mij nog wel eens dat gebeurt.
0: Nou, ze krijgen toch een beetje op hun donder. Maar ja, nou ja, komende week moeten ze weer tegen Marokko natuurlijk.
1: Ja, ze moeten wel scherp blijven, dus ik snap het ook wel een beetje. Ja, Oranje is inderdaad nu groepswinnaar en neemt het in de nacht van maandag op dinsdag op tegen Marokko. Om 3:00 s'nachts klinkt dan het eerste fluitsignaal.
0: Nou, moeten we nog even hebben over Curaçao, ook onderdeel van het Koninkrijk. En MNA Jurgen Locadia, die speelde mee.
1: Ja, klopt. Het WK is wel voorbij voor Curaçao. Na het verlies tegen Ivoorkust is het eiland definitief uitgeschakeld. Het was voor het eerst dat Curaçao deelnam en het is het kleinste land ooit dat zich kwalificeerde. Ondanks die uitschakeling is bondscoach Dick Advocaat toch wel trots op zijn ploeg.
5: Geweldig dat ze het hebben mee mogen maken. Geweldig dat we tegen die ploeg mogen spelen. 3 uitwedstrijden. Want ze hebben natuurlijk veel meer publiek dan wij. Maar als je ziet zoals de spelers gespeeld hebben, gevochten hebben. Ja, alleen maar complimenten.
6: Ben je trots?
5: Op die spelers zonder meer. Ja, en op het publiek ook.
0: Ja, het is inderdaad heel knap voor Curaçao. Maar voor Advocaat zit het er nu ook op in Curaçao, toch?
1: Ja, en hij zegt altijd dat hij dan weer stopt. Maar uiteindelijk duikt hij toch wel weer met een ander land weer op een toernooi op. Dus ik zal er niet vreemd opkijken als hij er over 4 jaar ook gewoon weer bij is.
0: Ja, en misschien ook wel weer voor Curaçao dan ook.
1: Nou, wie weet. Ze willen hem daar eigenlijk niet kwijt.
0: Robert is zometeen op jak in Borger in het Hudebedcentrum. Daar hebben ze een fossiel van miljoenen jaren geleden ontdekt. Tot 8:00 is hier Enrique Iglesias.

0: de zomer kan beginnen.
1: En om goed voorbereid te kunnen genieten,
0: maak je volgende week kans op een exclusief RTV Drenthe zomerpakket.
1: Met daarin een zonnebril, pet, beachbal met pomp, bidon en een luchtbed.
0: Alles wat je nodig hebt voor een heerlijke zomer.
1: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Genieten van de zomer met Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.
2: Nu bij Markt Kaufmeppen een krat Coca-Cola, Fanta of Sprite. Gedeeltelijk cafeïnevrij. 12 keer 1 liter petfles. Nu voor maar €10,99. Markt Kaufmeppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
3: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
4: Zwaagstra.
5: In Hogeveen.
6: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
7: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
8: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
9: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Nederlands elftal heeft de laatste groepswedstrijd op het WK voetbal met 3-1 gewonnen van Tunesië. Ook bij de TT in Assen werd midden in de nacht gekeken en dat gebeurde op grote schermen in de binnenstad.
10: Jazeker, houden wij het vol.
11: Ja, je moet jezelf ook een beetje blijven aansterken op zo'n avond, hè. En even wat eten tussendoor. Hartstikke goed.
9: Oranje is groepswinnaar en neemt het in de nacht van maandag op dinsdag op tegen Marokko. Curaçao is uitgeschakeld na 2-0 verlies tegen Ivoorkust. In Venezuela is het dodental van de twee aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden en nog altijd zitten mensen vast onder het puin en liggen er meer dan 4000 gewonden in het ziekenhuis. Verschillende landen, waaronder Nederland, sturen hulp voor het zoeken naar overlevenden. De energiesector wil tienduizenden mensen met een thuisbatterij, laadpaal of warmtepomp laten meehelpen om de problemen op het stroomnet op te lossen. Tegen betaling kunnen ze hun apparatuur laten aansturen door de netbeheerder om de druk te verlagen op piekmomenten. Ze kunnen daar tot honderden euro's per jaar aan verdienen. En in het grootste deel van het land geldt sinds middernacht code rood vanwege de hitte. Veel scholen zijn dicht, de post wordt niet bezorgd en evenementen zijn afgelast. Een hittegolf, zoals die nu in grote delen van Europa is, was vrijwel onmogelijk geweest zonder klimaatverandering. Dat concludeert een internationaal netwerk van wetenschappers. Ook het KNMI doet daaraan mee. De laatste tientallen jaren komen extreme steeds vaker voor. Het weer, het wordt een extreem warme dag met veel zon. Vanmiddag wordt het ruim 30 graden vlak aan zee tot lokaal 40 in het Zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
12: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
13: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
14: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
15: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
16: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
17: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
15: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
4: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
8: Radio Drenthe.
5: Goedemorgen Drenthe.
8: Met Edwin Mooibroek.
18: Goedemorgen, het is 6:06. Het is alweer vrijdag. Misschien wel de leukste dag van de week. 26 juni. Ger, goedemorgen.
19: Goedemorgen.
18: Veel mensen met kleine oogjes vandaag, denk ik.
19: Ja, vanwege oranje natuurlijk. Ja, sommige mensen die zullen een nachtje door hebben gehaald. Ja, als je dan weer vroeg op moet, dan heb je wel kleine oogjes.
18: Dan heb je wel kleine oogjes. Ja. Ja, midden in de nacht was het afgelopen nacht om 1 uur begonnen. En we zijn groepswinnaar geworden.
19: Ja, en de opgave wordt voor de nachtbrakers alleen maar groter. Want ja, de volgende ronde wedstrijd tegen Tunesië, die is in de nacht van maandag op dinsdag. En dan begint die wedstrijd om 3 uur 's nachts.
18: Ja, dan is het een beetje de vraag van blijf je lang wakker of ga je gewoon vroeg opstaan?
19: Nou, dat is inderdaad wel een dilemma, inderdaad. Ja. Ja.
18: Nou, in Assen werd er vannacht massaal op grote schermen naar die wedstrijd gekeken. Het gaat een spannende dag worden vandaag voor de boeren en dan vooral voor melkveehouders. Want het kabinet komt vanmiddag met nieuwe stikstofplannen. En in Geest heeft de politie een drugslab ontdekt. Toen agenten gisteren het pand aan het Goringbos binnenliepen, ontdekten ze een volledig laboratorium dat ook nog werkte. En 2 verdachten zijn aangehouden.

Op veel plaatsen in het land is vandaag code rood. Bij ons is het code oranje. Het wordt extreem warm, 34 tot 38 graden. En daarmee wordt het de warmste junidag in Drenthe sinds het begin van de waarnemingen. En de hittekracht ligt rond de 9. Dat betekent dat de hitte zwaar belastend is. En zometeen om 8:30 hoor je natuurlijk meer van Roland. En Robert is zometeen in de Borgen, want in het Hunebedcentrum is een miljoen jaren oud fossiel ontdekt. Ze dachten eerst dat het iets anders was. Dit is

0: Zo heette die, The One Night Affair, Joris Spargo.
1: Op Chuck.
2: Met Robert Oosting.
0: Ja, ze dachten eerst dat het een plant was. Maar het bleek toch iets anders te zijn in het Hunebedcentrum in Borger. Hè? Robert, goedemorgen.
3: Goedemorgen, ja, dat is een hele mooie tease met een mooi Drents woord die je daar doet. Wij zitten naar te kijken en als je er heel gauw om langs kijkt, dan denk je van god, ja, het is een steen met wat een rare vorm erin. En misschien hebben ze dat hier ook wel jaren gedacht, maar niets bleek minder waar. Naast mij ziet Harry Wolters, de directeur van het Hunebedcentrum. En ja, toch wel bijzonder dat je een vondst doet en dat de jaren in een la verdwijnt en dat je dan op een gegeven moment denkt, nou, we moeten toch nog maar eens nu een keer goed naar kijken.
4: Ja, dat was puur bij toeval, want het is misschien wel 30, 40 jaar geleden door iemand gevonden.
3: Zo lang al?
4: Ja, oude collectie en die kregen wij op een gegeven moment.
3: Yeah.
4: Ja, onze geoloog Harry Huisman, die had een plant. Nou ja, niet zo bijzonder, dus die hadden we gewoon in een laadje gestopt. Maar ja, op een gegeven moment hadden wij dezelfde soort fossielen uit Marokko. En toen dacht ik, hey, maar wacht even, dit is helemaal geen plant. Dit is een rog.
3: Yeah.
4: Alleen de meeste, in Marokko en andere plekken, die zijn vrij klein. Dit was ook nog een gigantische. Ja. Dus dit moet ook nog een gigantische rog geweest zijn. Van meters.
3: Ja, want wij zitten er nog naar te kijken met beiden. Want het is een steen met een soort ronde opening erin. En dit is de afdruk, zeg maar. Dat is feitelijk het fossiel, hè?
4: Ja, en dan kijken we ook nog eigenlijk naar de achterkant. Ja, dit is het fossiel. Dus één tandplaat. Zo'n rog die heeft allemaal die tandplaten. Dus niet echt tanden zoals wij het hebben. Maar hij maalt eigenlijk zijn voedsel.
3: Of zeg ik het verkeerd? Is dit hele ding is een onderdeel west van de rog?
4: Nee, dit hele ding wat je ziet, dat is één van die tandplaten die hij in zijn bek heeft.
3: Yeah.
4: En daar maalt hij eigenlijk zijn voedsel mee. Dus hij maalt in plaats van dat hij koud zoals wij.
3: Yeah.
4: En hij heeft meer van dit soort platen in de mond gehad. Of in de bek, hoe je het maar noemen wilt. En ja, die zaten achter elkaar en zo maalde hij zijn voedsel. Maar ja, hij is zo groot. We kennen nu die manta-roggen wel, van die hele grote jongens.
3: Yeah.
4: Nou, zo groot moet deze denk ik ook geweest zijn. Want er worden wel vaker dus van die tanden gevonden. Die zijn heel klein.
3: Yeah.
4: Ja.
3: Joekel. Hey, en er is nog een wat bijzonders. Want op de display die erbij staat, daar staat het woord Sellingerbeetse. Nou, dat is een dorpje, jij zegt het net al, met zeunboerderijen en hondenhak en dat is het eigenlijk. Maar er zit een hele bijzondere groeve, zandzuigplek. En dat is niet het eerste wat er gevonden wordt.
4: Nee, klopt. Het is een hele bijzondere groeve. Er zit ook groen zand in. Die hele groeve is bijna groen. Dus ja. Iedereen dacht altijd, hoe kan dat nou? Want groen zand is wel bekend. Maar dat is een zeeafzetting. Je dacht, nou, dat moet van elders aangekomen. Altijd zand is uiteindelijk natuurlijk uit Scandinavië met die rivieren ingekomen. Ja. Maar hoe kan dat nou lokaal zo groen zijn? Nou, en toen vonden we ook nog dit soort fossielen. Dus nog een paar fossielen zijn er gevonden. Eentje met wat schelpjes erin, maar één van zo'n rog. En het is ook allemaal een beetje groenig. Dat betekent dat het een zeeafzetting geweest is. Ja. Maar het is hartstikke teer als je het ziet. Als je het aanraakt, dan vallen de korreltjes er al af. Dus het kan eigenlijk helemaal niet met een rivier heen gekomen zijn.
3: Dus was het al helemaal kapot geweest?
4: Nou, het was helemaal kapot geweest, was er niks van overgebleven. Hartstikke teer. Maar onze geoloog Harry Huisman, die is wat verder gaan zoeken. En die komt er eigenlijk achter dat het is lokaal. Dus je moet je voorstellen dat in die zandgroeve een diepe put gegraven. Dan zit je eerst in al die lagen aangevoerd door die rivier. En op een gegeven moment zit daar blijkbaar de top van een hele oude laag uit het Eoceen. Dat is bijna 50 miljoen jaar oud. Dus daar zit gewoon een soort gesteente aan het oppervlak. En juist omdat die groeve zo diep is, hebben ze die bovenkant van die laag omhoog gewoeld. En daar komt dat groene zand uit. En daar kunnen dus ook af en toe fossielen in zitten. Dus wij dachten eerst, hé, dat is een zwerfsteen. Samen met al dat andere grind. Maar het is helemaal niet zo. Het is gewoon een lokaal fossiel. Ja. Dus het is helemaal niet aangevoerd.
3: Nee, dus deze rog heeft hier zwommen.
4: Die heeft hier gewoon gezwommen. Ook waar wij hier nu bij het Hunebedcentrum zitten. Die lagen zitten ook hieronder. Diezelfde zee is hier ook geweest van 50 miljoen. Toen lag Drenthe wel iets zuidelijker. We zijn een beetje rond
3: de plaattektoniek is dat weer opschoot.
4: Schuif dat dus zeg maar een beetje Noord-Frankrijk of zo.
3: Ja.
4: Maar dit was een tropische omgeving. Het was toch veel warmer dan nu.
3: Ja, precies. Maar dat was ik even goed verteld. Je hebt dus die zeebodem eigenlijk. Daar is allemaal rivierzand van Scandinavië door de jaren heen als het ware overheen stroomt. Voor zover zand stromen kan. En eigenlijk door al die lagen heen is dit tipje van die alle zee dus omhoog komen in de Sellingerbeetse.
4: Ja, en waarschijnlijk door die ijstijden is die ondergrond opgeplooid. En dat is gedrukt en gestuwd door die massa aan ijs. En daardoor is zo'n oud stukje bodem, die is omhoog geduwd. Ja, en toevallig daar net onder die groeven. Want er zijn meerdere groeven in de buurt en die hebben het niet.
3: Nee.
4: Dus het is heel lokaal.
3: Ja. Jij vertelde net, want wij hebben er nog aandacht voor natuurlijk. Omdat wij, de huisvriend bent zo'n beetje. Maar wij waren niet de enige die in de rij stonden om er toch even aandacht aan te besteden.
4: Nee, half Nederland heeft dit opgepakt. Onder andere door jullie.
3: Ja.
4: Want daardoor kwam NOS, het Jeugdjournaal en zelfs Engelse websites. En in Groningen natuurlijk allemaal, want het is een hij komt eigenlijk uit Groningen natuurlijk. Ja. Dus in Groningen zijn ze natuurlijk ook allemaal actief.
3: Moet hij dan weer terug trouwens of niet?
4: Nee,
3: wie is die hier nou?
4: Nee, we houden hem hier mooi.
3: Ja. Zeg niks. Nee, maar dat,
4: ja, ze weten het al. Oh. Maar, nee, maar hij blijft gewoon mooi hier in het museum. Ik heb ook nog geen verzoek gehad dat ze hem terug willen.
3: Nee, dus, nou, gelukkig maar wat dat betreft. Wij doen de kap, de beschermkap, de gauw weer over. En als je dat bijzondere stukje geschiedenis dus zien wilt. 50 miljoen jaar oud uit Grunning, uit de tropische zee. Ja, dan moet je maar zeggen, naar het Hunebed Centrum komt, dan kun je dat met eigen ogen bekijken. En over tropische temperaturen gesproken, zo warm als toen was, is nou niet. Maar warm giet het vandaag wel aan. En ik gewoon hem op. Tot straks.
0: Veel plezier.
2: Heb jij ook een tip voor Opjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl.

0: Billy Paul op Radio Drenthe. En het heette Thanks for Saving My Life. Extreme hitte en de TT. Ja, dat is een combinatie die goede voorbereidingen vergt. Ook voor het Wilhelmina ziekenhuis hier in Assen. Daar wordt de spoedeisende hulp vandaag opgeschaald. Harm-Jan Horstra is de woordvoerder van het ziekenhuis. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Waarom is hitte in combinatie met de TT zo gevaarlijk?
1: Nou ja, mensen die zijn natuurlijk heel enthousiast. En wanneer er geen schaduw is, mensen vinden geen verkoeling, dan kunnen mensen oververhit raken met alle gevolgen van die.
0: Ja, afgelopen nacht hebben ook al veel mensen op de schermen voetbal gekeken en zo. Is dat drukker op de spoedeisende hulp?
1: Het was goed beheersbaar. Dus voor ons was het zeer goed te doen vannacht.
0: Ja, goed beheersbaar, maar dat betekent dat het drukker was dan andere nachten?
1: Het is wel iets drukker geweest, maar niet extreem veel drukker.
0: Nee, maar goed, de komende tijd.
1: Dat is positief.
0: Ja, de komende tijd gaat u dus opschalen vanwege code oranje en dus die TT. Wat betekent dat opschalen?
1: Ja, concreet betekent dat we extra personeel in gaan zetten voor de komende nachten. En dat doen we in principe elk jaar, want we hebben natuurlijk bijna een verdubbeling van het aantal bezoekers in onze hoofdstad. En concreet houdt het in dat we extra middelen en materiaal hebben ingeslagen.
0: Ja, dus ook extra mensen. Is dat een beetje te doen in deze tijd? Want je hoort vaak over personeelstekort in de zorg.
1: Ja, voor ons is het op dit moment goed te doen. En het is, de sfeer is altijd goed, dus het is ook leuk om te werken op de spoedeisende hulp. Dus het is elk jaar wel weer een. Elk jaar lukt het weer goed om het personeel te regelen.
0: Ja, en bij een normaal TT-weekend, waarvoor komen mensen bij de spoedeisende hulp? Misschien als er ook drank in het spel is?
1: Ja, het is heel wisselend. Hè? Mensen die zich verstappen, enkels verswikken. Maar inderdaad ook wel drank- of drugsgebruik. En de gewone zorg gaat ook door.
0: Ja, en nu kunnen de zorgproblemen door de warmte erbij komen.
1: Ja, zeker.
0: Ja. Welke signalen van.
1: Dat verwachten we wel, met name. Sorry? Ja? Dat verwachten we natuurlijk wel, met name vandaag en morgen, omdat het toch wel behoorlijk warm wordt.
0: Oké, ja. Want welke signalen van oververhitting moet je in de gaten houden?
1: Nou, met name verward gedrag. Of als mensen heel bleek zien, transpireren, of juist niet. En verward gedrag vertonen, dat zijn wel signalen die we in de gaten moeten houden.
0: Ja. Wat kunnen mensen doen om te voorkomen dat ze op die spoedeisende hulp bij u terechtkomen?
1: Ja, tijdig uit de zon, dus in de schaduw, zoek verkoeling op. Drink voldoende water. En wees toch terughoudend met gebruik van alcohol.
0: Ja, en zeker bij deze temperaturen natuurlijk ook.
1: Zeker, zeker. Absoluut. Absoluut.
0: Dank, Harm-Jan.
1: En let op elkaar. Hè. Let goed op jezelf en let vooral op elkaar.
0: Oké, dank Harm-Jan Horstra. En hij is woordvoerder van het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen.

De nieuwe zinger van de 3J's. Ja, het ontstond in het programma Onvergetelijke Liedjes, waarin presentator Simon Keizer, je weet wel van vroeger van Nick, bekende Nederlandse artiesten liedjes laten uitwerken. Nou, dit was één van die liedjes en nu dus de nieuwe single voor de 3J's. Ik denk dat sowieso er misschien veel mensen zijn die vannacht niet zo heel veel hebben geslapen. Misschien wel vanwege de wedstrijd van Oranje, maar misschien ook wel omdat het een beetje warm was afgelopen nacht. Nou, zometeen spreken we een chronobioloog. Die gaat je vertellen hoe je zometeen heerlijk kunt slapen met deze hitte. Natuurlijk krijg je ook nog het weer van Roland en een overzicht van het nieuws van Ger. En dit is ABBA en SOS.

0: Schat, tel je nu alweer schaapjes?
1: Ja, ik lig al uren wakker.
0: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker. De beddenspecialist van het Noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
2: Lekker slapen. Dekker slapen.
3: Dekkerslapen.nl.
4: Voetganger? Bocht? Kinderen? Tegenligger? Fietsen? Uitrit?
5: Er is altijd een reden voor...

0: Van bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
1: Het is 8:30. Je krijgt een overzicht van het nieuws in Drenthe. Ger Hensen, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Drenthe College Terra in Meppel heeft 800.000 euro gekregen van de Nederlandse Onderwijspremie. Dat is een landelijke onderscheiding voor vernieuwende onderwijsinitiatieven. De school won met het project van Leren naar Levens Echt een tweede prijs. In dat project komen zorgopleidingen bij elkaar, waardoor ze meer mogelijkheden in de zorg kunnen verkennen. Dat leidt vaak tot meer gemotiveerde leerlingen en minder vroegtijdige schooluitval. Ondanks een rechtszaak en het ingrijpen van de minister sluit Expert Care 2 van de 4 zorgvilla's voor ernstig zieke en gehandicapte kinderen. Het gebeurt op last van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. En die ingreep valt de ouders van de kinderen rauw bedak. Zo noemt Patrick Delen uit Assen het heel gek en onverwachts. Zijn zoon is om het weekend te vinden in een zorgvilla in Wezep. De cliëntenraad heeft nog een rechtszaak lopen tegen het bestuur van Expert Care. Een automobilist is vanmorgen op een boom in Eekst gebotst. De auto kwam in een slip op de provinciale weg en raakte een boom in de berm. De bestuurder werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De provinciale weg werd tijdelijk afgesloten voor het overige verkeer. In Gees heeft de politie een drugslab ontdekt. Toen agenten gisteren het pand aan de Goringbos binnenliepen, ontdekten ze een volledig laboratorium dat nog in werking was. 2 verdachten moesten mee naar het bureau. Wat voor drugs er in de woning werd gefabriceerd en op welke schaal is onduidelijk. Een vrouw is gisteravond door de brandweer gered bij een woningbrand in Meppel. In de woonkamer van het huis aan de Rachel Ruisstraat woedde kort een brand waarbij veel rook vrij kwam. De brandweer besloot het huis naar binnen te gaan en trof daar de vrouw aan. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. Rijkswaterstaat begint volgende maand met nachtelijke werkzaamheden aan de A32. Weggebruikers tussen Havelte, Meppel en Steenwijk moeten meerdere nachten rekenen op omleidingen in het verkeer. De werkzaamheden beginnen van 6 tot en met 9 juli in de richting van Steenwijk naar Havelte. Van 13 tot en met 16 juli wordt de andere kant van de weg aangepakt. Rijkswaterstaat rekent op een extra reistijd van hooguit een kwartier. Tot zover. Meer nieuws lees op onze website rtvdrenthe.nl en in de app.
1: Gaan we eens kijken naar het weer. Roland, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
1: De temperatuur loopt snel op.
3: Ja, we hebben nu al temperaturen boven de 20 graden. In Hogeveen is het op dit moment 22 graden. Afgelopen nacht was het nog wel redelijk fris. Het is afgekoeld naar een graad of 15. Nou, we krijgen vandaag in ieder geval geen 15 graden. We kunnen er 20 graden bij optellen. Ik verwacht eigenlijk vanmiddag ongeveer middagtemperaturen zo rond de 35 tot maximaal 36 graden. Met de hoogste waarde in het zuidelijk deel van Drenthe. En dat bij weinig wind. De wind die zal vanochtend zwak zijn. Die komt meest uit het oosten tot het zuidoosten. Vanmiddag staat er een matige bries uit het zuidoosten. En daarmee wordt dus die echt warme lucht wordt aangevoerd.
1: Ja, we moeten rustig aan doen vandaag. Misschien wel een middagtukkie, hè?
3: Ja, middagtukkie zou kunnen. Ik ga het niet doen. Ik ben druk met de verwachtingen voor de TT, want ja, die hebben het snikheet daar vandaag in ieder geval. Maar de komende dagen gaan de temperaturen wel wat omlaag. Dat wordt mede mogelijk gemaakt door storingen die in de buurt zitten. Storingen die kunnen komende nacht bijvoorbeeld al een enkele regen- of onweersbui geven. Waar die gaat vallen, dat weet ik misschien vanavond. Dat kun je nu nog niet zeggen. Morgen is in ieder geval de belangrijkste graadmeter. Waar komt die wind vandaan? Blijft er heel weinig wind, dan wordt het echt wel weer 34 graden. Maar ik heb toch wel de verwachting dat morgen in de loop van de dag er een zwakke tot matige noordwestelijke wind gaat opsteken. Die gaat dan via het noorden naar het noordoosten waaien. En dat betekent dus dat de temperatuur iets getemperd wordt. Dat zal dan waarschijnlijk ongeveer 30, 31 graden in het noorden van Drenthe worden tot 33 graden ergens in het zuiden en het zuidoosten van de provincie. En ook dan krijgen we eigenlijk een nieuwe storing die laat op de avond en in de nacht naar zondag over gaat trekken. Dus na een vrij zonnige zaterdag met 's middags echt wel stapelwolken, wat meer bewolking, krijgen we in de nacht naar zondag misschien wel stevige opgeleide regen- en onweersbuien met flinke windvlagen. Nou, hou de berichtgeving daarover in ieder geval morgen bij. Gert Voerman die gaat het morgen wel even vertellen hoe dat gaat gebeuren. En zondag, ja, dan zal de wind echt uit het westen gaan waaien. Dan wordt die tropische hitte naar het oosten weggeduwd. Houdt wel in dat we nog 's middags rond de 29 tot 30 graden zitten. We hebben dan zon, we hebben dan bewolking. En in de loop van de dag wordt de kans op een enkele regen of onweersbui groter. Maar ook dat is nog vrij onzeker. Al met al, de hitte, daar komt een reactie op. En hoe dat gaat verlopen, we geven het gewoon door.
1: Ja, maar de extreme hitte is eigenlijk maar één dag.
3: De extreme hitte is één dag.

0: Morgen is het nog wel wat drukkend warm, maar dan wordt het al wat minder heet. Omdat er ook weer wat bewolking is. En zondag is het eigenlijk zomerse warmte met eventjes tijdelijk 2 uurtjes rond de 29 graden. Maar dat is volgens mij goed uit te houden.
1: Dankjewel, fijne dag.
0: Fijne dag.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
6: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
5: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
6: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.

0: cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Los del Rio was dat, Macarena. Ja, er zullen misschien vannacht mensen wat kort hebben geslapen vanwege die voetbalwedstrijd, maar misschien ook wel vanwege de hoge temperaturen. Nou, vanavond zal het misschien niet veel beter worden. Je hoorde net van Roland, het kan vandaag zo'n 36 graden worden in Drenthe. Contact met Rudolf Hutt en hij is chronobioloog. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Zelf goed geslapen vannacht?
2: Ik heb heerlijk geslapen, ja. Okay. Maar ik was ook wel een beetje klaar in bed.
1: Oké, okay, daar heeft onderzocht of mensen ook echt slechter slapen tijdens warme nachten. Wat bleek daaruit het onderzoek?
2: Ja, er bleek inderdaad uit dat als je wat kouder slaapt, dat je dan inderdaad wat dieper slaapt, beter uitgerust bent in de ochtend. Maar ook minder wakker wordt, wat minder verstoring van de slaap hebt. Dus het lijkt erop dat als het bed... De omgeving hebben wij hetzelfde gelaten, 20 graden. Mm-hmm. Maar we hebben het matras kunnen koelen. En dat vergeleken met een warmer matras. En dan zie je inderdaad dat dat koelere matras het beter doet. Dus ja, dat klopt wel. Dat een koude omgeving zorgt voor goede slaap.
1: Ja, waarom is dat eigenlijk?
2: Ja, nou, we weten dat de lichaamstemperatuur, het lichaam zelf eigenlijk al het lichaam afkoelt. Dat begint al een beetje voor de slaap, maar zeker ook tijdens de slaap, dan gaat het lichaam afkoelen. Actief eigenlijk. Hè. Wat je merkt is dat de handen en de voeten, die krijgen wat meer bloeddoorstroming. En daardoor raakt het lichaam warmte kwijt. Maar het is tegelijkertijd ook weer zo dat je ook niet in een te koude omgeving moet slapen. Als je met koude voeten, dat hebben mensen...
1: Ja, dat slaap je ook niet. Wel door.
2: Ja, als je met koude voeten is typisch zoiets, dan kun je niet slapen. Dus je wilt die voeten wel op een bepaalde comfortabele temperatuur hebben. Ja, en op den duur dan is het gewoon te warm. Mm. En dan kan het lichaam dus niet die warmte kwijtraken. En waarschijnlijk is het dus een optimale temperatuur voor het brein om te slapen.
1: Ja, geldt het voor iedereen of is het toch per mens ook weer een beetje verschillend?
2: Het is zeker per mens verschillend. Die verschillen zijn ook redelijk groot. En dat heeft waarschijnlijk ook weer gewoon te maken met je warmteadaptatie, je aanpassing aan de warmte. Als je iedere dag een aantal uren of misschien zelfs maar een half uur aan warmte blootgesteld wordt overdag, dan kun je beter tegen die warmte en dan vind je een warmere temperatuur ook comfortabeler.
1: Oké.
2: Dus je kunt je wel... We hebben veel gehoord over koeling, huiskoelen en airconditioning en dat soort zaken. Ja, op den duur dan heb je dat misschien nodig. Maar het is dus ook zo, doe het niet te hard. En stel jezelf ook regelmatig bloot overdag aan die warmte. En daardoor krijg je toch een vorm van adaptatie en aanpassing aan die warmte. Dus mensen die natuurlijk in de zuidelijke landen... Naar de zuidelijke landen toe gaan, de Middellandse Zee toe gaan op vakantie of zo. Mm-hmm. Die zullen dat ook merken. De eerste dagen, dan heb je dat last, dan heb je het moeilijk. En op de duur vind je 30 graden toch heel normaal.
1: Ja, dat klopt. Maar je moet er dus geen vrieskist van maken in je slaapkamer met een airconditioning.
2: Nee, je moet er geen vrieskist van maken. En je wilt natuurlijk, er zijn allerlei manieren om de warmte buiten te houden. Je moet het dus gedoseerd doen. Dat is eigenlijk wat ik zeg. Je wilt wel koud slapen om goed te kunnen slapen. En in ons geval hebben we dat met waterbedden gedaan. Mm-hmm. Die kunnen heel goed warmte uit je lichaam halen. Dan bleek dat 28 graden van het matras als matrastemperatuur eigenlijk optimaal was, vergeleken met 32 graden matrastemperatuur. Dus dat is nog best warm eigenlijk. Dus je kunt best een redelijk warm bed hebben. 28 graden, niet te warm dus. Mm-hmm. En je wilt eigenlijk dat je lichaam zich comfortabel voelt bij zo'n warmere temperatuur. En dat doe je door toch overdag wat aan die warmte blootgesteld te worden ook.
1: Ja, dus af en toe even naar buiten gaan ook vandaag, zodat je vanavond goed kan slapen.
2: Ja, dat is, en het is dus een langzaam proces, die aanpassing. Mm-hmm. Maar het werkt wel. Dus niet te veel in de airco's rondhangen, zeg maar.
1: Nee, maar nu hebben we vandaag alleen extreme warmte. Morgen is het waarschijnlijk weer voorbij. Ja, daar kan je er ook niet aan wennen, toch?
2: Dat is dus het probleem in Nederland. En vandaar dat het is maar een paar dagen. En het overvalt ons dan. En temperaturen die wij hier extreme hitte en code rood noemen. Ja, het is grappig dat heel veel van die mensen die daar zich in Nederland zorgen om maken, die gaan misschien over 2 weken naar Griekenland. En daar is het nu al 40 graden, zeg maar.
1: Ja, in tropische landen is het elke dag code rood, denk ik, hè?
2: Ja, nou, het is vooral de tropische landen valt best ook nog wel mee. Want die hebben niet zoveel daglicht, 12 uur daglicht. Als je zeg maar zo rond het Middellandse zeegebied zit in de zomer, dat zijn de echt hete temperaturen. En dan vind je het normaal, daar wen je toch ook aan. En vroeger hadden ze ook geen airconditioning, dus toen vielen ze ook niet neer. En je kunt er dus aan wennen, dat is denk ik ook wel een beetje de boodschap. Ja,
1: en als je nou slecht hebt geslapen s'nachts, ik bedoel een siesta zoals in zuidelijke landen, even tukkie doen in de middag, is dat goed?
2: Ja, dat is zeker mogelijk, alhoewel het natuurlijk overdag nog warmer is dan s'nachts. Dus ik zou toch zeggen van kies die slaap s'nachts vooral. We zien het liefst dat mensen alle slaap in 24 uur in één blok krijgen. Maar als je slaaptekort komt, is het niet gezond. En als je moe wordt overdag aan het eind van de dag, pak dan even een middagdutje. Ja hoor.
1: Okay,
2: dat is niet ongezond. Maar niet te lang, hè? Iets van 20 minuten en dan moet het ook weer over zijn.
1: Ja, gewoon 20 minuten even de ogen dicht en is het weer klaar.
2: Ja, daar kun je heel goed van herstellen. Zelfs al val je niet in slaap, maar zit je zo in die overgangsfase, dan nog kun je daar een behoorlijk herstel van pakken. Ja.
1: Dank, chronobioloog Rudolf Hutt.

0: en Joel op Radio Drenthe. Het heette My Life.
1: Dit was het nieuws vanochtend.
0: Bijna 9 uur geworden. Ik ga je nog even vertellen wat je vanochtend allemaal hoorde in dit programma. Nou, feest vannacht onder meer in Assen. Het Nederlands elftal won met 3-1 van Tunesië. En is groepswinnaar daardoor door op het WK. Die wedstrijd was in Assen op meerdere grote schermen te zien. We hoorden de fans in de binnenstad. En benieuwd of ze ook opblijven bij die volgende wedstrijd van Oranje. Want die is om 3 uur in de nacht van de maandag op dinsdag. En dan spelen ze tegen Marokko. Het kabinet presenteert vanmiddag de nieuwe stikstofplannen. Het pakket aan maatregelen moet zorgen voor flink en minder stikstofuitstoot, zodat er weer makkelijkere vergunningen verleend kunnen worden. Het kabinet wil onder andere zones rondom kwetsbare natuur, waar veel minder stikstof kan worden uitgestoten, en een maximum aantal koeien per hectare. Tropische temperaturen en het IT, die combinatie maakt dat het Wilhelmina ziekenhuis in Assen extra voorbereidingen treft. Daar wordt de spoedeisende hulp opgeschaald. Daar kunnen mensen binnenkomen die door de hitte in de problemen zijn gekomen, als gevolg van de drukte en de festiviteiten rond de TT. En we horen net de chronobioloog Rudolf Hut. Hij had het erover hoe je met deze warmte toch een goede nachtrust kunt pakken. Volgens hem moeten we niet alleen maar bezig zijn met afkoelen, maar moeten we ook een beetje leren omgaan met de warmte. Want ja, je kan er ook heel goed aan wennen. Dat hoorde je vanochtend allemaal in deze uitzending. Thomas, goedemorgen.
2: Een hele goede morgen.
0: Kleine oogje is niet zo lang geslapen volgens mij.
2: Nee, ik was om 3:15 thuis, denk ik. 3 uur, 3:15.
0: 3:15, oké. Okay.
2: Nee, zoiets.
0: 3 uur slapen of zo. Wat heb je gedaan?
2: Ja,
0: zoiets.
2: Ja, nee, we zijn lekker met collega's op stap geweest. Donderdag is altijd de stapavond met collega's. Dan beginnen we met een barbecue en dan gaan we lekker de stad in met z'n allen. Ja, en dan is het... Ja, wie het laatste overblijft. En volgens mij was ik een van de laatste die overgeven.
0: Hebben wij gemist, hè, Ger?
3: Ja, nee, waar moest hij ja.
0: Wij moesten hier gewoon.
2: Ja, nou, ja, weet je, ik wou dat ik in jullie schoenen had gestaan en vroeg op had gemoeten.
0: Wij dan staan
2: had
0: ik een soort van vrolijk.
2: Ja, had ik een stok achter de deur gehad om te zeggen van... Thomas, lekker naar huis. Ja. Want nu werd ik vanochtend wakker en toen dacht ik... Thomas, waarom?
0: Weet je wel wat je gaat doen zo?
2: Zeker, zeker, zeker. We beginnen met een uurtje Nederpop. En het is weer vrijdag, dus ik stel je heel graag voor aan 2 dieren van de week... om hopelijk weer een mooi huisje voor die dieren te vinden.
0: Oké, okay, nou zo. Veel plezier zometeen met Thomas. Mijn 3 weken invalbeurt zit erop.
2: Zit het er al op?
0: Ja,
2: nee,
0: maandag,
2: joh.
0: Maandag is jullie er gewoon weer. Maar ik ben er ook woensdag weer.
2: Oh, nou, gelukkig.
0: Ja, daarom. Oké. Okay. Ger, dankjewel.
3: Ja, tot dan. Ik ga even koffie halen voor Thomas.
2: Ja, doe maar.
0: Ja, dat heeft hij nodig, inderdaad. Dit zijn Jack and the Weatherman, Find Me a Place... Fijne dag, mooi.

0: vallen op
1: Blijenberg.nl.
2: Oh, die van die deuren.
1: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
3: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
4: Aankomende zaterdag, tweewielerweekend in Rode met de Lus van Rode. Een dames- en heren wielerronde met een sterk deelnemersveld met zo'n 300 renners. En op de terrassen de Roder gezelligheid. Kijk op volksvermaken.nl.
3: Kom naar de woonwinkel met de grootste keuze in laminaat en PVC-vloeren. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
6: Michel Koenen met het NOS-journaal. Zonder de door mensen veroorzaakte klimaatverandering was een hittegolf zoals die nu in grote delen van Europa heerst vrijwel onmogelijk geweest. Dat concludeert een internationaal netwerk van wetenschappers, waaronder het KNMI. De laatste tientallen jaren komen extremen vaker voor en vooral de afgelopen jaren zijn de temperaturen snel gestegen. Vandaag geldt in grote delen van Nederland code rood vanwege de hitte. Vrijwel alle Oekraïners die in Nederland zijn willen in ieder geval de eerstkomende 2 jaar hier blijven. Dat zegt een onderzoeksinstituut van het ministerie van Justitie en Veiligheid.
7: Maar als je kijkt naar de langere termijn, dan is dat een kleinere groep. Maar toch nog 4 op de 10 Oekraïners zou ook als de oorlog in Oekraïne afgelopen is in Nederland willen blijven.
6: En vooral jongeren zien hun toekomst wel in Nederland. Er zijn nu 134.000 Oekraïnse vluchtelingen in Nederland geregistreerd. De energiesector wil tienduizenden mensen met een thuisbatterij, laadpaal of warmtepomp laten meehelpen om de problemen op het stroomnet op te lossen. Tegen betaling kunnen ze hun apparatuur laten aansturen door de netbeheerder om de druk te verlagen op piekmomenten. Ze kunnen daar tot honderden euro's per jaar aan verdienen. En het Nederlands elftal heeft de laatste groepswedstrijd op het WK voetbal met 3-1 gewonnen van Tunesië. Toch was bondscoach Ronald Koeman niet tevreden.
8: We hoopten op een goed begin en dat gebeurde. Vrij snel 2-0. Fase voor de rust, fase na de rust was niet goed.
6: Oranje is groepswinnaar en neemt het in de nacht van maandag op dinsdag op tegen Marokko. Curaçao is uitgeschakeld na 2-0 verlies tegen Ivoorkust. En toch vond bondscoach Dick Advocaat het fantastisch dat zijn spelers dit mee mochten maken.
9: Geweldig dat we tegen die ploeg mogen spelen. Maar als je ziet zoals de spelers gespeeld hebben, gevochten hebben, ja, alleen maar complimenten.
6: Het weer, het is zonnig en de temperatuur schiet omhoog. De maxima komen uit op 36 tot 40 graden. En op de Wadden wordt het vandaag iets minder heet. Dit was het NOS Journaal.
10: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
11: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
12: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
11: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
13: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
14: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
14: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
15: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
5: Radio. Radio Drenthe.
0: Koffie en Keuvel.
5: Met Thomas Eggens.

0: Goedemorgen.
1: Koffie en Keuvel.
0: En mooi dat je er weer bij bent. Het is vrijdag, dat betekent de laatste dag van de week en de laatste Koffie en Keuvelen van deze week. Thomas hier op de plek van een vakantievierende Wim Boer. We beginnen met een uurtje nederpop tot aan 10 uur met Mooi Wark op het podium. Een klassieker in een DT-jasje en nieuwe muziek heb ik van Douwe Bob. En ja, Douwe Bob is toch een beetje de ambassadeur van dit DT-festival. Hij staat op het podium dit weekend en niet alleen in de stad, maar ook op de baan. Zondag doet hij het volkslied op de baan tijdens de Grand Prix. Op het circuit van Assen zingt hij ook nog een liedje. Ja, zometeen uitgebreid op het podium, ook hier in deze radio-uitzending. En het is weer vrijdag, dus ik wil je heel graag voorstellen aan twee dieren uit het dierenasiel in Bijlen. En hopelijk vinden we weer een heel mooi huis voor die dieren. André Hazes is voor je onderweg. De dijk komt er ook nog aan straks. Maar we beginnen met BZN en The Summertime.

0: André Hazes en we hebben lekker die zomer in ons bol. Nou, zeker vandaag.
1: De Drentse Douche
2: bij Radio Drenthe.
0: Waar de mussen vandaag van het dak afvallen, misschien wel spreekwoordelijk, maar ook misschien wel letterlijk met 37 graden, gaan wij alvast vooruitblikken op die laatste week van het jaar. Dan hebben wij altijd traditiegetrouw de Drentse Doezend. Dat is nog even ver weg, dus tot die tijd blikken we graag terug op de lijsten van afgelopen jaren. En dat doen we dan elke week aan de hand van een bepaald thema. Deze week, ja, hoe kan het ook anders? Het TT Festival en Moi Wark staat weer op dat podium. Nou, laat dan nou net de band zijn die hofleverancier is voor de Drentse Doezend. Ik heb nu een liedje voor je die afgelopen jaar op de 61ste plaats stond en het jaar daarvoor plaats 48. Ja, ongetwijfeld vind je hem dit jaar ook weer terug in de top 100. Deze week dus ruim baan voor Moi Wark, de band die traditiegetrouw ieder jaar op dat TT Festival staat. Vorig jaar liep dat optreden net even wat anders. Anders dan gepland, want gitarist Arnold die viel van het podium en brak zijn pols. Ja, dit jaar weer op volle kracht. Ja, dat weet ik zeker, want ik kwam Arnold gisteren namelijk nog tegen in het publiek. Hebben we hem nog geprobeerd een mooie retenketen-tatoeage op te plakken, maar dat lukte niet helaas. Maar hij beloofde vuurwerk tijdens het optreden van vanavond. Moi Wark, nu in de Drentse Doezend klassieker met Drink een bier met pa.
3: Mooiste in het leven, bent zo simpel, dat je ze mist.

De dijk in Koffie en Keuvelen. En ik kan het niet alleen. Zometeen de hoofdpunten uit het Drentse nieuws. Ik praat je weer helemaal bij. En altijd op de hoogte blijven van dat Drentse nieuws. Dat kan, hè. Via rtvdrenthe.nl en via de gratis te downloaden RTV Drenthe app. Tot aan het nieuws hoor je T-Set en She Likes Weeds.

0: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
1: Hup de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
2: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
1: Borgstee, assen.
3: Ah, bijna weer vakantie. Voordat ik vertrek naar de camping, ga ik eerst naar Bouwmarkt Schoonoord. Even de campingspullen aanvullen en kan ik ook een nieuwe tuinmeubelen kijken. Wat een keuze op de bovenverdieping, zeg. Bouwmarkt Schoonoord, Nerimaas.
4: Het is bijna 9:30, maar we beginnen vast met de hoofdpunten uit het Drentse nieuws. Een auto is vanmorgen in de slip geraakt op de provinciale weg in Eekst en is vervolgens tegen een boom gebotst. De bestuurder werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De vereniging Omwonende Luchthaven Eelde heeft bezwaar aangetekend tegen het vliegen met de C-130 Hercules vliegtuigen van Defensie op het vliegveld in Eelde. In een brief aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat stelt de vereniging dat de vluchten in strijd zijn met het luchthavenbesluit. En Drenthe College Terra in Meppel heeft 800.000 euro gekregen van de Nederlandse Onderwijspremie. Dat is een landelijke onderscheiding voor vernieuwende onderwijsinitiatieven. Nou, dit en meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en in de RTV Drenthe app. Gaan we nog naar het weer. En

0: design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe compact campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
1: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maat werk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
2: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
4: Het is cent de sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
5: Hé, het licht doet het niet.
6: Ik heb geen bereik.
7: Hebben we nog wel water?
8: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Nu bij Dirk, Milka chocoladereep, 89 cent. Ja, echt.

0: Heerlijk, de zomer kan beginnen.
1: En om goed voorbereid te kunnen genieten,
0: maak je volgende week kans op een exclusief RTV Drenthe zomerpakket.
1: Met daarin een zonnebril, pet, beachbal met pomp, bidon en een luchtbed.
0: Alles wat je nodig hebt voor een heerlijke zomer.
1: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Genieten van de zomer met Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

0: Denevera en The Wait.
1: De schatkist van Nederland.
0: Hoogste tijd om die schatkist, die prachtige schatkist die deze week vol zit met TT-liedjes, te openen voor de laatste keer deze week. Want speciaal voor de TT-festival heeft de boerenrockband Normaal een TT-versie van Oerend Hart opgenomen. Afgelopen jaar deden ze dat. Frontman Benny Joling die gooide de tekst speciaal voor het jubilerende festival en de TT zelf de tekst om. Met verwijzingen naar onder andere de grote drie. Jack Middelburg, Wil Hartog en Boet van Dulmen. Een liedje die ongetwijfeld aanstaande zondag voorbij gaat komen tijdens de TT Top 25. Tussen 4 en 6 hier op Radio Drenthe. Oerend Hart, de TT als een versie van Normaal.

Peter Koelewijn en KL204. Daarvoor ook nog de speciale versie van Oerend Hart van Normaal. Ja, de ambassadeur van de TT van dit jaar is niemand minder dan Douwe Bob. En dat betekent dat hij het volkslied mag gaan zingen tijdens de start van de MotoGP op het TT-circuit aanstaande zondag. En dat niet alleen. Hij treedt ook nog eens op tijdens het TT-festival. Dat doet hij vanavond rond de klok van 21:15. Dan staat hij op het hoofdpodium van het TT-festival. Ja, als zo'n ambassadeur moet je toch een beetje ook je nieuwe muziek verkopen. En dat doet hij, want hij heeft nog geen twee maanden geleden een nieuw album aangekondigd. Die gaat eraan komen. Ja, en wat doe je dan als groot artiest zijnde? Dan doe je druppelsgewijs natuurlijk wat singles uitbrengen in de loop naar het uitbrengen van dat album. En dat deed hij dus ook een paar weken geleden met deze. Welcome to the Outcast Town.

Kort voor tien dus staat hij op het podium, op het hoofdpodium van het TT-festival. Douwe Bob als ambassadeur van dat festival. Maar niet alleen hij op het hoofdpodium. Ook de mannen van Mooi Warken staan vanavond op het podium. Om 10:15 trappen zij af en maken zij er nog een mooi feestje van hier op het TT-festival in Assen. Zometeen het laatste nieuws uit binnen- en buitenland. Onze collega's van de NOS die praten hier weer helemaal up-to-date. Tot die tijd fijne muziek van Cadans op Radio Drenthe. En dagen dat ik je vergeet.

0: geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hoogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
1: Aan tafel!
2: Zo.
3: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
2: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
3: Heb je een nieuwe vriend, oma?
2: Oh, nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
4: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
5: Nu bij Markt Kaufmeppen een krat Coca-Cola, Fanta of Sprite. Gedeeltelijk cafeïnevrij. 12 keer 1 liter petfles. Nu voor maar €10,99. Markt Kaufmeppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
6: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
8: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Maastricht is het vanochtend al meer dan 30 graden als eerste plek in Nederland. Voor een groot deel van het land geldt vandaag code rood vanwege extreme hitte. Plaatselijk kan het 40 graden worden. In Zeeland de drie noordelijke provincies geldt code oranje en op de Wadden code geel. Daar was het vannacht ook een stuk minder warm. In Nieuw-Beerta in Groningen was het met 12,8 graden het koelst. Voor een explosie bij een synagoge in de Belgische stad Luik zijn 7 verdachten aangehouden. De politie wil niet zeggen wie het zijn. De explosie bij de synagoge begin maart veroorzaakte veel schade. De burgemeester van Luik sprak van een gewelddadige daad van antisemitisme. Een onbekende groepering eiste de verantwoordelijkheid op. In maart waren er ook explosies en branden bij Joodse gebouwen in Nederland en andere landen. De Spinoza-premie, ook wel de Nederlandse Nobelprijs genoemd, is dit jaar voor onderzoek naar het nemen van beslissingen onder stress. En ook voor de bestudering van menselijk eiwit. Dat is belangrijk voor de ontwikkeling van kankermedicijnen. De Spinoza-winnaars krijgen 1,5 miljoen euro per persoon. Dat geldt ook voor de twee winnaars van de Stevin-premie, een andere wetenschapsprijs. In Japan hebben ruim 2 miljoen mensen een oproep gekregen om te evacueren vanwege een orkaan. Die gaat gepaard met hevige regen en windstoten tot 144 kilometer per uur. Er kunnen overstromingen en aardverschuivingen ontstaan. Ruim 200 vluchten en treinen in Japan zijn geannuleerd. Wegen zijn afgesloten. De afgelopen dagen kampte het zuidwesten van Japan al met zware regenval. Het weer zonnig, de temperatuur schiet omhoog. De maxima komen uit op 36 tot 40 graden. Op de Wadden is het een stukje minder heet. Dit was het NOS Journaal.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Renew.
10: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
11: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegbekorting en slechts €99 aanbetaling.
13: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
14: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
13: korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
15: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
7: Radio Drenthe.
16: Koffie en Keuvel.
7: Met Thomas Eggens.

0: said I love you. Daarvoor ook nog een liedje van de Supremes. Ger Hensen, bijzonder goedemorgen.
1: Goedemorgen, Thomas.
0: Jij moet me er toch een beetje doorheen lopen tot 12 uur.
1: Nou, je bent al een heel eind op weg.
0: Ja, nee, ik merk vooral aan mijn stem heel erg. Dat het gewoon een beetje...
1: Ah, je kwam binnen even voor 9 en toen hoorde ik het inderdaad ook al. Het is wel wat verbeterd, moet ik zeggen.
0: Het is wel wat verbeterd. Ja. Misschien moet ik zo even een kopje thee met honing nemen. Misschien helpt dat.
1: Ja, dat helpt misschien wel, ja.
0: En wat ook niet meehelpt is het, dat ontzettend warme weer van vandaag. Toch het hoogtepunt van de week als het gaat om temperatuur. 36 graden kan het worden in onze provincie. Code oranje. In andere delen van het land geldt zelfs code rood, heb ik begrepen. Gert,
1: ja, wij zijn de uitzondering met Groningen, Friesland en Zeeland. En alle andere provincies is inderdaad code rood van kracht.
0: Ja, hoe sleep je dan een beetje door vandaag heen? Nou, vooral door zo weinig mogelijk te doen en niet te veel buiten te komen. Eigenlijk ook is het devies. Die hittekracht is enorm. Kan tussen de 9 en de 10 liggen. En dit kan gevaar opleveren voor de gezondheid. Ook voor gezonde mensen. Dus niet alleen kwetsbare mensen is rust aan gevaar. Maar ook voor gewoon normale mensen zoals jij en ik. Daar zou je even een cool plekje op kunnen zoeken. Als het niet je eigen huis is, dan zou je bijvoorbeeld naar de kerk kunnen. Ja, echt de kerk. Want verschillende kerken die openen voor mensen een coole plek. Ook de Pancratiuskerk in Diever die biedt die mogelijkheid om even aan de warmte te ontsnappen. De kerk is tussen 11 en 4 geopend. En dan staat koffie en thee en water klaar. Ja, het doet me altijd denken inderdaad aan de zomervakanties. Ja. Met mijn ouders vroeger. Dat wilde jij ook zeggen.
1: Ik heb hetzelfde beeld. Ja.
0: Dat je dan verplicht naar zo'n dorpje moest. En dat je dan van, oh, we gaan even de kerk in. Heel even aan die warmte ontsnappen.
1: Ja, inderdaad. Dan is het snikheet en in die kerk is het lekker cool.
0: Ja, heerlijk. Ja, dat is wel een goeie inderdaad. Maar als je nog wel op pad moet, dan is het er ook wel even zaak om wat rekening te houden met je vervoer. Met de auto, toch?
1: Ja, zeker. Ja, want dat heeft niet alleen... Dat warme weer kan het een aanslag zijn voor mens en dier, maar ook voor de weggebruikers, voor je auto of voor je motor. Want die extreme hitte die belasten vooral de oudere modellen. Nou zijn de nieuwe modellen die zijn nog getest op hoge temperaturen, maar bij oudere auto's en motoren nemen toch die risico's wel toe. Dus dat is even oppassen. Nou, bijvoorbeeld je banden, die kunnen last krijgen van droogrot.
0: Oh,
1: ik had er nog niet eerder van gehoord.
0: Nee, ik ook niet.
1: Ik zag een fotootje erbij, toen dacht ik, oh ja, dat zijn inderdaad van die kleine scheurtjes. Met name aan de zijkant van de banden.
0: En dat ontstaat dan door de hitte?
1: Door de hitte, ja. Door de UV-straling en de hitte kan het rubber uitdrogen. En dan ontstaan er scheurtjes. En neemt de kans bijvoorbeeld op een klapband toe. Dus een zaak om regelmatig de bandenspanning te testen. Moet niet te hoog zijn ook
0: Zeker ook niet
1: te laag. Parkeer bij voorkeur ook in de schaduw. En ja, als je een tijdje niet gereden hebt, moet je toch maar op pad gaan. Want je auto of motor lang laten staan is ook weer niet goed. Dan kan het ook nog weer verder uitdrogen.
0: Ja, nou ja, ik weet niet... Of waar jij je auto nu hebt staan, of beneden in de garage.
1: Kijk, maar beneden in de garage.
0: Ja, ook wil zeggen, want als je hem hier in de volle zon voor het pand hebt staan, geef ik je te doen straks als je die auto in moet stappen.
1: Ja, direct airco op standje 12.
0: Ja, zo is dat, ja. Voor de rest, de overhitting van de motor moet je ook rekening mee houden, toch?
1: Ja, dat komt vooral voor in files. Nou zou het misschien vandaag wel wat meevallen. Ja, omdat het advies toch is om vooral niet de weg op te gaan. Vooral de provincies waar code rood is van kracht is. Hier kun je wel nog met de auto of de motor op pad. Ja, let op je lampjes ook natuurlijk op het dashboard. Ja, sowieso altijd een goed idee.
0: Ja, dat is een heel goed idee.
1: Maar nu zeker. Zeker wel. Moet je nog even doorrijden. Zet dan bijvoorbeeld de verwarming op de hoogste stand om extra warmte even af te voeren. Wat ook een dingetje is waar je op moet letten, zijn vogelpoep en insecten.
0: Ja, dat hoorde ik inderdaad. Ja. Dat je dat er eigenlijk zo rap mogelijk van je auto moet afhalen, omdat het anders je lak kan aantasten.
1: Ja, er zitten toch zuren in en daardoor kan je lak aangetast worden. Ja, dat wil je ook niet hebben. Zonde. Nee. Dashboard en lederen bekleding kunnen ook uitdrogen. Net zoals die panden als je toch ook in de volle zon hebt staan. En parkeer niet in droog gras. Ook nog een tip. AD heeft dit trouwens allemaal op een rijtje gezet. Want de hete uitlaat en katalysator kunnen droog gras in uitzonderlijke gevallen doen ontbranden. Vooral direct na een rit. Het is in België een tijdje geleden is dat gebeurd. Er zijn 5 auto's gewoon in de fik gevlogen.
0: Die gewoon, huppatee, die na een rit in het hoge gras geparkeerd hebben en dat de boel gewoon allemaal in de hens
1: vloog. Daar is gewoon helemaal misgegaan.
0: Oh, jemig, joh. Controleer dus eventjes je banden en koelvloeistof. Bescherm de auto ook tegen het directe zonlicht en verwijder vervuiling van de auto. Dus die vogelpoepjes en zo. gelijk eventjes met dat water en zo eraf halen. Om kras
1: Nou, weet je wat heel erg goed werkt? Van die vochtige doekjes. Misschien heb je ze nog wel in huis liggen.
0: Ja, zeker. Babydoekjes.
1: Nou, daar haal je zoveel vlekken haal je daarmee weg. En ook deze vlekken.
0: Klopt, ja. Dat is wel een goeie. En ook even op de hoogte blijven natuurlijk van wat er in onze provincie allemaal gebeurt met deze warmte en welke initiatieven er allemaal zijn in onze provincie. Ga dan even naar ons hitteblog op onze website rtvdrenthe.nl. En dat kun je natuurlijk ook volgen via de gratis te downloaden RTV Drenthe app. Zometeen Les Humphrey Singers, maar eerst de Bee Gees.

zomer op je radio. Met Alvaro Soler. En La Cintura. Zometeen het laatste nieuws uit onze regio. Gerp praat je weer helemaal up-to-date. Tot die tijd, Jimmy James en The Vagabonds op je radio.

0: Museumcollectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museumcollectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
1: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
2: Het is 10:30. Tijd voor het laatste nieuws uit onze regio. Ger Hensen, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Ondanks een rechtszaak en het ingrijpen van de minister sluit Expert Care 2 van de 4 zorgvilla's voor ernstig zieke en gehandicapte kinderen. Het gebeurt op last van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Die ingreep valt de ouders van de kinderen rauw op het dak. Zo noemt Patrick Delen uit Assen het heel gek en onverwachts. Zijn zoon is om het weekend te vinden in de zorgvilla in Wezep. De cliëntenraad heeft nog een rechtszaak lopen tegen het bestuur van Expert Care. De vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde heeft bezwaar aangetekend tegen het vliegen met het C-130 Hercules vliegtuig van Defensie op vliegveld Eelde. In een brief aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat stelt de vereniging dat de vluchten in strijd zijn met het luchthavenbesluit. De vluchten met het Hercules vliegtuig zijn onderdeel van een oefening van de luchtmacht in het gebruik van burgervliegvelden. Als alternatief voor militaire luchthavens mocht er een oorlog uitbreken. Drenthe College Terra in Meppel heeft €800.000 gekregen van de Nederlandse onderwijspremie. Dat is een landelijke onderscheiding.

0: De werkzaamheden beginnen van 6 tot en met 9 juli in de richting van Steenwijk naar Havelten. En van 13 tot en met 16 juli wordt aan de andere kant van de weg gewerkt. Rijkswaterstaat rekent op een extra reistijd van hooguit een kwartier. En de temperatuur loopt vandaag flink op. In onze provincie schiet het kwik richting de 36 graden. Vanwege die temperatuur heeft het KNMI code oranje afgegeven voor onze provincie. In de meeste andere provincies is code rood van kracht. Drenthe is samen met Groningen, Friesland en Zeeland de uitzondering. Ook morgen is code oranje nog van kracht in Drenthe. Tot zover. Meer nieuws lees je op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de app.
1: Smeren, smeren, smeren en drinken, hè? Dat is heel belangrijk.
0: Dat zijn in ieder geval twee goede adviezen.
1: Ja, water, hè?
0: Wel water, ja.
1: Water drinken. Ja, ja. Ook goed advies aan mezelf. Goed, dan gaan we nog even naar de weersverwachtingen deze ochtend. Roland van der Zwaag praat je bij.
2: Vanochtend is het al zomers warm met 28 tot 29 graden. De wind die waait uit het zuidoosten, die is matig, kracht 3. Vanmiddag blijft die wind uit de zuidoosten waaien. Het is stralend zonnig, maar ook flink heet. Het wordt echt wel tropisch warm met temperaturen zo rond de 35 tot 36 graden.
3: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
7: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
8: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
9: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
7: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.

0: volhouden natuurlijk een verfrissende duik op het strand. Vamos a la playa Riguera, hoor je hier in Koffie en Keuvelen.
1: Op Jack.
2: Met Robert Oosting.
0: Maar er zijn veel meer andere zaken hoe je het hoofd koel kan houden. Robert is afgereisd naar Meppel, want Meppel heeft een eigen hitteplan. Een lokaal aangepaste versie van het nationale hitteplan van het RIVM. En daar hebben ze dus allemaal manieren om het hoofd koel te houden. Robert, hou jij het hoofd ook een beetje koel daar?
3: Ja, altijd. Maar dat heeft bij mij niks met de temperatuur te maken, Thomas. Zo ben ik karakterologisch gewoon aanlegd. Dus ja, dat gaan we zeker doen. Maar hier in Meppel hebben ze daar inderdaad een hartstikke mooi plan voor. En een van die plan, of een onderdeel van die plan, moet ik eigenlijk zeggen, van dat plan, is ruimtes inrichten waarin een beetje koel zitten kunt. Nou, wij zitten in een van die ruimtes, de Plataan, dit in het centrum van Meppel. Een ja, kolde ruimte, kille is zeker niet hartstikke gezellig, want anders doe ik maar liefst de kar die hier tegenover mij zit. En we al de reden waarom die er trouwens ook bij is. Zo afspreken dat dit de laatste keer dat we elkaar zien deze week. Hè? Waar anders wat van Biddy, dat valt het op.
4: Ik vind het heel gezellig, maar twee keer in de week is voldoende momenteel. Ja.
3: Gisteren hadden we over hondenuitlaatzones. Vandaag gaan we dus hebben over het hitteplan, waar we gisteren trouwens ook al even over hadden. Maar het is een ruimte, de Plataan. Hè, dit. Wat is dit voor een plek, Marlies? Jij bent hier een beetje, nou, de baas mag ik niet zeggen, maar...
5: Nou ja, wel een klein beetje de baas, hè. Ik ben de beheerder inderdaad van de Plataan. En ja, wij hebben hier een ruimte, cultureel centrum. Er zitten 10, 11 hoofdgebruikers die hier dagelijks gebruik maken van deze ruimtes.
3: Ja.
5: Dus, ja.
3: Ik kun je het hoofd hier een beetje koel houden, want een van de ruimtes, nou, daar, toen ik de auto net parkeerde, zag ik, het is een school in ieder geval. Er zitten allemaal kinderen, die waren op het plein aan het spul. Dat liep me ook heftig in deze temperatuur.
5: Ja, dat klopt. De schoolplein is inderdaad één eikelpunt dat ontzettend warm is. Maar ook in de school zelf, de klaslokalen met 30 kinderen, ontzettend warm. Ja. Gelukkig kunnen ze hier inderdaad wel wat verkoeling krijgen. De theaterzaal bijvoorbeeld, die blijft heerlijk op temperatuur. En heel vaak dat ze 's middags even lekker een film daar gaan kijken, ja. Met alle kindertjes.
3: Ja. Ja. En de Plataan, niet voor niks, want de boeten staat twee, in ieder geval jij zegt drie, hè? Ja, drie, ik zie nog één. Hele grote Plataan, die geeft een boel schaduw, daar heb ik ook profijt van, denk ik.
5: Ja, in de binnentuin is het inderdaad lekker fris. En we hebben natuurlijk de koelte van de natuurlijke schaduw, de Platanen. Ja, ja. Heerlijk.
3: Hey, maar dat hitteplan niet, want jij als wetholder weet dan natuurlijk, nou, je zit nog een dikke week, alles van.
4: Bijna alles, ja.
3: Want een van de deelden gisteren had over zandstrooien op rotondes. Ja. Misschien is het goed om dat nog even heel kort uit te leggen, wat daar praktisch nut van is.
4: Ja, nou, ik weet niet of dat gelijk in het hitteprotocol past, maar het is ook praktisch. De temperatuur van het asfalt, dat loopt zo hard een boom, dat op het moment dat dat die te warm wordt en er giet een vrachtwagen over die rotonde en die knept met de baan, dat asfalt helemaal kapot. Dat weet ik niet, want hij heeft bulten schade. Maar op het moment dat hij daar zolt op gooit, giet die temperatuur weer een graad of 5, 6 naar beneden toe. En door de voorkomende schade aan de weg.
3: Ja. Ik kan net een verschil maken.
4: Ik was ook heel verrast, Robert.
3: Ja. Ja. Ja. Ik kan net een verschil maken. En ja, om schade aan mensen te beperken, heeft de gemeente dus gezegd, nou, wij richten voor mensen die thuis niet koel krijgen kunt, plekken in Meppel.
4: Zeker. En dat we hebben er dan drie op dit moment. Er komt er nog meer, maar deze drie bent er. Dat is de Koelberg, de Plataan en het Gemiedhuis. Mm-hmm. Daar kunnen ze even naar binnen stappen. Dan kunnen ze even een kopje of een glasje water pakken. Even afkoelen. Maar ook voor de sociale controle of saamhorigheid is het hartstikke fijn dat ze even terecht kunt hier. Nou, ik hoorde vanmorgen al van Marlies dat er best al veel mensen binnen de West bent om even een glasje water te pakken.
3: Yeah.
4: Voor mij was het, maar misschien kun je het beter zeggen, de derde fles al die hier gebruikt wordt.
3: Ja, maar achter hoeft die zo'n grote industriële watertappunt met zo'n grote blauwe... fles de boom af, zeg maar.
5: Ja, dat klopt. Ja, die hebben we inderdaad afgelopen maandag gekregen. Daarvoor hadden we eigenlijk ook al op 6 plekken in de Plataan waterkannen staan met bekertjes ernaast. Daar werd al heel veel gebruik van gemaakt. Ook fruit zetten we neer, wat bijna, nou ja, lekker fresh fruit dat mensen kunnen pakken. Dus,
3: Want wanneer is de Plataan, zeg maar, in het hitteprotocol terechtgekomen? Waren jullie gisteren voor de eerste dag los? Of?
5: Nee. Dat was afgelopen donderdag was de eerste dag.
3: Een week terug, zeg maar.
5: Afgelopen donderdag, ja. Vorige week donderdag.
3: Ja, precies, want anders zou het over gisteren. Nee, een week lang ben je er, zeg maar. En er wordt dus al echt gebruik van gemaakt. Je merkt echt dat mensen jullie wel weten te vinden.
5: Dat klopt. Gisteren hadden we iemand van Woonconcept die bij de bewoners in de omgeving van de Plataan naar binnen zou gaan en zou aangeven, joh, wordt het te heet in jullie woning? Jullie kunnen naar de Plataan toe om daar koeling te krijgen.
3: Ja.
5: Verkoeling te krijgen, ja.
3: En hoe werd het gecommuniceerd dan? Want de mensen, zeg maar, die bevriezen van in een beton nu zo, of een steen nu zo, en die geen ruimte hebt voor de ergo of anders waar, dan die een plek opzoeken moet. Hoe weet die dat dit kunt? Dat dit kan, dat die plekken er binnen?
4: Ja, de Raad heeft natuurlijk, of het college heeft natuurlijk het plan vastgesteld. Mm-hmm. Dat is gecommuniceerd in allerlei kranten en allerlei media. Dus men kan het doorlezen. Maar wat Marlies net ook al verteld, hè, er wordt ook persoonlijk contact met de buurt er mee toe. Van jongens, let op, wordt het te warm? Of kun je het niet meer volhond? Je kunt naar de Plataan, je kunt naar de Koelberg of je kunt naar het gemeente. Dus om even af te koelen, even een glasje water te pakken.
6: Yeah.
4: En dat moet dus zich ook als een soort vlek gewoon uitbreiden wat dat betreft.
6: Yeah.
4: Het is nieuw. Het is voor het eerst, dus het zal nog niet overal bekend wezen. Maar men moet het zo zachtjes dan wel kunnen bedenken van, nou, als er wat is, kunnen we doortrechten.
6: Yeah. Hoeveel man verwacht je vandaag, Marlies?
5: Ja, ik heb echt helemaal geen idee. En ik moet zeggen, ik tel het ook eigenlijk niet.
6: Nee.
5: Maar ik hoop toch wel op een aantal mensen. Misschien 10, 15, 25. Zal wel mooi zijn.
6: Yeah. Ja. En wordt in ieder geval een gezellige middag.
5: Dat zou ik heel gezellig vinden, ja, absoluut.
6: En jullie zal het niet leren. Hey, en Eduard, je zei dat van, er komt nog meer ruimtes bij straks.
4: Ja. Er komt er nog een paar bij, maar dat moet wel even goed ingericht worden volgens nou, regels, weet ik niet zeggen, maar wel volgens dat men er naartoe kan gewoon.
6: Ja.
4: Dat er ook ruimte is. Wat Marlies die vertelde net ook al heel mooi, er was eerst een plek in een bejaardenhuis gereserveerd, maar die mensen hadden wat muiten met. Dus hebben, ja, het is onze huiskamer en dan komt er in één keer vreemd volk binnen.
6: Ja.
4: En toen hebben we een andere plek gezocht. En dus er moet weer goed gekeken worden van, nou, waar kunnen we terechten, maar er komt meer plekken.
6: Dan kan iedereen in Meppel in ieder geval het hoofd koel houden. En het is de gemeente Meppel. En ik geloof de gemeente Borger Odoorn die nou een adaptie hebt op het landelijke hitteplan. En wellicht dat er andere gemeenten volgen. En met jullie straks weer. Ik geloof ergens voor uw tas.
2: Heb jij ook een tip voor Op Jack? Mail

Een eendagsvlieger uit 1979, I Love the Nightlife, van Alicia Bridges. Ja, zoals in het verleden veel en vaak te gast in het programma Jammen met onze Robin natuurlijk. En toch duurde het nog een aantal jaren voordat ze haar eigen muziek ging uitbrengen. Ik heb het over Nina Burkens uit Anne. Maar op het podium heet ze Nina Bailey en bracht vorige maand haar een nieuwste single uit. En die heet Constellation Prize. En die hoor je nu op Radio Drenthe.

David en Words op Radio Drenthe. Waar het alweer tijd is voor het laatste nieuws uit binnen- en buitenland. Tot die tijd, fijne muziek van Nahorn. Dit is Andalus.

0: Ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra,
1: de wereld aan sierbestrating. In Hoogeveen.
2: Voetganger, bocht, kinderen, tegenligger, fietser, uitrit.
3: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
4: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
6: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Nationaal DVD voor Veteranendag in Den Haag gaat morgen niet door vanwege de hitte. Ook de manifestatie op het Malieveld is geschrapt. Het ochtendprogramma van Veteranendag in de Koninklijke Schouwburg gaat wel door. Vanwege de hitte gaan ook andere evenementen niet door, zoals Hardstyle Festival Defcon 1 in Biddinghuizen. De man die een aanslag pleegde op een drukke kerstmarkt in de Duitse stad Magdeburg is veroordeeld tot levenslang. Hij heeft geen recht op vervroegde vrijlating. Eind 2024 reed hij met zijn auto in op het publiek. Er vielen 6 doden, honderden mensen raakten gewond. De dader, een Saoedische psychiater, ontkent dat hij het met opzet deed, maar gaf tijdens zijn proces geen duidelijke verklaring voor zijn daad. Sindsdien is de kerstmarkt in Magdeburg beveiligd met betonblokken. Er zijn 7 verdachten aangehouden voor de explosie in maart bij een synagoge in Luik. De burgemeester van de Belgische stad noemde destijds een gewelddadige daad van antisemitisme. Een onbekende groepering eiste de verantwoordelijkheid op. Oekraïne heeft weer een grootschalige droneaanval uitgevoerd op Rusland. Dat land claimt dat het 660 drones heeft neergehaald, verspreid over het land. Onder meer bij Moskou en op de Krim. Er zou een chemische fabriek in het zuiden van Moskou zijn geraakt. En op de bezette Krim een oliebedrijf. Volgens Oekraïne worden daar explosieven voor het Russische leger gemaakt. Dan het weer. Het is zonnig. De temperatuur schiet omhoog. De maxima komen uit op 36 tot 40 graden. En op de Wadden is het wat minder heet. In de middag en avond kan er lokaal onweer ontstaan. Komende nacht wordt het met 20 tot 24 graden ook nog erg warm. Ook morgen zijn de temperaturen nog hoog. 29 tot 38 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen. Niet omdat ze eenzaam was. Maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
8: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
9: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we je het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
11: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
12: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
5: Radio Drenthe.

Shalamar en I Can Make You Feel Good hier in Koffie en Kuivelen op Radio Drenthe. Waar je zometeen de Hollies hoort. Mij is de Olivia Dean.

0: Kijk eens aan en goeiedag hem. En daarvoor ook nog de Hollies en Bastap hier op Radio Drenthe. Ger, wat zou je ervan vinden om een privé-tunnel aan te leggen bij je huis?
1: Een privé-tunnel?
0: Een privé-tunnel of een privé-oprijlaan misschien?
1: Ja, ik heb wel een oprit, daar ben ik al heel erg blij mee. We woonden eerst in de binnenstad en parkeren was altijd wel lastig. En nu, het was een verademing dat ik hem op mijn eigen oprit kan zetten. En dat
0: heerlijk
1: ik ook,
0: is dat,
1: dat je ook bezoek kan ontvangen dat met de auto komt. Ja,
0: heerlijk.
1: Dus tunnel heb ik niet direct nodig.
0: Nee,
1: jij dan?
0: Nee, tunnel niet. Maar een extra plekje op de oprit zou wel fijn zijn. Ja, we hebben maar één auto, dus op zich is dat first world problems. Maar het is soms een beetje smal. Dan kan ik er met de motor net tussendoor. Dan moet ik af en toe half een beetje op de oprit van de buurman, die dat overigens helemaal niet erg vindt. Maar een iets bredere oprit, of iets langer, was wel fijn geweest. Maar ik klaag absoluut niet.
1: Nee.
0: Iemand die dat wel doet is meneer Porsche, toch?
1: Ja, en daar werd ook door anderen vooral over geklaagd. Ja, uiteindelijk klaagt hij dat het allemaal niet door kan gaan. Maar die heeft zijn villa in Salzburg in de verkoop gezet. Dan hebben we het over Wolfgang Porsche.
0: Ja, dat is iemand van de Porsche-familie, van de auto's natuurlijk.
1: Is inderdaad van de snelle auto's. Ja, die heeft die villa dus te koop gezet vanwege aanhoudende kritiek op het plan dus om een privé-tunnel aan te leggen. En die tunnel die moest volgens Oostenrijkse media dwars door een berg lopen richting de villa van Wolfgang Porsche.
0: Ja, een tunnel gaat meestal ergens doorheen, toch?
1: Ja, maar in dit geval door een berg. Ja, dat ligt ook wel een beetje gevoelig natuurlijk.
0: Zeker daar, absoluut.
1: Ja.
0: En waarom moest die tunnel er dan per se komen, volgens die meneer Porsche?
1: Ja, nou, ook een beetje waar jij dus mee kampte. Dat het allemaal net even iets te smal was. Die toegangsweg naar zijn villa, die zou iets te smal zijn. En dat werd vooral in de winter werd dat dan een probleem volgens hem. Dan was hij moeilijk begaanbaar, die weg. Dus hij wilde het oplossen door dan maar een tunnel aan te leggen. Nou ja, een centje meer of minder, daar kijkt hij natuurlijk sowieso niet op of om. Want hij kocht die villa ook al voor bijna 8,5 miljoen euro. Dus ja, die kosten voor zo'n tunnel, dat legde hij ook moeiteloos neer. Een halve ton kostte dat zo'n beetje. Dan moest hij in ieder geval de gebruik van de grond heeft hij daarmee gekregen.
0: Ja, oké.
1: Ja, en dan moet nog wel die tunnel aangelegd worden.
0: Ja, en dat vonden politici en vooral milieuactivisten vonden dat een beetje laag, die halve ton.
1: Die vonden dat te laag, ja. En die waren er natuurlijk ook niet mee eens dat er dan in zo'n berg geboord ging worden om die tunnel aan te leggen.
0: Ja, en nu is meneer Porsche boos. Want die heeft stoïcijns zijn filet te koop gezet. Dan niet, een soort van, toch?
1: Ja, dan maar niet, inderdaad. Ja, hij wordt nu voor 12,7 miljoen euro aangeboden. Dus hij hoopt er ook nog eens flinke winst op te maken.
0: Ik zie ook een linkje erbij staan. Ik kan toch niet laten om er even op te klikken.
1: Ja.
0: Oh, ja.
1: Wel mooi?
0: Ja, dit is wel mooi.
1: Okay.
0: Ja, dit is wel mooi.
1: En in de advertentie voor deze villa staat ook nog vermeld dat er dus een bouwvergunning ligt voor de aanleg van de tunnel. En de nieuwe eigenaar die heeft dan nog tot 2028 de kans om een tunnel te graven. Maar ja, dat hij er daadwerkelijk gaat komen, die kans is niet zo heel erg groot.
0: 12 kamers. 3 verdiepingen. Oh, er staat niet hoeveel badkamers die heeft. Dat vind ik dan wel jammer.
1: Ja,
0: ja, dat vind ik jammer. Ja, even kijken. Woonoppervlak. 616 vierkante meter.
1: Ja.
0: Ja. Zou dat genoeg zijn?
1: Is dat geld niet waard?
0: Zou dat genoeg zijn? Jawel, ja.
1: En ook geen tunnel, hè?
0: Nee, geen tunnel. Ja, nee. Als er nou een tunnel bij had gezeten, dan had ik gedacht van, ja.
1: Dat is een dealbreaker.
0: Dat is een dealbreaker, inderdaad. Muziek van Sister Sledge nu op Radio Drenthe. All American Girls.

Sister Sledge en All American Girls hier op Radio Drenthe. Ja, er wordt geadviseerd om niet de weg op te gaan vanwege die extreme hitte. Blijf vooral thuis als dat allemaal kan natuurlijk. Mocht je nou toch de weg op gaan, op de A28 staat een file tussen Assen-Zuid en de afrit de Westerbork. Dus vlak voor Bijlen is dat. 6 minuten doe je er langer over, 2 kilometer file. Sterkte als je in de file staat. Zometeen het

0: voetganger, bocht, kinderen, tegenligger, fietser, uitrit.
1: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
2: De deuren van Blijenberg, de deuren van Blijenberg.
3: Blijenberg.nl.
4: Oh, die van die deuren.
3: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
5: Hup de tuin in. Van gereedschap tot plant. Je vindt het bij Tuinland.
6: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
5: Borgstee, Assen.
7: Het is 11:30, tijd voor het laatste nieuws uit onze regio. Ger Hensen, goedemorgen.
8: Goedemorgen. Expert Care sluit 2 van de 4 zorgvilla's voor ernstig zieke en gehandicapte kinderen. Dat gebeurt op last van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Die ingreep valt de ouders van de kinderen rauw op het dak. Zo noemt Patrick Delen uit Assen. Het heel gek en onverwachts. Zijn zoon is om het weekend te vinden in de zorgvilla in Wezep. De cliëntenraad heeft nog wel een rechtszaak lopen tegen het bestuur van Expert Care. De vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde heeft bezwaar aangetekend tegen het vliegen met het C-130 Hercules vliegtuig van Defensie op vliegveld Eelde. In een brief aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat stelt de vereniging dat de vluchten in strijd zijn met het luchthavenbesluit. De vluchten met het Hercules vliegtuig zijn onderdeel van een oefening van de luchtmacht in het gebruik van burgervliegvelden als alternatief voor militaire luchthavens mocht er een oorlog uitbreken. Handbalster Alyssa Korterink uit Oosterhessele speelt vanaf de zomer in Denemarken. De spelverdeler heeft bij Aalborg getekend. Ze maakt overstap van Kwiek uit Raalte. Met die Overijsselse eredivisieclub won ze afgelopen seizoen de beker door recordkampioen VOC Amsterdam te verslaan.

0: dag met een ploegentijdrit in Barcelona. En vanwege de hoge temperatuur in Drenthe geldt het weeralarmcode oranje. Volgens het KNMI zorgt de combinatie van de hoge luchtvochtigheid en de stijgende temperaturen voor een maximale hittekracht tussen de 9 en de 10. En dat kan gevaar opleveren voor de gezondheid, ook voor gezonde mensen. Code oranje geldt de hele dag, nacht en ook nog de hele zaterdag. Voor een groot deel van de rest van het land geldt zelfs code rood. Dat is de hoogste fase in het systeem van de weeralarmen. Tot zover. Meer nieuws is er te lezen op onze website rtvdrenthe.nl en ook in app.
1: Ger, dankjewel.
2: Ja. Gaan we even kijken wat het weer verder gaat doen. Roland van Zwaag.
3: Vanochtend is het al zomers warm met 28 tot 29 graden. De wind die waait uit het zuidoosten, die is matig, kracht 3. Vanmiddag blijft die wind uit de zuidoosten ook waaien. Het is stralend zonnig, maar ook flink heet. Het wordt echt wel tropisch warm met temperaturen zo rond de 35 tot 36 graden.
4: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
5: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
6: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen. Samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
7: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
6: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
8: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
11: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.

0: Klein Orkest en Laat Mij Maar Alleen. En daarvoor ook nog David Dundas en Jeans On.
1: De Koffie en Keuvel Service Dienst.
2: Vandaag met...
0: het dierentehuis in Bijlen. Een hele, hele goede morgen, Alwin.
3: Goedemorgen.
0: Ja, normaal gesproken doen we natuurlijk twee dieren van de week. Bij de eerste, dat zijn er eigenlijk meerdere, toch? Zullen we beginnen bij verschillende kittens? Ik heb een hele schattige foto van je gekregen. Daar smelt ik gelijk al bij.
3: Ja, snap ik. Ja, nee, het seizoen van de kittens heeft even op zich laten wachten. Maar inmiddels is hij voluit losgebarsten bij ons. En we hebben inmiddels een speciale plaatsbare afdeling waar volgens mij, ik heb het net schoongemaakt, ruim 20 kitten zitten.
0: 20?
3: Die klaar zijn om naar een nieuwe eigenaar te vertrekken.
0: Yo, maar hoe kan het, je hebt het over het kittenseizoen. Is dat echt vastgebonden aan een bepaalde periode van het jaar bij jullie?
3: Klopt helemaal. Ja, het voorjaar dan krijgen de dames er zin in. En dan worden uiteindelijk de kittens geboren. Ja, en dan tegen deze tijd, de hoogzomer, zeg maar, dan zijn de kittens oud genoeg dat ze geplaatst kunnen worden.
0: Ja.
3: En dan is eigenlijk 20, klinkt heel veel. We hebben er momenteel ruim 160 in onze gastgezinnen zitten.
0: Dat zijn er nogal wat.
3: Ja, in totaal heb ik momenteel bijna 350 katten op papier staan.
0: Oh jemig joh. Ja, daar vallen die 20.
3: Ja, het is druk.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, maar Alwin, kijk, als je naar zo'n katje komt kijken, dan ben je toch ook gewoon gelijk verkocht, of niet?
3: Ja, meestal wel. Ja, mensen die zeggen, we willen even kijken, maar we willen nu nog niet een kitten, of we gaan nog op vakantie, zou ik adviseren, kom niet hierheen.
0: Nee.
3: Dat werkt niet.
0: Dat ging ook bij ons zo, toen wij onze hond kochten, was het we gaan even bij een nestje kijken. Nou, het is niet even kijken.
3: Nee, zo werkt dat niet.
0: Nee, gelijk aanbetaling gedaan, wanneer kunnen we hem ophalen? Nou, nog even geduld, nog 7 weken geduld. Ach ja, heel schattig. Nou, 20 kittens die, natuurlijk nog veel meer katten die een mooi huisje zoeken. Hoe gaat dat dan in zijn werk? Kun je gewoon even komen kijken dan, als je wel er gelijk voor open staat om er eentje mee naar huis te nemen?
3: Ja, klopt. Ja, mensen mogen dan gewoon kijken, zoals openstaan, komen kijken wat er zit momenteel. En dan mogen die ook inderdaad gelijk mee.
0: Gelijk, huppatee.
3: Moet ik er wel een kanttekening even bij zetten? Dat gezien het weer momenteel zou ik iedereen op willen roepen om even het nuchtere Drentse verstand te gebruiken.
0: Ja, juist.
3: En vandaag niet naar ons toe te komen.
0: Nee. Even het hoofd koel houden en zo weinig mogelijk doen.
3: Ja, en die kittens lopen echt niet weg. Vanaf nu tot en met oktober hebben wij sowieso kittens. Dus ik zou prima nog even een paar dagen wachten voordat je een bezoekje bij ons kon brengen.
0: Zo is dat. Nou, dan is dat gezegd. Gaan we nu over naar Dico.
3: Ja, onze leuke Dico. Ja, is als zwerfhondje bij ons binnengekomen. En eigenlijk een heel leuk, vrolijk hondje dat je denkt van, goh, wat gek dat daar geen eigenaar weer voor gekomen is. Maar nee, uiteindelijk is hij niet meer opgehaald en gaan we nu dus op zoek naar een nieuw plekje voor hem. Het is een kleine, hele drukke, vrolijke stuiterbal die eigenlijk alles en iedereen leuk vindt en overal afstuitert. Andere honden kan hij prima mee overweg. Mensen vindt hij helemaal fantastisch. Grotere kinderen denken we dat ook niet echt een probleem zal zijn. Het is wel een klein druktemakertje, dus je moet wel houden van een beetje leven in de brouwerij, zeg maar.
0: Een kleine dure cel is het dus.
3: Ja, dat klopt helemaal. Ja.
0: Maar inderdaad, als Dico de energie een beetje kwijt kan, dan heb je er ook natuurlijk een lief hondje aan, denk ik.
3: Ja, het is echt een leuk hondje, maar hij wil graag aandacht hebben, zo, dat is geen probleem, maar hij moet gewoon even wat training hebben. Ja, dus net zoals je hem uitlaat en hij ziet iets of hij vindt iets leuks. Ja, hij mag dan maar 6 kilo wegen, maar hij vergeet wel dat hij aan de lijn zit. En heeft zoiets van, joh, alles wat ik leuk vind, dan ga ik hem af.
0: Ja. En waarschijnlijk ook een heel...
3: Iedereen hier is ook verliefd op hem.
0: Ja, dat snap ik. Maar wat raar dan, inderdaad, want Dico is gevonden en bij jullie gebracht, maar dus niet door de eigenaar opgehaald.
3: Ja, klopt. Hij is door een dierenambulance bij ons gebracht. En wij houden ze dan altijd een 14 dagen hier sowieso vast dat de eigenaar zich weer op kan halen.
0: Ja.
3: Maar dat is nooit gebeurd. Dus nou, vandaar dat wij nu dus op zoek gaan naar een nieuw baasje voor hem.
0: Ja, dat vind ik altijd zo sneu.
3: Ja.
0: Ja, ik snap apart, dat niet. Ik snap dat niet. Maar goed, volgens mij snap jij dat ook niet.
3: Nee, lang niet altijd hoor.
0: Nee, dat begrijp ik. Is er nog Dico heeft dus wel een kleine gebruiksaanwijzing in de zin van, het behoeft nog even wat training. Maar zijn er verder nog haken en ogen waar je even rekening mee moet houden als je denkt van, hey, het lijkt me wel tof om Dico in huis te nemen?
3: Nou ja, hij is natuurlijk als zwerver bij ons gekomen. Dus ja, heel veel, hè, net de concrete dingen wat hij wel en wat hij niet kent. Zoals katten of alleen thuis zijn en dergelijke. Ja, dat zal een nieuwe eigenaar zelf uit moeten vinden. Want dat kunnen wij gewoon niet testen.
0: Nee.
3: Maar verder krijg je gewoon echt een leuk, vrolijk hondje. Die alle kanten opstuitert en nog een beetje opgevoed moet worden.
0: Ja, wat voor hondje is het eigenlijk? Of is het een beetje een mengelmoesje van alles?
3: Het is een mengelmoesje. Ja, ja. Het is een kruising.
0: Ja.
3: Ja.
0: Nou, dus dikke strepen onder. Als je nou geïnteresseerd bent in een van de kittens, ja, kun je gewoon even langskomen. En voor Dico moet je even een afspraak maken, denk ik, hè?
3: Ja, klopt. Honden staan namelijk op onze website met foto en omschrijving. Men kan daarop reageren en dan wordt via de mail verder door de collega's dat opgepakt. Ja.
0: Check. Alwin, geniet van het weer, hè? We hoop koel houden.
3: We doen ons best.
0: Dag!

0: Ja, die file die begint toch een beetje op te lopen, of niet? Een rijstrook die dicht is, je wordt over de vluchtstrook geleid. En we hebben ook een foto binnengekregen van wat nou de oorzaak van die file op de 28 was, hè?
1: Ja, daar zien we in ieder geval dat er een ongeluk is gebeurd met een auto die op de kant is terechtgekomen tegen de vangrail aan. En beide kanten heb je inderdaad te maken met oponthoud. Als je vanuit Assen richting Bijlen gaat, dan wordt er ook melding gemaakt van dat ongeluk. En word je over de vluchtstrook geleid, moet je rekening houden met vertraging dus. Maar ook de andere kant op, vanuit Bijlen richting Assen, heb je een linkerrijstrook die dicht is. Ook daar stilstaand verkeer moet je rekening houden met toch wel een klein kwartier vertraging. Zo'n 12 minuten is het momenteel, over 3 kilometer.
0: Yes. Sterkte als je in de file staat. En Ger, mag ik je bedanken voor vanochtend?
1: Ja, jij bedankt. Je hebt het gered.
0: Dankjewel dat je me er doorheen gesleept hebt.
1: Geen probleem.
0: Hey, fijn weekend.

0: bij Markt Kaufmeppen een krat Coca-Cola, Fanta of Sprite. Gedeeltelijk cafeïnevrij. 12 keer 1 liter petfles. Nu voor maar €10,99. Markt Kaufmeppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
1: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
2: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel €15.070 terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
3: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De dader van de aanslag op de kerstmarkt in Magdeburg in Duitsland is veroordeeld tot levenslang. In december 2024 reed hij met zijn auto in op het publiek. 6 mensen kwamen om het leven, ruim 300 mensen raakten gewond. De Saoedische dader gaf nooit een duidelijke uitleg voor zijn daad. Oekraïne heeft weer een grootschalige droneaanval uitgevoerd op Rusland. Dat land claimt dat het 660 drones heeft neergehaald, verspreid over het land, onder meer bij Moskou en op de Krim. Er zou een chemische fabriek in het zuiden van Moskou zijn geraakt en op de bezette Krim een olieterminal. Volgens Oekraïne worden in de chemische fabriek explosieven voor het Russische leger gemaakt. Er zijn 7 verdachten aangehouden voor de explosie in maart bij een synagoge in Luik. De burgemeester van die Belgische stad noemde destijds een gewelddadige daad van antisemitisme. Een onbekende groepering eiste de verantwoordelijkheid op. De voormalige First Lady van Zuid-Korea is veroordeeld tot 7 jaar cel voor omkoping. Kim Jong-hee werd vorig jaar gearresteerd, onder meer omdat ze 2 Chanel-tassen en een diamanten ketting aannam van religieuze groepen in ruil voor politieke wederdiensten. Hee is de vrouw van de vorig jaar afgezette Zuid-Koreaanse oud-president Yoon. Die zit een levenslange celstraf uit voor poging tot staatsgreep. De hitte van de laatste dagen treft zo'n 70% van het Europese continent, berekent het Franse persbureau AFP. Bij zo'n 420 miljoen mensen is het 30 graden of meer. In Nederland geldt vanwege de hitte code rood. Ook andere landen hebben hittewaarschuwingen afgegeven. En het weer zonnig en heet. Maximum temperaturen 36 tot 40 graden. Op de Wadden wat minder warm. Aan het eind van de middag en vanavond is er kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
5: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
8: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
7: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
9: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
10: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
11: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
12: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
3: Radio Drenthe.
1: Anouk in de middag.
3: Met Anouk Middel.

0: dat zijn geweest. Gewoon een vriendengroep, man of 10 waren ze. Lekker muziek maken. En dan gewoon gigantische hitscoren ook nog. Uit Spanje. Ze treden nog steeds op. Begonnen in de jaren 90. Maar momenteel zijn ze niet meer met 10 man. Ik geloof met een jaar of 9.
1: Anouk in de middag.
2: Met Anouk Middel.
0: Man of 9 bedoel ik. David, goedemiddag.
3: Hallo.
0: Leuk dat je er bent. Leuk dat je luistert ook. Het loopt al behoorlijk vast bij ons in de provincie. Het zou normaal gesproken, tenminste, ik zag van de week al borden langs de kant van de weg staan. Hè? Via de toegangswegen naar Assen toe. Van hou rekening met files vanaf morgen. Maar het staat nu al vast door een ongeluk op de A28, begrijp ik.
3: Ja, inderdaad. Dat is waarschijnlijk geen TT-verkeer. Maar er is een ongeluk gebeurd inderdaad bij Bijlen. En die auto die zit precies eigenlijk tussen die twee snelwegen in. En daardoor staat er ook aan beide kanten dus een file rondom Bijlen.
0: Ja. Ja, de ene kant op, Zwolle richting Assen, 3 kilometer geloof ik. En die andere kant op, Assen richting Zwolle, daar moet je rekening houden met de langere file. Kilometer of 8 staat daar al inmiddels. We houden je op de hoogte. Hey David, wat klinkt je zwoel, moet ik het zo zeggen?
3: Ja, ik dacht, ik heb gisteravond flink mijn best gedaan om vandaag zwoel te klinken.
0: Je hebt die eerste 10 nacht achter de rug, hoe was het?
3: Ja, het was gezellig. Donderdagavond is altijd de avond dat we met collega's gaan barbecuen en dan de stad nog even induiken.
0: Ja.
3: Nou, het was weer een memorabele avond. Ik zal niet te veel details.
0: Nou, we kunnen er een beetje van meegenieten. Want op onze site rtvdrenthe.nl, daar heeft Kim Sterrenwerf, onze fotograaf, allemaal foto's geplaatst van gisteravond. 40.000 man zijn er op die eerste avond afgekomen, hè?
3: Ja. Dat is toch wel weer een mooi aantal.
0: Ah, ja, man.
3: Mensen, ja.
0: En dan met elkaar op zo'n groot scherm voetbal kijken. Wat er allemaal nog meer gaat gebeuren. Nou, Roy die schuift vanmiddag ook even aan. En die praat ons bij over het laatste TT-nieuws. En verder gaan we het vanmiddag een beetje anders dan anders doen. We gaan altijd even buurten. Maar dat gaan we nu zonder tombola doen. Hoe en wat, dat hoor je zo meteen na Le Poppies. Op Radio Drenthe.

0: ontzettend dit, hè?
1: Heel jong Biggie. Ik geloof dat ze 18 jaar is. Ilse Scholten heet ze. En ze deed dit jaar mee aan het Songfestival Drenthe Pop in Plat. Met dit liedje, Mien Opa. En het scoorde goed.
2: Even buurten.
1: Roberto, een hele goede middag.
3: Goedemiddag.
1: Geen tombola vandaag.
3: Nee, we gaan een klein beetje aans doen. Dat kunnen we als niet aans, omdat het natuurlijk Titi week is, de vrijdag van de Titi. En natuurlijk code oranje boos in de provincie. En door we het KNMI afgeeft, gewoon niet naar buiten, gewoon niet de straat op. Daar gaan wij natuurlijk gewoon de straat op als verslaggevers. Want dat is het lot van de reportagemaker. Zo is dat. Snij, ezel, het maakt allemaal niks hoe het weg wordt op pad. Dus vanmiddag is dat niet aan, maar we doen van het klein beetje aan. We gaan eens even kijken in de binnenstad van Assen wat daar allemaal gebeurt. Dat was plantenmin.
1: En ben jij gisteravond ook bij de eerste Titi-nacht geweest, of niet?
3: Ja, maar zo laat als David heb ik het niet gemaakt. Daarom zitten we ook eentje uit elkaar, want toch maar.
1: Ja, dat verdient verder geen uitleg. Maar het was gisteravond al knetterdruk en gezellig in de stad. Maar deze dagen begint het steeds drukker te worden. Jij gaat op pad, maar wel met opdrachten. Ja. We geven jou 3 enveloppen mee, want we dachten, ja, ieder uur een opdracht, dat moet in ieder geval wel lukken. Dus,
3: jij bent hoog zitten, hoor ik aan hoe.
1: Zeker weten. Ja. Je krijgt een cameravrouw mee. Dus alles is ook te volgen via TV Drenthe. Ik zou zeggen, als je nu alvast naar buiten loopt, dan hebben we met een kwartiertje wel weer contact of even na 1:30. En dan mag je de eerste envelop openmaken. Of wil je dat nu al doen, die eerste opdracht?
3: Zullen we dat doen? Is dat leuk? Doen?
1: Volgens mij, David, heb jij hem al bij je liggen? Of
4: niet? Hij ligt hier. Ja. Dus ga je gaan?
3: Ik ben blij dat dat niet op TT Campings is, want ik ben met dit weer dan bang dat jullie iets met zwembadjes doen. En ik weet niet of je wel eens op een TT-camping West hebt, maar die zwembadjes daar moet je niet meer in. Na de tweede dag. Nou, ik maak de opdracht los. Even knispunt voor het geluid. En ik heb een mooi kaartje in de hand. En ik zal de opdracht nou voorlezen. Zoek een buitenlandse motorrijder. Succes! Nou, ik ben er onderweg al 36 tegen komen, maar heel klein stukje aangend, want ze dat moeten te doen, weten. Ja, we gaan ons best doen of wij een kunt vinden in een motorpak, of in ieder geval met een helm, want het is veel te warm om een motorpak aan te hebben, maar dat moet toch te doen, weten.
1: Oké, dat lijkt mij ook. Dus jij gaat nu op pad met die eerste opdracht en dan hebben we zo meteen weer contact. Succes!
3: Ja,
1: dat
3: gaan we doen. Bedankt!

0: tot en met 28 juni keert het grootste motorsportevenement terug naar Assen. De Dutch TT. Bezoek de Grand Prix van Nederland in stijl en maak het zelf mee vanuit de TT Holland House. Beleef alle actie van de MotoGP, Moto2 en Moto3. Met een eigen voetdrukplein, een open bar en onze overdekte tribune is elk detail verzorgd. Geniet van een sfeervolle racedag met live muziek. En maak kans op een exclusieve paddock tour. Kijk voor meer informatie en tickets op www.tthollandhouse.com.
1: Half 1 is het. Het laatste nieuws uit Drenthe, David van der Spoel.
2: Goedemiddag. Op de A28 bij Bijlen. Of de A28 bij Bijlen is in beide richtingen dicht door, of tenminste één rijstrook, door een ongeluk. Aan het eind van de ochtend knalde een automobilist tegen de middenvangrail en belandde op zijn kant. Voor hulpverlening werd zowel de weg richting Assen als richting Hogeveen voor de helft afgesloten. Naar verwachting duurt het oponthoud nog tot 2 uur vanmiddag. De bestuurder van de auto raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Er worden steeds meer fietsen gestolen in Drenthe. De laatste 5 jaar is het aantal meldingen van fietsendiefstal bij verzekeraars met 20% gestegen. In Emmen is de stijging van het aantal gestolen fietsen het hoogst. In de gemeente Tienalo en Midden-Drenthe nam het aantal fietsendiefstallen juist af. Naast fietsen hebben de dieven het ook voorzien op accu's en fietscomputers. En het is even afwachten of Edoardo Affini met de Nederlandse ploeg Visma Leasebike kan starten in de Tour de France. De Italiaanse wielrenner die in Donderen woont is zwaar ten val gekomen tijdens een Italiaanse kampioenschappen tijdrijden. Hij is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Zijn ploeg meldt dat hij geen breuken heeft opgelopen. De Tour de France begint volgende week zaterdag met een ploegentijdrit in Barcelona. Tot zover het nieuws. Meer is te lezen op de website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
1: David, dankjewel. Roland van der Zwaag, onze weerman. Een hele goede middag.
3: Ja,

0: in die tijd. Wij hebben nu ook een hittegolf. Dat zijn 5 dagen achtereen boven de 25. Waarvan er in ieder geval 3 boven de 30 graden. Nou, die 30ers die hebben we al. Vanmiddag wordt het 35, 36 graden. En die 36 graden heb ik juist in het zuiden van Drenthe staan. Dus ja, dat gaat gebroken worden.
1: Ja, en dan alleen vandaag? Of zet het nog langer door?
0: Ja, het zijn hele kleine verschillen die het uiterst moeilijk maken om een nauwkeurige verwachting te maken. Het is eigenlijk om een paar uur geef ik dat door aan het TT-circuit. Die zitten eigenlijk niet te wachten op deze hitte. Nou, deze vrije trainingendag, noem ik het maar even, die wordt dan vandaag gereden. Kijk, die motorcoureurs hebben van die waterpakken met die koelelementen erin. Dus die kunnen dit wel hebben. Alleen het bezoek, ja, dat is niet altijd onder een parasol. Dus dat is even niet heel lekker. Morgen verwacht ik namelijk een andere dag. Komende nacht is misschien lokaal een enkele donderbui spontaan mogelijk. Waar die valt, geen idee. Om 5:30 met het weerapparaatje kom ik daarop terug. Of die ook inderdaad gaat vallen. Morgen hebben we net eventjes wat lagere luchtdruk boven Duitsland. Net iets hogere luchtdruk voor de kust. En dat betekent dat ik toch ervan uitga dat wij morgen een zwakke wind hebben uit het noordwesten. 'Smiddags gaat die over het noorden naar het noordoosten. Ja, dat is een aanlandige wind. Dat betekent dat waarschijnlijk het noorden van Drenthe daar de meeste profijt van heeft. Daar dus temperaturen zo rond de 31 graden als maximum. Elders is het 32 tot 33 graden. Maar ja, mocht 'smiddags even 3-4 uur lang de wind helemaal wegvallen, ja, dan kan je in één keer weer 2 graden erbij krijgen. Dus morgen in ieder geval warm, drukkend warm, benauwd, veel zon. 'Smiddags komt er wel bewolking en die gaat dan ook de echt hoge temperaturen wat temperen. En dan is het wachten of er een reactie komt op die hitte, Anouk.
1: Ja. Ja, en die glazen bol is nog een beetje troebel, denk ik, hè, om dat te voorspellen.
0: Nou, de zekerheden voor een stevige onweersbui die misschien zelfs wel opgelijnd gaat worden, wordt eigenlijk naarmate de weermodellen hun nieuwe data uitspugen, wordt steeds wel duidelijker dat het ergens laat op de avond vanuit het zuiden een paar donderbuien zich gaan ontwikkelen. Waarschijnlijk in de nacht naar zondag komen er ook een paar misschien wel over ons heen. Ik zeg misschien omdat die buienkans ongeveer 40-50% is. Als dat een bui is, kan er meteen dikke windvlagen bij komen. Hagelstenen zou dat kunnen geven. Dus dat is even wel een ding om in de gaten te houden.
1: Maar echt zo extreem als dat we gehad hebben?
0: Nou, het is niet zo grootschalig. Het zijn waarschijnlijk wat buien die dan ook voor de kust warmer worden IJsselmeerwater, dat ze daar de voorkeur voor hebben. Maar dat wij misschien nog net even zo'n staartje ervan meekrijgen. Dat is dan een half uurtje, een uurtje. Dat het even flink kan plensen met misschien wel even dikke windvlagen. Mm-hmm. Dat zou kunnen, maar het is niet zo grootschalig als toen. Nee, dat niet.
1: Ik heb net mijn kelder weer droog.
0: Ja, dat snap ik. Nou goed, het is ook niet zo dat het langdurig is. Het zal ook, als het even langskomt, dan is het, dan kan het even 10, 15 millimeter zijn, dan is het wel voorbij. En zondag verwacht ik eigenlijk alweer de luchtdrukstijgingen. De wind is dan gedraaid naar het westen. Komt die koelere lucht, komt er geleidelijk in. Dus tot begin van de middag waarschijnlijk 29 tot 30 graden. Dat zijn dus nog steeds tropische waarden. En in de loop van de middag gaat die wind wat bijdraaien naar het noordwesten en dan komt die koelere lucht erin. Nou, zondag hebben we gewoon zon. Zondag hebben we gewoon de stapelwolken erbij. Ik verwacht overdag eigenlijk weinig regen. En na het weekend ook vrij weinig neerslag. Maar die temperaturen die gaan met de noordelijke wind echt richting de 3-24 graden. Misschien nog net op maandag 25 graden, maar daarna gaat het naar beneden. Dus dan is de hitte alweer voorbij. Dus even snikken vandaag. Morgen wordt het al ietsje beter. En zondag in de loop van de middag gaan mensen misschien wel wat blijer kijken met een koel westenwindje.
1: Dankjewel, Roland. Goed weekend, hoor.
0: Goed weekend.
1: Ga zo contact zoeken met Robert. Robert is onderweg naar de binnenstad van Assen.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
4: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
5: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit.

0: stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
0: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
2: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.

0: de binnenstad van Assen staat Robert Oosting met een missie, Robert.
1: Ja, klopt. We hebben nogal die missie. En die missie die hebben jullie voor mij bedacht. En die missie is: vind een buitenlandse motorrijder. Nou, één ding dat we niet zo goed over nadacht. De binnenstad, daar is natuurlijk nog helemaal niks te beleven. Het festival is zo dood als een pier. En daar ben ze nog drak met aan het opbouwen. En er giet een deur open. En mooi, mooi. Ach, hartstikke warm. Ik ben toevallig geen buitenlandse motorrijder, of wat?
2: Wat hebben we zo?
1: Ja, dat hij dat hoopt.
2: Ja, dat heb ik gehoopt.
1: Wat kon je dan voort?
2: M.
1: M, oh, dat is Kurt Bey. En die komt helemaal met deze prachtige wagen van u de M naar Assen toe reden.
2: Ja, ja.
1: Voor de TT, hoor.
2: Ja, zomaar. Ja, ja.
1: Ja,
2: hè? Ja.
1: Maar ja. Je hebt hoop ik ergo in de auto, of niet?
2: Ja, dat heb ik ook.
1: Ja. Dat is wel. Dan is het wel goed vol te houden. Ja,
2: zeker wel, ja.
1: Hè? Hey, maar hey, al buitenlandse motorcoureurs zien we, wij zoeken er één. Voor...
2: Al een Engelse zin.
1: Ja?
2: Ja.
1: Nou, misschien dat wij die dan straks ook nog even treffen. We zullen even zoeken. Bedankt. Yo, sterkte met de hitte. Ja, want wij zijn hier natuurlijk in het centrum van Assen. En in het centrum van Assen zit ook terrassen. Ligt ook terrassen. En misschien dat daar wel ergens... Ik zie daar een groepie. Misschien kunnen we even kijken of daar buitenlandse motorrijders bij zit. Hoe ken je die? Hoi. Dat klonk als een hele Nederlandse mooi. Dus dat is even de vraag. Even kijken. Mooi.
3: Hey,
1: Nederlanders of Engelsen of... Wij zoeken buitenlandse motorrijders. Helemaal niks.
4: Voor mij klinkt
1: hij
4: best wel buitenlands.
1: Wat zeg je?
4: Voor mij klinkt hij best wel buitenlands.
1: Ik klink buitenlands. Ja, nou voor mij ben ik niet de buitenlander hier in mijn eigen provincie. Maar goed, dat maakt verder niet uit. Ja, hè? Nee, maar hij al toevallig buitenlandse motorrijders zien. Het ziet er allemaal wel vrij Nederlands uit hier op het moment.
4: Misschien die heren erachter.
5: Ik denk die over.
1: Oké. Ja, hè? Nou ja, als het een buitenlandse man is en hij heeft een motor, dan zijn we in principe klaar. Toch? Ja. Zo kunnen we dat doen. Do you speak English?
6: I speak English, Kurdish, Turkish.
1: Where are you from?
6: I'm from Turkey.
1: From Turkey. And do you have a motorcycle?
6: No, I don't.
1: You don't? No. We're looking for a foreign biker.
6: For biker? Maybe he has, you can ask him.
1: Are you Dutch, English? Where are you from?
7: Scottish.
1: Scottish?
7: Yes.
1: Where in Scotland?
7: Just outside Edinburgh.
1: Edinburgh? Yep. Been there recently. Beautiful city.
7: Yep.
1: Yeah, and do you have a bike?
7: I do, yes.
1: And now you're on a bike here today.
7: Yes.
1: Ah, no, then we have a assignment to find a foreign biker. So you're the one.
7: I'm parked at Assen, the circuit. So. Yeah.
1: And you're especially here for the TT, first time, second time, many times.
7: 16th, I think.
1: 16th?
7: Yes.
1: And where you're sleeping?
7: In a tent. First time.
1: Oh, well, where?
7: The glamping site.
1: Oh, that's better.
7: Yeah. Just.
1: Yeah. Yeah. And is it on a bed or an air mattress or?
7: It's on a bed.
1: Oh.
7: Sorry. That's usual hotels.
1: Oh, the drink comes, the beverage, a nice cold beverage. Yes. Think you're. Yeah. Thank you all. cheers.
7: Cheers.
1: And have a great weekend and success with the war.
7: I always do here.
1: Yeah.
7: Yes.
1: hartstikke mooi. Die opdracht is dus haald. Oh, sorry. Anouk, ik weet niet of je nog een plaat draaien wil. Want ik heb de bus nog vol met opdrachten. En we zullen straks de volgende open voor het volgende uur. Maar daar komen we zo wel even op. We gaan nog even verder lopen.
0: Helemaal goed. En dat heb je snel gefixt, jongen. Hartstikke goed.
1: Ja, doe maar.
0: Ik spreek je zo weer.
1: Yo.

0: De zomer kan beginnen.
1: En om goed voorbereid te kunnen genieten,
0: maak je volgende week kans op een exclusief RTV Drenthe zomerpakket.
1: Met daarin een zonnebril, pet, beachbal met pomp, bidon en een luchtbed.
0: Alles wat je nodig hebt voor een heerlijke zomer.
1: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Genieten van de zomer met Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.
2: Dit is Radio Drenthe. Anouk in de middag.
3: Met Anouk Middel.

0: Dit is ook een beetje het standje van vandaag, hè? Gewoon easy. The Zombies in Summertime. Vooral easy doen. Robert, jij bent nog steeds in de binnenstad. Het is niet gek druk daar nog, hè?
1: Sorry, ik kwam precies net Kim Stellingwerf tegen, die zojuist, en niet nadat we noemen, Nederlandse winkel inloopt met hele grote rode letters aan het Koopmansplein. Wat vroeg jij?
0: Dat het nog niet zo gek druk was daar.
1: Nee, de meeste mensen die volgen het advies van de RIVM om, denk ik, binnen te blijven. Dus het is redelijk rustig. Wat hij wel stiet, en is misschien wel grappig, een stand met daarop de tekst God loves you. Nou, in mijn geval vraag ik mij dat wel eens af. Maar we zullen eens even vragen of het... Seth bent ook met een microfoon aan de gang. Nou krijgen we een ingewikkelde constructie. Ja, nou krijgen we een ingewikkelde constructie. Is dat zo?
2: Ja, God houdt van jou.
1: Dat is goed om te horen. Maar ik was wel in benieuwd hoe jullie dit volgen met dit weer hier.
2: We hebben een warm hart.
1: Ja.
2: En een koel hoofd.
1: Dat is belangrijk.
2: Wij houden het vol.
1: Ja, hè?
2: Ja, we drinken veel van het levende water van Jezus Christus. En daardoor kunnen we het volhouden.
1: En is dat nog koeler water dan wat hier van de WMD u de kraan komt?
2: Absoluut.
1: Het koelt de geest.
2: Water wat je ooit kan drinken.
1: Ja.
2: Ja.
1: En ja, ik weet niet of dat in flessen te verkrijgen is, maar wij hebben ook wel behoorlijk behoefte aan een beetje verkoeling. Oh, ja. Nou hebben jullie gelukkig een stukje in de schaduw staan.
2: Ja, dat heeft God voor ons geregeld. Ja, amen.
1: Ik kan niet de gemeente.
2: Bidden.
1: Wat zei je?
2: Ik kan wel voor je bidden dat je wat koeler krijgt.
1: Ja? Ja. Hoe giet zoiets?
2: Ja, dan ga ik gewoon voor je bidden. Ja,
1: wat moeten we dan doen? Want ik geloof zelf niet, dus ik weet niet hoe zoiets giet.
2: Oké, nou ik geloof wel.
1: Ja.
2: En ik geloof dat God van je houdt, dat hij een plan voor je leven heeft. En dat hij dat mogelijk heeft gemaakt dat je in dat plan kan gaan wandelen. Alleen er is wel een probleem. En dat probleem is dat wij allemaal zonde hebben begaan. En zonde zijn dingen die verkeerd zijn en die brengen scheiding tussen jou en God. Tussen mij en God. Maar omdat God goed is, heeft hij een oplossing gegeven. En de oplossing is zijn zoon Jezus Christus. Jezus kwam naar deze aarde, deed allemaal wonderen en tekenen. Hij bevrijdde mensen, hij genas mensen. En vervolgens stierf hij aan het kruis. En dat zou je denken, nou dat is toch niet helemaal wat de bedoeling is. Maar dat was Gods plan. Want aan het kruis droeg Jezus Christus de zonde van alle mensen.
1: Yeah.
2: Dus alles wat jij fout hebt gedaan. Bedoel, je hebt wel een keer een snoepje gepikt of een keer gelogen.
1: Ja, gelogen wel. Maar snoepjes pikken dat nooit.
2: Nee, nou, okay.
1: Daar ben ik eerlijk in.
2: Ja, heel goed, heel goed. Maar ik heb het wel gedaan. En ja, maar omdat...
1: Dat is niet best.
2: Nou ja, ik ben vergeven. Want Jezus heeft het gedragen aan het kruis. Jezus stierf en na 3 dagen stond hij op uit de dood. Dus al die dingen die wij verkeerd hebben gedaan, die zijn weg.
1: Yeah.
2: Ik geloof dat Jezus leeft. En doordat Jezus leeft, leef ik zonder zonde en kan ik in relatie met God leven. Hij heeft mij de Heilige Geest gegeven. Dat is de kracht waarmee Jezus uit de dood stond, die in mij is komen wonen. En daarmee kan ik bidden voor jou uit de kracht van God.
1: Nou, dat is een mooi verhaal. Ik vind het ook knap dat je dat... Goeiedag. De jongens van Hooghaalden, dat is het bekend. Dat moet ook voor gebeden worden, denk ik. Behoorlijk.
2: Voor iedereen.
1: Behoorlijk. Ja, want ze lachen wel, maar toe maar. Maar ik vind het in ieder geval mooi dat jullie hier staan. En dat je dit woord, zeg maar, ondanks deze temperatuur toch verspreiden wilt. Dan sta je wel ergens voor.
2: Ja, toch?
1: Ja.
2: Ja, vind ik ook. Goed nieuws.
1: Precies.
2: Daarom.
1: Nou, hou het hoofd koel in ieder geval. En heel veel succes dit weekend. Bedankt.
2: En veel plezier.
1: Dat komt vast goed. Yes. Wij zullen straks het volgende uur een envelopje open gaan maken. En dan zullen we eens even kijken wat de tweede opdracht wordt. Tot zo.
3: Tot zo.

0: aankomende zaterdag. Tweewielerweekend in Rode met de Lus van Rode. Een dames en heren wielerronde met een sterk deelnemersveld met zo'n 300 renners. En op de terrassen de Roder gezelligheid. Kijk op volksvermaken.nl.
1: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. Twee megagrote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
2: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
3: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het kabinet is het eens geworden over een ingrijpend plan om de stikstofuitstoot te verminderen, melden bronnen aan de NOS. De ministerraad neemt vandaag een definitief besluit. In het plan staat dat rond 15 grote natuurgebieden zones van 1 kilometer komen waar minder stikstof mag worden uitgestoten. Rond 85 andere gebieden komt een kleinere zone van 500 meter. Dat betekent dat veel boeren moeten vertrekken of moeten innoveren. Vanmiddag om 3 uur presenteert landbouwminister Van Essen het complete stikstofplan. Oud-onderwijsminister Arie Slob spreekt tegen dat het kabinet in coronatijd geen oog had voor kwetsbare kinderen. Kinderombudsman Kalverboer zei eerder deze week dat het kabinet bij de schoolsluiting kinderen vergat en dat het ministerie niet reageerde op haar alarmerende rapporten. Voor de enquêtecommissie Corona zei Slob dat die kritiek hem behoorlijk raakt. Volgens hem hadden kinderen topprioriteit en konden ze alsnog naar school als dat nodig was. Aanpassen van werk bij heet weer moet niet wettelijk worden geregeld, vindt minister Aartsen. Volgens hem is dat meer een zaak van cao-overleg tussen werknemers en werkgevers. Zo staan in de bouw cao-afspraken over vorstverlet. Wel roept Aartsen werkgevers op niet te streng te zijn bij heet of koud weer. De dader van de aanslag op de kerstmarkt in Magdeburg in Duitsland is veroordeeld tot levenslang. In december 2024 reed hij met zijn auto in op publiek. 6 mensen kwamen om het leven. Ruim 300 mensen raakten gewond. De Saoedische dader gaf nooit een duidelijke uitleg voor zijn daad. Het weer zonnig en heet. Maximum temperatuur 36 tot 40 graden. Aan het eind van de middag en vanavond is er kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
5: Verkeersinformatie op de A28 bij Bijlen zijn beide richtingen afgesloten door een ongeluk. Een automobilist botste tegen de middenvangrail en belandde op zijn kant. En hierdoor is een file ontstaan tussen Assen-Zuid en de afrit Westerbork. 5 kilometer staat er ongeveer. Ze zijn bezig met bergingswerkzaamheden, maar je kan er wel langs. Je wordt via die vluchtstrook daar geleid. De bestuurder is trouwens naar het ziekenhuis gebracht. Maar hou rekening nog met vertraging ongeveer 5 kilometer.
6: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
7: Rustig, adem in,
6: ja, maar misschien
7: uit.
6: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
7: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
9: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
10: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
11: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
10: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
12: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
3: Radio Drenthe.
13: Anouk in de middag.
3: Met Anouk Middel.

2026 is een heel bijzonder jaar voor Rick Astley, die hier hoort. Never Gonna Give You Up. Hij is namelijk dit jaar 60 geworden en dat heeft hij gevierd met een nieuwe single. Maar hij viert ook zijn 40-jarige muzikale carrière. Dat is toch mooi, man. Dat je 40 jaar zo in het vak zit. We gaan eens even kijken waarop het uithangt. Samen met cameravrouw Anneke zijn ze de binnenstad in van Assen. En hij heeft nog een envelop te openen met een opdracht.

0: Vroker samen met Wayden. Hoe de liefde gaat. Roberto samen met Anneke in de warme binnenstad van Assen, waar het langzaamaan toch steeds drukker gaat worden met alle TT-liefhebbers. Robert heeft 3 missies te volbringen vandaag, want we hebben 3 uur lang contact met Robert. De eerste is voltooid, dat was ga op zoek naar een buitenlandse motorrijder. En wat de volgende opdracht is, dat weet je nog niet, hè, Robert?
1: Nee, die brandt mij in de binnenbus. De zon die brandt mij op de binnenbus. Wij proberen nog altijd wat verkoeling te zoeken. En zojuist ben wij twee vertegenwoordigers van de heer eigenlijk tegenkomen die nog steeds staat te prediken achter ons op Koopmansplein. En de mevrouw die heeft mij beloofd dat ze voor mij zal gaan bidden om wat verkoeling te verzorgen. Nou, ik denk dat ze het nog te druk heeft met een andere ding, want het is nog niet lukt, dus wij moeten zelf nog maar even rennen. En dat hebben we dan door een dikke ijskoot te nemen en in de schaduw te gaan staan. Nou, dat werkt voor ons nog. Ik heb de tweede opdracht hier bij mij en we zullen hem even losmaken. Even kijken. Zal die weer geprutst, maar niet enveloppen. Je hebt daarvoor van de spoel dichtplakt, denk ik, met bison kit of zo. Oh, maar geen merk noemen. Met kit. Even kijken. Ik heb hem los. Bijna.
0: Ja. Kom op, toon je krachten.
1: Ja, ik heb hem. Nou, daar komt hij. Opdracht 2. Nou, zoek een traditionele TT-snack. Succes. Nou, dat zullen we niet kinderachtig maken, want ik heb hem eigenlijk al gehaald vandaag. Ik heb voor de oudere lustra's van boven de 50, die zult dat weten. Ik heb kersen bij mij. En kersen, dat is van Alser samen met dappinda's echt een TT-snack bij uitstek. Maar goed, die hebben dus al hard. Wij gaan op zoek in de binnenstad dus naar een echte TT-snack. Ik moet eerst maar eens even bedenken wat TT-snacks zijn. Dus als er een groen bent die nou zit te lusten en die nog tips hebt, wat nou een traditionele en echte TT-snack is, dan horen wij het graag. En dan zullen we zien of we die kunnen krijgen straks.
0: Ja, nou bel maar of app maar. 0592-33-11-88. Wat is echt een traditionele TT-snack op die kersen na dus. Dit zijn de Jackson 5.

0: Drenthe komt ze Kirsten Alting en Keep On Moving. Wij zijn op zoek naar een echte TT-snack. En Robert, jij vertelde het al. Jij zat aan de kersen vanmorgen hier. Dat is een echte TT-snack van vroeger, hè?
1: Ja, zeker. En met de Dofvliespinda's. Maar dan oud echt over nou misschien wel 60, 70 jaar alleen. Mijn opa en oma, die ook allebei door Galten komen, die hadden het er altijd over. Dat de snack was wat ze aan de baan verkochten eerder.
0: Ja, en nu heb je natuurlijk van alles daar te koop. En wij zeiden van nou, als je een goede tip hebt, dan bel of app maar even naar de studio. Nou, dat hebben we geweten. Ik heb even twee suggesties, of twee mensen die een suggestie aan jou door kunnen geven. Henny, goedemiddag.
2: Nou.
3: Hey, hallo.
0: Hallo, Henny uit Emmen.
3: Goeiedag.
0: Hallo, ben je met je TT-ganger?
3: Toch wel, nu niet meer.
0: Nee, ga je nooit meer naar de nacht?
3: Nee.
0: Maar er kwamen jou wel TT-snacks boven borrelen.
3: Ja, wij vonden het vroeger hartstikke gezellig.
0: En wat at je dan?
3: Wij namen krentenbolletjes mee, dappinda's, dreuge worst. En voor mij een paar brune bolletjes, want ik lust geen krentenbol.
0: Ja.
3: Dus en natuurlijk blikjes bier. En
0: ja, maar ook weer die doppinda's hoor ik, Henny.
3: Ja.
0: Ja,
3: dat is hartstikke gezellig. Zit je daar aan de baan, lekker te doppen.
1: Ik hoor ook wat anders.
3: Ja.
0: Robert zegt net, hij hoort ook wat anders.
3: Dat is
1: en David van der Spoel die rammelt ook al met de emmers, geloof ik. Dus,
3: Ja, nee, Jack Russell wilde spelen.
0: Hey, nou. Als hij een van die drie op moet snorren, waar zou jouw voorkeur naar uitgaan dan, Henny?
3: Dreugenworst.
0: Noteer dat.
1: Henny, ben ik blij dat hij dat zegt.
0: Maar er zijn meer suggesties. Hey Henny, sterkte ermee met die warmte, hè? Een goed weekend.
3: Ja, dankjewel. Doei. Jullie goede
0: zending. Doei. Jeanette, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Waar bel jij vandaan?
4: Ik ben uit Assen.
0: Ben je vannacht of afgelopen nacht de stad in geweest?
4: Nou, de nacht niet, maar wel de avond.
0: En hoe was het?
4: De nacht trek ik niet meer om mijn leeftijd. Maar ik ga altijd wel met de TT altijd even aan het eind van de middag, begin van de avond Assen in.
0: Oh, en hoe was het?
4: Ja, warm. En maar gezellig.
0: Dat is wel het eerste wat bij je boom komt borrelen. Warm.
4: Ja.
0: En ga je eind van de middag ook weer even heen, of niet?
4: Ja.
0: En zo alle dagen ga je even de binnenstad in?
4: Even rustig naar de stad wandelen en dan eventjes rondkijken.
0: Ben je wel ook naar de races geweest ooit?
4: Ooit. In heel begin jaren 80 ben ik ooit een keer geweest.
0: Oh, en hoe vond je dat?
4: Nou, het was ook zo warm, weet ik nog. En het was toen met mijn ex en wij hadden geen drinken bij ons. Dat was heel stom, want we zaten dus op de tribune zonder drinken. Nou, echt.
0: Ja.
4: Dat kan ik me heel goed herinneren.
0: Ja, nu mag je dit jaar ook eigen flesjes water meenemen, hè? Dat is maar goed ook.
4: Ja.
0: Hé, Jeanette, wat moet Robert halen als echte TT-snack?
4: Een broodje hamburger speciaal.
0: Oh,
4: Robert? Yes. Dat hoort erbij.
1: Ja, dat is voor mij, dat ben ik wel met u eens. Dat is, en weet je wat erin zit? Wat nou het broodje hamburger speciaal anders maakt dan de andere broodjes hamburger speciaal? De meegebakken uitjes.
0: Ja.
1: Dat maakt de TT.
0: Ja.
4: Ja.
0: Ja,
4: weet je, ik ga dus iedere avond de stad in, maar één van de avonden, ik mag niet iedere avond een broodje hamburger speciaal, want dat is niet goed voor mijn lichaam, maar ik mag één keer een broodje hamburger speciaal.
0: Ja, je hoort er wel bij, hè?
4: Je hoort erbij.
0: Robert, nou, en ik heb nog veel meer andere suggesties in de app, dus zoek en gij zult ongetwijfeld vinden.
1: Ja, zullen kijken hoeveel geld ik bij me heb en hoe wie er ook komt.
0: Ja. Hey Jeanette, mooi weekend, hè?
4: Ja, dankjewel.
0: Doei. En succes, Robert. Tot zo.
1: Yo.

Dat harpje ook, hè? De Everly Brothers op Radio Drenthe. The Price of Love. David van der Spoel praat je zo meteen bij over een dubbele weercode voor morgen. Wat staat ons te wachten? Je hoort het na Billy Joel.

0: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
1: De Mobifit sta op stoel in ruildagen. Ontvang in juni €500 korting op uw nieuwe Magic for You sta op stoel. Kom langs voor vrijblijvend advies en ervaar ultiem zitcomfort. Mobifit, die weten hoe het zit.
2: Half twee is het. Het laatste nieuws uit Drenthe, David van der Spoel.
3: Goedemiddag. Morgenavond gelden 2 weeralarmen in Drenthe. Momenteel geldt code oranje vanwege de hitte. Dat duurt nog tot zaterdagnacht. Maar zaterdagavond geldt ook code geel vanwege kans op zware onweersbuien. In Drenthe geldt die waarschuwing van zaterdagavond 6 uur tot 1 uur 's nachts. Volgens het KNMI kan er tijdens de onweersbuien veel neerslag vallen en zijn er windstoten mogelijk tot 100 km per uur. Ook waarschuwt het Weerinstituut voor grote hagelstenen. Er worden steeds meer fietsen gestolen in Drenthe. De laatste 5 jaar is het aantal meldingen van een fietsendiefstal bij verzekeraars met 20% gestegen. In Emmen is de stijging van het aantal gestolen fietsen het hoogst. In de gemeente Tienaarlo en Midden-Drenthe nam het aantal fietsendiefstallen juist af. Naast fietsen hebben dieven het ook voorzien op accu's en fietscomputers. De A28 bij Bijlen is vanmiddag deels afgesloten geweest na een ongeluk. Aan het eind van de ochtend botste een auto op de vangrail en kwam op de zijkant terecht. Door het ongeluk ontstond er in beide richtingen een file. Inmiddels is de weg weer vrij. Bij het ongeluk raakte de bestuurder van de auto gewond. De automobilist is naar het ziekenhuis gebracht. En het is nog even afwachten of Edoardo Affini met de Nederlandse ploeg Visma Leasebike kan starten in de Tour de France. De Italiaanse wielrenner die in Donderen woont is zwaar ten val gekomen tijdens de Italiaanse kampioenschappen tijdrijden. Hij is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Zijn ploeg meldt dat hij geen botbreuken heeft opgelopen. De Tour de France begint volgende week zaterdag met een ploegentijdrit in Barcelona. Tot zover het nieuws. Meer is te vinden op onze website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
2: Dankjewel, David. Roland van der Zwaag nog met het weer.
4: Vanmiddag blijft het zon overgoten en snikheet met 35 tot 36 graden. Dat bij een matige zuidoostelijke wind die eigenlijk weinig verkoeling geeft. Het wordt de warmste dag die ooit in juni is gemeten in ieder geval. Die stond nog op 2019 met 34,9 graden in Hogeveen. Maar dat gaat overschreden worden.
2: Wat zijn echte traditionele TT-snacks? Dat hoor je zo.
5: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: Gisteren belden ze me op

0: vleesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
1: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
0: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
4: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.

0: Hot chocolate and everyone's a winner. Ja, eten is altijd populair. Maar als we dan een vraag stellen, wat eet je eigenlijk traditioneel met de TT? Dan blijft die app maar volstromen en belletjes die binnenkomen. Pieter, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Jij moest meteen aan vroeger denken.
1: Ja.
0: Met wie ging jij naar de TT?
1: Met mijn vader, die 4 weken geleden overleden.
0: Ach, gecondoleerd nog.
1: Ja.
0: Ja, moeilijke tijden. Maar wel mooie herinneringen, begrijp ik.
1: Ja, heel veel.
0: Ja. Wat aten jullie bijvoorbeeld altijd?
1: Nou, voordat wij erheen gingen. En dan kwam altijd de nieuwe haring uit, meestal.
0: Ja.
1: En dan aten we dus eerst dezelfde haring.
0: Ja.
1: En daarna, de grote races voorbij waren, gingen we de kermis op en de oliebol eet.
0: Ja, een lekkere combinatie. Zoute haring en een oliebol.
1: Ja.
0: Ja, gewoon omdat er is, hè?
1: Ja.
0: Hartstikke lekker. Die hadden we nog niet gehad. Want we hadden kersen, droge worst, broodjes hamburger, doppinda's, watermeloen en gea, krentenbollen. Maar nog geen zoute haringen en oliebollen. Dus ik ben blij dat je die suggestie er nog even in gooide, Pieter. Dank je wel.
1: Ja, nou, wij hadden ook doppinda's en alles wel bij ons.
0: Maar... Oh, dat wel, hè?
1: Ja. Ja.
0: Hé, lekker blijven luisteren. Sterkte nog in deze periode. En ik hoop dat je toch van de TT geniet, Pieter.
1: Jazeker, dat doen we altijd.
0: Oké, mooi zo. Goed weekend, doei doei.
1: Jo, hetzelfde.
0: Jochem, jij at of eet nog weer iets heel anders.
2: Ja, we gaan vandaag goedemiddag trouwen.
0: Sorry, dat verstond ik niet zo goed.
2: Ik zei goedemiddag trouwen.
0: Oh ja, goedemiddag, hallo.
2: Ja, er gaat geen nacht voorbij als ik eet halve kip.
0: Elke TT nacht eet jij een halve kip?
2: Ja.
0: Oh, echt?
2: Zo van de grill.
0: Oh,
2: heerlijk.
0: Die zijn ook lekker. En die eet je eigenlijk alleen maar tijdens de TT?
2: Ja, zo af en toe ook wel. Maar op TT nacht, dat gaat ook gebeuren.
0: Die halve kip, die hoort erbij. Oké, Jochem, wij noteren een halve kip. Dankjewel voor het bellen. Doei.
2: Doei.
0: Dan denk je dat je alle suggesties hebt gehad. Maar er komt er nog eentje binnen. Goedemiddag met Anouk.
3: Ja, goedemiddag. Met Gerard.
0: Hallo Gerard. Hallo.
3: Broodje Beenham.
0: Oh, ook nog.
3: Ja.
0: Lekker.
3: Dat is zeker bekend.
0: Jazeker. En die is ook nog niet genoemd, Gerard.
3: Nee.
0: Nee. Dus, zetten we erbij. Dankjewel.
3: Oké.
0: Ga je nog heen trouwens of niet?
3: Ja, ik ga vanavond met Bert Koops mee.
0: Maar Bert moet optreden.
3: Ja, en ik ga mee.
0: Ach,
3: ik ga met de jongens mee.
0: Ah, ja. En dan sta je in het publiek of achter de coulissen?
3: Nee, achter de coulissen.
0: Oh.
3: Ja.
0: Nou, let je een beetje op Arnold?
3: Ja, juist. Vorig jaar stond ik vlakbij, nog geen meter afstand.
0: Oh, wat een schrik.
3: En ja, en Roel die sprong naar beneden.
0: Ja.
3: Maar die had niet. Roel zijn geluk was ook dat de kist daar stond. En Roel is ook op die kist sprong. Ja. Anders was die ook echt helemaal naar beneden gesprongen.
0: Och man, daar heeft hij lang mee gezeten, hè, met die pols.
3: Ja, heel lang.
0: Ja.
3: Dus,
0: nou, ze zullen een mooi showtje neerzetten vanavond. Hoe laat beginnen ze, mooi waak? Ik dacht 9:00.
3: Nee, later. Wij gaan om 9:10 gaan wij weg.
0: Dus, dat wordt echt wel een latertje dan.
3: Ja.
0: Ja. Oké, maar wij noteren een lekker broodje Beenham. Gerard, veel plezier vanavond.
3: Oké, joh.
0: Zoveel suggesties, Robert. Maar waar heb jij voor gekozen?
4: Nou ja, nog voor niks. Wij staan hier nou bij een plek waar ik geloof eigenlijk alle genoemde dingen wel mogelijk bent. Halve kip mag ik hier aan zien, broodjes Beenham mag ik hier aan zien. Ja, we hebben geen reclame, maar het is ook geen reclame. We hebben geen deal of zo, maar we zijn aanbeland bij een snackbar in Broodjeshuis Jonkman in Assen. En ik geloof dat wij volgens het commissariaat van de media het merk één keer noemen mag. En dan gaan we nou gewoon naar binnen toe om te kijken of ze hier een broodje hamburger bereiden kunt met meegebakken uitjes. Wij gaan dus even naar binnen toe. En, nou, dat stiet alleen achter de kassa. Dat is natuurlijk hartstikke mooi. Mooi! Ik heb een hele gekke vraag. Hebben jullie toevallig ook broodjes, hamburger met meegebakken uitjes?
5: Zeker wel.
4: Ja?
5: Zeker.
4: Ik denk de meeste snackbaren die doet de uitjes niet met bakken. Maar dat doet jullie wel, of dat in ieder geval dat kan?
5: Ja, zeker kan dat.
4: Nou, dat is goed om te horen. Ja, dat gaan we zeker proberen. Dan loop ik even kijken of... Is Johan er toevallig ook nog?
6: Dat denk ik wel.
4: Nou, dus we eens even kijken. Ja, Johan, die ziet dat rak te warken. Dat is de baas hier in de, Zo, mooi. Mooi, Johan. Hij drak het deze dagen, of niet?
5: Wij hebben het heel druk, ja.
4: Je hebt zweet op mijn neus, ik ook. Maar goed, dat...
5: Ja, dat klopt. Nee, dat gaat lekker.
6: Het is vol te houden?
5: Het is wel vol te houden, jawel. Gewoon rustig blijven. Ja.
4: Dat is het belangrijkste.
5: Geen stress, hard werken.
4: Nou, dat is ook altijd ons credo. Tenminste, dat probeert wij. Hey, ik zie in de grillplaat, de uitjes worden daar meegebouwd. Is dat een verzoek waar je met de TT vaker krijgt dan niet? Of?
5: Ja, wij verkopen heel veel broodjes hamburger inderdaad. TT-stijl is dan met gebakken uitjes. Die verkopen we echt heel veel, ja.
4: Ja. Want ik zit wat nostalgisch te neuzelen. Ik zeg dat de TT-snack is broodje hamburger speciaal, maar wel met uitjes meegebakken. En dat is niet in elke snackbar natuurlijk vanzelfsprekend. Nee, doen jullie dat altijd of alleen met de TT?
5: Nee, we doen het alleen met TT. Ook als mensen naar vragen, maar in principe alleen met TT.
4: Ja. Hey, wat is nou een hardloper hier snacktechnisch?
5: Poeh, ik denk onze eierbal, maar ook gewoon een frikandel koket ook wel vooral.
4: Ja, eigenlijk.
5: Gewoon ja, de standaard dingetjes.
4: Mensen doen niet zo moeilijk, zeg maar.
5: Nee, we gewoon lekker.
4: Een simpele snack hebben.
5: Snel eten.
4: Patatje.
5: Ja. Ja. Ja,
4: jij staat hier natuurlijk alle dagen. Tenminste, jullie zijn 7 dagen in de week los. Wat is dan een snack waar ze jou nog altijd wakker van maken mocht?
5: Poeh, dat is een goeie.
4: Bedankt.
5: Ja. Ik denk gewoon wel een broodje hamburger ook wel.
4: Ja, hè?
5: Ja.
4: Dat is iets waar je altijd, je hoort wel eens mensen zeggen, oh, de hele dag in de frituur staan, dan heb je zelf geen aardigheid meer aan. Maar...
5: Nee, dat valt mee, dat valt mee. Ik vind het nog steeds lekker.
4: Ja, jij begint te lachen daar. Wat is jouw...
0: Oh, Robert, volgens mij is een draadje losgeschoten, want ik hoor je niet meer.
5: Dat is specifiek, ja.
4: Oh, dat is niet best.
0: Nu ben je weer. Ja, nu ben je er weer.
4: Nou, fantastisch. Swarmarol, dat was de tweede favoriete snack. Ik weet niet of dat nog meegekregen werd. Maar wij gaan hier even lekker een broodje hamburger bakken, Anouk. Tenminste, dat ruikt al fantastisch. En daar zullen we zo eens even proeven hoe het smaakt. Misschien zal ik zeggen, draai een plaat tussen de deur en dan houden we zo wel in de contact.
0: Dat vind ik goed. Maar dan alvast eerst... Weer een dik applaus voor jullie, omdat jullie de opdracht hebben voltooid.
4: De opdracht gehaald.

0: De drie J's. Hou van mij. Hij heeft hem gevonden, of althans hij heeft gekozen. Hij begon met kersen als echte TT-snack. En toen riepen we op van, nou ja, wat zijn echte TT-snacks? Nou, toen kwamen de droge worsten, de doppinda's, de watermeloenen, de krentenbollen. Dankjewel, ik word net verblijd met een lekker ijsje. Ook altijd goed natuurlijk. Wat hadden we nog meer? Nou, heel veel, maar ook natuurlijk dat traditionele broodje hamburger. En volgens mij heb jij nu eentje voorgeschoteld gekregen, Robert, of niet?
1: Klopt. Een echte TT-hamburger van de snackbar die ik al genoemd heb, dus in Assen. We zitten heerlijk buiten. En ik moet zeggen, het is heel bijzonder als je zonder één druppel drank zo'n broodje hamburger consumeert. Het smaakt heel anders. Nog steeds hartstikke lekker, dat moet ik wel zeggen. En die smaak van die meegebakken uitjes, dat is voor mij echt die TT. Zet er hier zelfs een klein beetje sla onder dan. Dat is wel een hele aardige poging om toch nog wat groenvoer binnen te krijgen. Maar ik denk dat daarmee, we hebben de tromgeroffel al gehad, maar dat daarmee deze opdracht dus in die zin wat mij betreft haald is. En net waren hier twee mensen en die wilden toch nog wel even iets, ik ga even een kleine discussie nog op gang brengen, kundig maken. En dat is dat het programma van het TT-festival nergens op te vinden is, alleen op de app. Nou, ik heb beloofd dat ik daar wat met zal doen bij deze. Mochten de mensen van de TT-organisatie zitten te lusten, het zou fantastisch wezen als er nergens een pdfje van op internet komt te staan, voor zover dat mogelijk is.
0: En dan heb ik ook nog wat uitzoekwerk voor jou, Robert, trouwens.
1: Oh, bliks.
0: Als je
1: vertel.
0: Erop zit te wachten. Nou, iets anders. Willem belde net naar de studio. En Willem zei, de TT-camping is later open in verband met de hitte. Kermis. Die zou om 2 uur... die zou om 2 uur geopend worden, maar ze houden de boel dicht, zegt hij. Zou jij daar eens langs kunnen gaan?
1: Ja, zeker. Dat doen we. Okay. Dan loopt dat wel, misschien riet dat wel in de wielen met onze opdracht. Ik spiek even op de tiet. We hebben nog 6 minuten. Kom goed, wij horen van elkaar.
0: Oké.

0: Ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra,
1: de wereld aan sierbestrating. In Hogeveen.
2: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
3: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
4: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
5: De Drentse Fiets Vierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route, van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
6: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 2 uur.
7: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Volkswagen in Duitsland heeft plannen om nog eens tienduizenden banen te schrappen, melden de Financial Times en zakenblad Manager Magazine. Er was al een reorganisatie aangekondigd waarbij 50.000 banen verdwijnen. Mogelijk worden dat er twee keer zoveel. Er zouden ook 4 fabrieken moeten sluiten. Gaat al lange tijd niet goed met Volkswagen, waar ook Porsche, Audi en Seat onder vallen. De Duitse auto-industrie heeft veel last van auto's uit China en van Amerikaanse importheffingen. De Russische autoriteiten hebben de noodtoestand uitgeroepen op de bezette Krim. Dat gebeurt, zegt de gouverneur, om economische problemen aan te pakken. De noodmaatregel heeft waarschijnlijk te maken met de grote brandstoftekorten, veroorzaakt door Oekraïnse aanvallen op de Russische olieindustrie en de elektriciteitsvoorziening. Op de Krim zijn de tekorten zo groot dat alleen overheidsdiensten nog benzine kunnen krijgen. De toeristensector ligt stil en zomerkampen voor kinderen op de Krim zijn geannuleerd. Voor de enquêtecommissie Corona heeft oud-onderwijsminister Slob gezegd dat het onzin is dat het kabinet in coronatijd geen oog had voor kwetsbare kinderen. Volgens hem raakte kritiek die kinderombudsman Kalverboer eerder leverde hem diep. Kinderen zouden topprioriteit hebben gehad, zegt Slob, en konden alsnog naar school als dat nodig was. Het kabinet is het in principe eens geworden over een ingrijpend plan om de stikstofuitstoot te verminderen, melden bronnen aan de NOS. In de plan staat dat rond 15 grote natuurgebieden zones komen van een kilometer waar minder stikstof mag worden uitgestoten. Rond 85 andere gebieden komt er een kleinere zone van 500 meter. Dat betekent dat veel boeren moeten vertrekken of moeten innoveren. Het weer zonnig en heet. Het wordt naar verwachting 36 tot 40 graden. Vanavond is er kans op onweer. Morgen opnieuw heet met eerst zon en later kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
8: Zijn de openingstijden van de TT-kermis aangepast in verband met de hitte? Dat hoor je zo.
9: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
10: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
11: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
10: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
11: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
12: Vraag je: heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
13: Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
14: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
15: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
16: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
17: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen. Niet omdat ze eenzaam was. Maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
18: Radio Drenthe.
19: Anouk in de middag.
18: Met Anouk Middel.

0: Roy van Gol van de TT-redactie is weer aangeschoven. Goedemiddag, Roy.
1: Goedemiddag.
0: 40.000 man gisteren. Was jij er eentje van?
1: Ik was er één van, ja. Ja, ik taaide wel redelijk op tijd af. Maar nee, het was, was weer volle bak. Tenminste, voor donderdagavond was het gewoon weer een mooi aantal mensen. Want de eerste avond is altijd het minst druk. En ik had nog even opgezocht, vorig jaar waren er ook 40.000. Nu weer.
0: Hoe was het met de hitte? Was dat
1: het viel dus heel erg mee. Ja? We hadden gisteren vanuit RTV Drenthe met een stuk of 40 man een hartstikke gezellige barbecue. En toen we vanaf hier daarheen liepen, was het echt niet te doen, de hitte. En toen we de stad in gingen om 8:30, 9:00, dacht ik, wow, het was best wel lekker.
0: En heb je de wedstrijd daar nog gekeken?
1: Nee, toen lag ik al lang. Ik wilde wel opblijven, maar ik moest echt even bijslapen. Ja,
0: gelukkig hebben we de foto's nog.
1: Er zijn hele mooie foto's van Kim gemaakt. En die 40.000 mensen, die zijn ook al lang blijven hangen. Want ook als ik die foto's zie van die voetbalwedstrijd, was het volle bak.
0: Ja, we hebben een speciale TT live blog op onze site. Als je naar rtvdrenthe.nl gaat, dan vind je wel een kopje. En dan kan je het even aanklikken en dan vind je al het nieuws. Daar zagen we ook een foto van het circuit, hè?
1: Ja. Collega Frank die is nu op het circuit, dus een groot liefhebber van de motorsport. En die had een fotootje geknipt van toch wel veel mensen die met een parapluutje op zitten. TT-circuit had ook aangegeven van je mag paraplu's en parasols meenemen om jezelf te beschermen. Nou, daar wordt ook wel gebruik van gemaakt. Maar hij zag toch ook wel dat de tribunes overwegend leeg waren. Nou is de vrijdag, de trainingsdag, nooit zo druk bij het TT-circuit. Maar het zal me niks verbazen dat mensen met een passepartout denken van ik sla vandaag eventjes over.
0: Ja, dat kan ik me zo goed voorstellen. Ja. Hè? Want morgen wordt het allemaal iets beter.
1: En ja, het wordt nog steeds heet. Maar vandaag is echt gewoon...
0: Nu, inderdaad.
1: Ik snap het wel als mensen toch even. Ja. Even kiezen om maar even thuis te blijven.
0: Nou, en over die verkoeling gesproken. Er is nog een speciale locatie in Assen opengesteld.
1: Ja, speciaal voor mensen die op de TT camping staan, want ook daar is het natuurlijk, jij staat volle bak in de zon. In de expohal, vlakbij het circuit, dus ook vlakbij de campings, daar is een soort verkoelingsruimte ingericht. Dan mag je je matrasje meenemen. Dus als je denkt van ik wil even een paar uurtjes bijkomen van alle hitte, dan kan het daar. En ze hebben allemaal extra water ingeslagen. Dus die verkoeling zoekt kan dan in de expohal terecht.
0: Hartstikke goed. Jij duikt weer op de site, want je zorgt weer voor nieuwe verhalen op de site. Wat kunnen we nog verwachten?
1: Nou, begin vanavond komen nog hele leuke foto's van Kim vanaf de TT-campings. Dus dat belooft groot spektakel te worden op die foto's. En vanavond nog een mooi verhaal over Bernard Schnieders, de vroegere bakkenist van Egbert Streuer. Grote successen behaald. En Schnieders is al meer dan 20 jaar dood. En we vonden tijd om hem weer eens even een soort ode aan Bernard Schnieders te brengen. Dus dat komt vanavond nog allemaal.
0: Leuk. Op rtvdrenthe.nl. Sluiten wij altijd af met een artiest die staat op het festival?
1: Ja, en gisteravond stond Davina Michel daar. En volgens onze fotograaf Kim Stelling was dat een geweldig concert.
0: En dan moeten we natuurlijk deze draaien van Davina Michel. Duurt te lang. Dankjewel, Roy.

0: Davina Michel gisteren te bewonderen op een van de podia tijdens het TT-festival. Robert is in de binnenstad en heeft nog één opdracht. Tenminste, één dichte envelop waar een opdracht in zit. Zullen we die eens openmaken, Robert?
1: Ja, dat kunnen we doen. Het is wel grappig. We waren op weg naar de kermis door de Rolderstraat. Om te kijken of die hier les was. En wij zagen hier dat een, ja, dat is een heel treurig verhaal. Maar toch alweer iets moois dat daaruit voortkomt. Het afgebrande restaurant De Kleine Surinamer in de Rolderstraat. Heeft een gat in de bebouwing veroorzaakt. Daar heeft ze een podium inzet. Dus geen gat in de programmering, maar programmering in een gat. En ik maak de envelop los. Ik rap er nu gewoon even wat harder over, want de tijd begint te dringen. Vind een Colin Feyer fan. Succes! Nou, dit is wel de lastigste opdracht van vandaag. Bij al die andere dingen had ik direct wel een idee of een ingeving. Maar we gaan ons best doen om één te vinden.
0: Maar Colin Feyer
1: en anders kun je misschien
0: fans
1: nog alleen afkopen met een broodje hamburger om even voor 5 minuten een Colin Feyer fan te weten. We gaan gauw naar de kermis om te kijken of die lus is of niet lus is. En dan hoor je straks van ons.
0: Helemaal goed. Ja, want die berichten kregen wij binnen. Hè, dat de kermis later open zou gaan in verband met de hitte. Die Colin Feyer fans die zijn te herkennen, hè, zeg jij... David.
2: Ja, inderdaad. Die dragen vaak een oranje shirtje waar CV, Colin Feyer, op staat. Dus die fans is zo gevonden, denk ik. Dat komt vast goed.
0: Oké, wij wensen Robert heel veel succes.

0: Los Bravos en Black is Black. Ja, we kregen een telefoontje van Willem en die vertelde dat de TT-kermis later open gaat vandaag in verband met de hitte. Nou, laat Robert net in de buurt lopen en inmiddels bij de kermis zijn, geloof ik, hè Robert?
1: Ja, sterker nog, wij bent inmiddels op de kermis. En ik wil zeggen, we zijn hier helemaal alleen. Je kunt rustig voorbij, hoor. Wij doen niks. Oh, dat is mevrouw, die wil niet in beeld. Hoeft ook helemaal niet. Nee, ik wou zeggen, we zijn hier alleen. Dat is niet helemaal zo. Er loopt hier ook mevrouw. Maar die, die komt eigenlijk voor dezelfde koude kermis thuis, om het zo maar te zeggen. Want alles is dicht. En waar normaal het een lawaai is en een bultenvolk van je welste, is hier nou helemaal niks te doen. Dus ik kan bevestigen aan de hoek, we kunnen hier een hele lange bijdrage van maken. Maar dat de kermis vooralsnog nog dicht is. Ik kan wel in mijn geel geven. Ik zie daar iemand iets uitpakt.
0: Want ik ben wel benieuwd hoe laat hij dan wel open gaat.
1: Precies, dat was... hoe laat... Oh, de mevrouw...
0: De duikt ook weg.
1: Dikke auto, die duikt ook weg. Ja, dat is misschien... een hele korte vraag. Hoe laat gaat de kermis open? Geen idee is het antwoord. Nee, dat komen we niet verder mee. Ik wil heel graag nu iets zinnigs zeggen. Maar ik heb werkelijk waar geen flow idee.
0: Het is echt helemaal uitgestorven daar. Er zitten
1: drie. Hier zit nog bij de bordsauto's nog wat mensen. We kunnen daar nog. Ja, dat zijn kinderen die wachten natuurlijk op de bordsauto's. Jullie komen natuurlijk voor de bordsauto's, of niet? Oh, nee. Oh, jullie zitten hier vanwege de schaduw. Ja, dat is ook wel lekker, want het is best wel warm, hè? Jullie waren van plan naar de kermis toe te gaan? Of dit is gewoon even een rustpunt?
2: Het is gewoon een rustpunt, als het ware.
1: Ja, even chillen.
2: Ja.
1: Nou, dan wens ik jullie daar ontzettend veel sterkte mee. En dan, weet jullie toevallig hoe laat de kermis wel open gaat, of niet?
3: Om 6 uur.
1: Om 6 uur?
3: Ja, vanwege de hitte.
1: Ja, want jullie hebben hier een stand of een attractie op de kermis?
4: Nee, ik niet. Ik ben hier gewoon om te feesten.
1: Te feesten, ja precies. Rondjes te lopen, zeg jij.
4: Dat is sowieso een van mijn favorietjes.
1: En wat is dit voor een ding?
4: Breakdance is een attractie die gaat, hoe leg ik dit uit? Heel snel
1: rondjes
4: draaien. Heel veel rondjes met de stoelen erbij.
1: Ja.
4: De booster, ja, dat is voorzelfsprekend. Die gaat om zijn kop.
1: Ja, die staat ook stil nou, hè?
4: Ja, die staat
1: om 6 uur giet die weer los dus.
4: Ja.
1: Ja, precies. Waar komen jullie vandaan?
4: Ik kom zelf uit Rotterdam. Ik woon nu
1: mooi eentje.
4: Ik woon nu net 2 jaar in Assen.
1: Ah, dus, bevalt je dat wat?
4: Jawel.
1: Het is toch een hele overstap van Rotterdam naar Assen toe?
4: Als je 16 jaar lang in Rotterdam bent opgegroeid, wel ja.
1: Ja. En wat bevalt je beter?
4: De mensheid. Het is rustiger. Niemand die je in één keer slaat wanneer je iets tegen iemand zegt. Dus,
1: nee, dat is hier niet de gewoonte. Tenminste, dat gebeurt wel in bepaalde dorpen, maar dat is hier niet gebruikelijk normaal.
4: Nee, inderdaad. Maar in Assen is het wel rustiger dan in Rotterdam. Dat moet ik wel heel eerlijk toegeven. Ik heb namelijk een vriend in Spijkenisse.
1: Ja.
4: Dus ik kon hem wel regelmatig in mijn oude buurtje, ja.
1: En heb je de behoefte aan die rust in je hoofd?
4: Ja, ik ben zelf een ADHD'er met PTSS. Dus, ja.
1: Dan kan ik me voorstellen dat Assen wat dat betreft beter te doen is dan alle drukte in Rotterdam.
4: Ja.
1: En voor jou?
5: Nou, oh, ik kom uit Rune.
1: Oh, Rune?
5: Ja, lekker boer en dorpie toch?
1: Ja, precies. En jullie kennen elkaar? Of?
5: Nee, wij kwamen elkaar net tegen hier.
1: 2 seconden, dat is heel kort.
5: Ja, krieg jij je verveelde.
1: Ja, precies. Nou, wie weet wat de dag nog allemaal brengt. Ik wens jullie ontzettend veel wijsheid met deze warmte in ieder geval.
4: Dankjewel.
1: En succes straks op de kermis. Vermaak je wat. Yo. Nou, 6 uur dus, dan giet de kermis los. En wij horen het ook nu van Rotterdam. Dus ik wil het toch maar even bevestigen dat Assen een fijnere stad is dan Rotterdam.
0: Zo.
1: Ik ga proberen hem, daar had ik even moeten vragen trouwens. Maar goed, je bent alweer 50 meter verderop. Of het Colin Feijer fans waren. Maar jullie zijn toevallig geen Colin Feijer fans?
6: Ik weet niet wat het is.
1: Nee, dat snap ik. De jongen zegt dat hij niet weet wat een Colin Feijer is. Maar dat, dat stonden meer en meer in Assen. We gaan nog even op zoek in ieder geval naar een die wel weet wat een Colin Feijer is.
0: Ja,
1: tot straks.
0: Inderdaad. En David zei oranje gehuld vraag vaak. En dan met de letters CV en 95 erop op het shirt.
1: Oh, wij gaan direct op zoek.
0: Oké, ik spreek je zo. Succes.
1: Yo.

0: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
1: Nu bij Markt Kaufmeppen een krat Coca-Cola, Fanta of Sprite. Gedeeltelijk cafeïnevrij. 12 keer 1 liter petfles. Nu voor maar €10,99. Markt Kaufmeppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
2: Half 3 is het. Het laatste nieuws uit Drenthe, David van der Spoel.
3: Goedemiddag. Morgenavond gelden er 2 weeralarmen in Drenthe. Momenteel geldt code oranje vanwege de hitte. Dat duurt nog tot zaterdagnacht. Maar zaterdagavond geldt ook code geel vanwege de kans op zware onweersbuien. In Drenthe geldt die waarschuwing van zaterdagavond 6 uur tot 1 uur 's nachts. Volgens het KNMI kan er tijdens die onweersbuien veel neerslag vallen en zijn er windstoten mogelijk tot 100 km per uur. Ook waarschuwt het weerincident voor grote hagelstenen. Er worden steeds meer fietsen gestolen in Drenthe. De laatste 5 jaar is het aantal meldingen van een fietsendiefstal bij verzekeraars met 20% gestegen. In Emmen is de stijging van het aantal gestolen fietsen het hoogst. In de gemeente Tinarlo en Midden-Drenthe nam het aantal fietsendiefstallen juist af. Naast fietsen hebben dieven het ook voorzien op accu's en fietscomputers. En het is nog even afwachten of Eduardo Affini met de Nederlandse ploeg Visma Leasebike kan starten in de Tour de France. De Italiaanse renner die in Donderen woont is zwaar ten val gekomen tijdens een Italiaanse kampioenschappen tijdrijden. Hij is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht, maar zijn ploeg meldt dat hij geen breuk heeft opgelopen. De Tour begint volgende week zaterdag met een ploegentijdrit in Barcelona. Tot zover het nieuws. Meer is te lezen op onze website rtvdrenthe.nl en natuurlijk in de app.
2: David, dankjewel. Het weer via Roland van der Zwaag.
4: Vanmiddag blijft het zonovergoten en snikheet met 35 tot 36 graden. Dat bij een matige zuidoostelijke wind die eigenlijk weinig verkoeling geeft. Het wordt de warmste dag die ooit in juni is gemeten in ieder geval. Die stond nog op 2019 met 34,9 graden in Hogeveen. Maar dat gaat overschreden worden.
2: 3 bussen met supporters voor Colin Feijer vertrekken naar het TT-circuit in Assen. Maar treft Robert vanmiddag al fans? Je hoort het zo.
5: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
6: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Hé, het licht doet het niet.
9: Ik heb geen bereik.
10: Hebben we nog wel water?
11: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
12: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
13: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
14: Rook?
13: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
14: Nee, rook. Uit de meterkast.
12: Johans Witgoed.

0: ja. Heb ik het over een pina colada op de radio? Zit jij daar gewoon op het terras, Rob Doosting?
1: Heb jij betaald?
2: Ja, klopt. Dit is waar twee werelden toch mooi samenkomen wat dat betreft. Want wij waren nog naastig op zoek naar een Colin Feyer fan. En ook naar een terras. Nou ja, en die twee werelden bent hier samenkomen in Assen. Want op het terras zat een Colin Feyer fan. In ieder geval David van der Spoel, die tipte mij even let op grote oranje shirts met... of niet de shirts hoeven niet groot te wezen, maar oranje shirts met grote letters CV.

0: Dat stiet niet voor centrale verwarming. Daar hebben deze dagen helemaal niks aan. Maar wel voor Colin Feijer. En ja, je ziet er rustig een biertje te drinken om het hoofd een beetje koel te houden. Hè?
1: Jazeker, dat is wel belangrijk, hè, om te hydrateren in dit weer.
0: Maar echte Colin Feijer fan.
1: Ja, we zijn echt fan. Ik denk het wel. Ik volg hem al lang in zijn loopbaan. Voor de Moto3, Moto3 en nu Moto2.
0: Ja. En je accent te horen, kon je niet uw staanborst of omgeving?
1: Nee, aan mijn accent hoor kom ik uit Amsterdam en omgeving.
0: Precies. En hoe kon je dan bij Colin Feijer terecht?
1: Ja, hoe kom je bij Colin Feijer? Vanaf 1983 bezoeker van de TT. Ja. En dan door de jaren heen de Nederlanders volgen die in motorracen succesvol zijn. Ja. Nou ja, en dan op een gegeven moment komt een groot talent tevoorschijn. Ja, en dan ga je dat volgen.
0: Ja, precies. Want er dus ben weinig Amsterdamse coureurs bij mien weten.
1: Ik kan er geen eentje zin. Nee, ik ook zin. Nee, maar opgegroeid in een gezin met motorrijden. Ja. Dus drie broers rijden motor, ik rijd motor. Ja, en dan groei je op met de TT en zo groei je erin.
0: Ja. Hey, en heb jij ook wat u te leggen als je in Amsterdam bent? Dat mensen zeggen, god, dan moet je nou weer naar Drenthe toe, naar dat verre Drenthe toe, naar die TT. Dan, wat voor verhaal vertel je dan als je mensen die er helemaal niks van weten, mensen die er helemaal niks meer hebt, u moet leggen wat nou dat TT-gevoel is?
1: Ik maak het altijd simpel. Wat het carnaval is voor het zuiden, is die TT voor Drenthe. Ja. Het is natuurlijk fantastisch om hier een paar dagen te zijn. En de races zijn fantastisch, maar hier in de stad, 's avonds, is het toch geweldig om hier te zijn. Ja. En ja, zo leg ik het uit. Maar heel veel mensen kennen het ook in het Westen. Hè. Onderschat niet hoeveel mensen hier ook wel eens geweest zijn of langer of vaker naartoe gaan.
0: Ja. Ja, alle bezoekers komen natuurlijk zeker niet uit Drenthe. Maar het is wel vaak zo dat het hier populairder is dan aan de andere kant van de rivier, wat dat betreft.
1: Ja, dat klopt. Maar het is wel bekend. Ja. Dat klopt. En ik ken toch best wel veel mensen die hier af en toe zijn. Humun komt ook uit het Westen en komt mee. En zo neem je mensen mee en die vinden het allemaal hartstikke leuk.
0: Je bent eigenlijk een soort messias van het motorrieders bloed en gedachtegoed.
1: Ik ben ambassadeur, zou ik het liever noemen. Ambassadeur.
0: Die te propageren in de Randstad. En daardoor neem je weer mensen met, zeg maar. Maar kun je je eerste TT nog herinneren waar je bij was?
1: Zeker, 1983 was dat.
0: Ja, dat vertel je. Maar,
1: Roberts, volgens mij Kenny Roberts gewonnen. En iedereen zat te wachten op een regenrace, zodat Boet van Dulmen zijn kunsten kon laten zien. Was een echte regenrijder in die tijd. Maar helaas, geen regenrace. Dus Kenny Roberts, Randy Memmela. Ja. Ja, die tijd.
0: Je partner ziet die Schunting over. Wel een echte Drent, geloof ik, hè?
2: Ja, dat klopt. Ja.
0: Hebben jullie elkaar ook ontmoet via de TT?
2: Nee. Oh. Nee. Nee, op vakantie hebben we elkaar ontmoet.
0: Ja, dat kan natuurlijk ook nog. Dus eigenlijk is dat weer een mooie bijkomstigheid wat dat betreft.
1: Ja, op vakantie kwamen we elkaar tegen. En toen bleek Petra uit Drenthe te komen. Ja, en dat was liefde op het eerste gezicht. Ja. En nu al 20 jaar samen.
0: Ja, en ben jij wel een echte TT-ganger ook wat dat betreft?
2: Nou, vroeger eigenlijk niet. Wel in de stad natuurlijk, maar niet de TT zelf.
0: Maar sinds zij ook naar de TT?
2: Ja, ja. Maar vroeger was het voor ons eigenlijk met name de sfeer helemaal eromheen en zo. Wij woonden vlakbij bij Witte, waar al die TT-camping zijn.
0: Daar woonde je echt?
2: Daar woonden we vlakbij, ja.
1: Volgens mij heeft haar vader op die TT nog, is hij marshal geweest, toch? Of iets in die trant?
2: Nee. We hebben daar. Nee, dat niet. Nee.
3: Dat heeft hij altijd
2: gedaan. Nee. Oh ja? Oh.
0: Om indruk te maken op zijn schoonzoon, denk ik.
2: Je mag vroeger nog wel met de eigen auto op het TT-circuit. Dus dat hebben we nog wel gedaan. Ja.
0: Dat kan ik me ook nog herinneren. Of met de brommen erop.
2: Ja.
0: Ja, dan kon je precies over de curbstone rijden, maar zo hard wil het allemaal niet. Maar dat klopt. Maar ik heb ook pas sinds vorig jaar voor de eerste keer de TT echt metmaakt. Ja. Dus het is misschien heel gek dat hij hier woont. Het festival altijd, maar de race dus is pas voor jou ook sinds kort.
2: Ja, klopt.
0: In ieder geval sinds jullie elkaar kennen.
2: Ja,
0: precies. Hey, en Colin Feijer, ga je ook in het Colin Feijer vak zitten op het taluut?
1: Nee, wij zitten op de tribune. Je moet een beetje verspreiden, hè? Dus je moet hem op iedere plek toejuichen.
0: Dat is wel.
1: Dus wij zitten in de haarspeld. Daar zitten we eigenlijk ieder jaar. En ook nu weer.
0: En wat verheug je het meest op? Is de race of het feest?
1: Ja, eigenlijk wel beide. Maar ik ben in het hart wel een racefan. Dus ik vind het fantastisch het feest, maar de race is toch wel...
0: Ik ben niet een van de mensen die de hele TT-camping niet afkomt, zeg maar. En die geen motor ziet.
1: Nee. Wij zijn morgenochtend om 1:50 op het circuit te vinden. Ja. Dan gaan we morgenavond weg. En dan zondag zeldlaken de pak. Het gaat wel echt om de races.
0: Echt motorriedersbloed. Nou, de hoogste temperaturen zijn volgens mij ook nog zo'n beetje behaald. Het wordt beter, dus dat is ook lekker. Want iedereen ziet die pintjes te zweten. Maar jullie houden het hoofd koel met een lekker pilsje. En ik denk dat de meeste mensen dat dit weekend zullen doen. En ik geloof van ook dat je de jingle in kunt starten van wederom een gehaalde opdracht. Ik zal er nog even bij pakken. Ja, vind de Colin Vijven. Gelukt. Zoek een traditionele Titi-snack. Gelukt. En de eerste opdracht is ook gelukt. Nou,
2: heel goed,
0: we kunnen
2: gedaan,
0: met heel goed voldaan gevoel het Titi-weekend in.
2: Ik zou lekker daar even blijven zitten. Robert, dank je wel voor vandaag. En veel succes met al je werkzaamheden nog rondom de Titi. Want we gaan je nog weer zien en horen de komende dagen.

80 namen, hè? Was knetterpopulair in de jaren 80, Linda. Ik geloof dat er in 1 jaar meer dan 1000 Linda's geboren werden. Ik weet niet of dat nu nog zo is. De Frank Boeijen Groep en Linda dus.

Heel veel plezier bij alle TT-festiviteiten. Maak je niet te druk. Mocht je dat festival trouwens niet kunnen heen kunnen, of dat je te druk of te warm vindt, via TV en Radio Drenthe kan je het ook volgen. Want onze verslaggevers zijn er zaterdagavond gewoon bij, vanaf 8 uur te volgen via RTV Drenthe. Dus kan je thuis allemaal meebeleven. Ik wens je hoe dan ook een prachtig weekend. Tot later.

0: Jou blij maken met de mooiste fashion. Dat is wat Up-to-Date Woman het liefste doet. Met leuke hippe merken als Harper & Eve, My Jewelry, Garcia, Lovies en Jaya. Laat je verrassen en adviseren voor een te gekke toffe outfit. Up-to-Date Woman in Warenhuis van der Veen, Assen.
1: Van 26 tot en met 28 juni keert het grootste motorsportevenement terug naar Assen. De Dutch TT. Bezoek de Grand Prix van Nederland in stijl en maak het zelf mee vanuit de TT Holland House. Beleef alle actie van de MotoGP, Moto2 en Moto3. Met een eigen voetdrukplein, een open bar en onze overdekte tribune is elk detail verzorgd. Geniet van een sfeervolle racedag met live muziek. En maak kans op een exclusieve paddock tour. Kijk voor meer informatie en tickets op www.tthollandhouse.com. Kom.
2: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
3: Voetganger, bocht, kinderen, tegenligger, fietser, uitrit.
4: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
5: Ze zijn er weer.
6: Overheerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
7: Hup de duin in. Van gereedschap tot plant. Je vindt het bij Tuinland.
8: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
7: Borgstee, Assen.
9: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
10: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het KNMI heeft bekendgemaakt dat in een deel van het land code rood wordt verlengd tot morgenavond 9 uur. Het gaat om de provincies Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel. Voor de rest van het land, met uitzondering van de Wadden, houdt code rood vannacht op en daarna is het code oranje. Bij code rood moet iedereen zoveel mogelijk uit de zon blijven en rekening houden met uitdrogingsverschijnselen. Het KNMI geeft voor vanavond ook waarschuwingen af voor zwaar onweer in het zuidoosten. Het officiële dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is meer dan verdubbeld. Het staat nu op 589, meldt de interim-president. Er zijn bijna 3000 mensen gewond geraakt. De noordelijke regio La Guaira is zwaar getroffen. Volgens interim-president Rodriguez wordt er druk gezocht naar overlevenden en wordt er voedsel en water uitgedeeld. Rodriguez zei dat Venezuela blij is met de buitenlandse teams die komen helpen. De Russische autoriteiten hebben de noodtoestand uitgeroepen op de bezette Krim. Dat gebeurt, zegt de gouverneur, om economische problemen aan te pakken. De noodmaatregel heeft waarschijnlijk te maken met de grote brandstoftekorten, veroorzaakt door Oekraïnse aanvallen op de Russische olieindustrie en de elektriciteitsvoorziening. Op de Krim zijn de tekorten zo groot dat alleen overheidsdiensten nog benzine mogen hebben. De toeristensector ligt stil, zomerkampen voor kinderen op de Krim zijn geannuleerd. Volkswagen wil in Duitsland nog eens tienduizenden banen schrappen, meldt onder meer de Financial Times. Er zouden ook 4 fabrieken moeten sluiten. Eerder werd al een reorganisatie aangekondigd waarbij 50.000 banen verdwijnen. Volkswagen heeft het al tijden moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. En het weer zonnig en heet. Het wordt naar verwachting 36 tot 40 graden. Vanavond is er kans op onweer. Morgen opnieuw heet met eerst zon en later kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
13: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
14: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
15: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
14: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
16: Radio Drenthe. 60s en 70s. Met Dimitris Kops.

0: Studio Steenbergen.
1: Goedemiddag, het is 6:06. Van harte welkom bij Studio Steenbergen hier op Radio Drenthe. René Steenbergen is er vandaag nog niet. Die is met vakantie, dus vandaar ik hier zo. Mijn naam is Dimitris. Wel de gebruikelijke ingrediënten vanmiddag in Studio Steenbergen. We hebben zometeen de jukebox met daarin twee echte TT-klassiekers. Ja, daar gaan we eens even bij stilstaan. Maar er komt ook goede muziek van die TT af. Voilà. Nou, zometeen dus twee van die klassiekers achter elkaar. En vanmiddag weer jouw kans op het Radio Drenthe prijzenpakket. Jouw kans op het muzikale bordspel Remember the Music. En hoe je dat kan winnen, vertel ik je later vanmiddag. En dit uur natuurlijk, zoals elke middag tussen 3 en 4... hits uit de jaren 60 en de jaren 70. Het tijdperk waarin je spijkerbroek nog

George Harrison komt eraan. Met Give Me Love. En datzelfde geldt voor Love in Spoonful. Hot town, summer in the city. Back of my neck getting dirt and gritty. Been down, isn't it a pity? Doesn't seem to be a shadow in the city. Ah, dat is wel lekker bij een dag als vandaag, hè? Waarin de temperatuur, oh, 100.000 graden is. Summer in the City komt eraan en ook Elvis Presley. We can go on together with suspicious minds. Ja, lekker. Dit en veel meer 60s en 70s hits tot aan 4 uur hier op Radio Drenthe.

0: Goedemiddag, het is 3:15. Hoogste tijd om terug te gaan in de tijd.
1: Op deze dag in...
0: Op deze dag in 1963 houdt de Amerikaanse president John F. Kennedy deze legendarische toespraak.
2: And therefore, as a free man, I take pride in the words, Ich bin ein Berliner.
0: De speech wordt gezien als een van de beste speeches aller tijden. Het is een opmerkelijk moment in de Koude Oorlog, want Kennedy onderstreept hiermee de steun van Amerika aan West-Berlijn. Ich bin ein Berliner. En dan in navolging van het Amerikaanse Woodstock begint op deze dag in 1970 een driedaags popfestival in het Kralingse Bos bij Rotterdam.
3: In ruim 3 maanden tijd werd het uit de grond gestampt. De politie tolereerde drugs binnen de hekken, maar alcohol werd geweerd. Amerikaanse bands zoals Jefferson Airplane, The Byrds, Kenneth Heath, Santana en vele anderen werden gezamenlijk met een Londens bureau ingekocht. Het programma werd gecompleteerd met Engelse bands zoals Pink Floyd en Soft Machine. Kostte 1 miljoen gulden.
0: Rotterdamse gezinnen gluren vanaf bootjes naar festivalbezoekers die naakt zwemmen en drugs gebruiken. Het Nederlandse Woodstock wordt georganiseerd door Barry James Visser uit Delft. En dan, na deze dag in 1974, dan wordt in Amerika de streepjescodes geïntroduceerd. Ja, al gauw blijkt het een systeem te zijn dat wereldwijd wordt uitgerold en dat nog steeds geldt voor digitale productherkenning. Tegenwoordig is het de streepjescode niet meer weg te denken, maar het systeem zit nog steeds altijd heel vernuchtig in elkaar.
4: In Nederland hoor je zo'n 3000 keer per seconde dit geluid. En wereldwijd 5 miljard keer per dag. De streepjescode in de supermarkt bestaat uit 13 cijfers. De zogenaamde EAN-13-code. En dat staat voor de Europese artikelnummering met 13 cijfers. De eerste 2 cijfers staan voor het land waarvan het product afkomstig is. Dan volgen de 5 cijfers die staan voor het bedrijf waar het product vandaan komt. De bedrijfscode. En daarna volgen weer 5 cijfers en die staan dan weer voor het product. Bijvoorbeeld voor de rode bieten is de productcode 07352. En dan heb je nog 1 cijfer helemaal aan het einde en dat is een controlegetal. Dat controleert of eigenlijk al die cijfers daarvoor wel kloppen.
0: Ja, snap je het nog? Het zit ingewikkeld in elkaar, de streepjescode. En na een huwelijk van 11 jaar wordt op deze dag in 1975 de scheiding uitgesproken tussen Sonny en Cher. Ze wonen dan al een jaar lang niet meer bij elkaar. 4 dagen later trouwt Cher met Greg Allman van The Allman Brothers Band. En 10 dagen daarna gaan ze alweer uit elkaar. Ja. En dan naar 1977, want dan treedt Elvis Presley voor het laatst op. Dat gebeurt in de Market Square Arena in Indianapolis. Er is geen officiële registratie van dat concert, maar er is wel een fan die een filmcamera mee naar binnen smokkelt en die heeft dus onbewust het allerlaatste live optreden opgenomen van The King of Rock and Roll. Het geluid is niet heel erg goed, maar ik wil het je toch nog even laten horen.

Zes weken na dit concert overlijdt Elvis in zijn huis in Memphis aan de gevolgen van een hartstilstand. En je hoort hem al, de trompet van de top 40. Ik pak er eventjes een oude top 40 bij. Het is ook een oude top 40 van 26 juni. Ik heb hier de Nederlandse top 40 van 26 juni 1973. En daarin zie ik staan dat George Harrison genoteerd staat met Give Me Love, Give Me Peace on Earth. Die ga ik zo meteen draaien. En ook Redbone, We Were All Wounded at Wounded Knee. Nou, die ga ik beide achter elkaar draaien zo meteen hier op Radio Drenthe. Na Dimitri van Toorn. Hey, kom aan! Komt ook uit de top 40 van 26 juni 1973.

0: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
1: Aankomende zaterdag, tweewielerweekend in Rode met de Lus van Rode. Een dames- en heren wielerronde met een sterk deelnemersveld met zo'n 300 renners. En op de terrassen de Roder gezelligheid. Kijk op volksvermaken.nl.
2: Goedemiddag, het is exact 4:30. Tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Het nieuws uit Drenthe. In Meppel zijn 3 mensen gewond geraakt bij een ongeluk met een fatbike en een auto. De 2 opzittenden van de fatbike zijn naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de auto is door ambulancepersoneel nagekeken. Een dubbele weerswaarschuwing morgenavond. Er geldt dan code oranje vanwege de hitte en code geel vanwege mogelijk zware onweersbuien. En de TT-kermis gaat vandaag later open dan gepland, om 6:00 vanavond pas. Dat heeft te maken met de hitte en de kermis gaat daarom vannacht een 30 minuten langer door. Meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl. Dan gaan we naar het weer met Roland van der Zwaag.
3: Vanmiddag blijft het zonovergoten en snikheet met 35 tot 36 graden. Dat bij een matige zuidoostelijke wind die eigenlijk weinig verkoeling geeft. Het wordt de warmste dag die ooit in juni is gemeten in ieder geval. Die stond nog op 2019 met 34,9 graden in Hogeveen. Maar dat gaat overschreden worden.
2: Zo meteen op Radio Drenthe meer 60s en 70s hits. Waaronder Love and Spoonful en ook Elvis Presley komt eraan.
4: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
5: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
6: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
7: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
8: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
7: Ook investeren met een vast maandelijks rendement? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
9: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar nee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
10: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.

0: De zomer kan beginnen.
1: En om goed voorbereid te kunnen genieten,
0: maak je volgende week kans op een exclusief RTV Drenthe zomerpakket.
1: Met daarin een zonnebril, pet, beachbal met pomp, bidon en een luchtbed.
0: Alles wat je nodig hebt voor een heerlijke zomer.
1: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Genieten van de zomer met Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.
2: It's summertime, summertime, summertime, summertime.

Goedemiddag, het is 10 minuten over 3:30. Tijd om hier in Studio Steenbergen stil te staan bij extra lange platen. Dat doen we de hele week hier op Radio Drenthe op dit tijdstip. XXL-versies van hits. En voor nu gaan we terug naar 1976. Dit nummer kwam tot nummer 13 in de Nederlandse top 40 en duurt bijna 6 minuten. Paul McCartney en Wings. Hier is Silly Love Songs.

Ja, even een muntje in de jukebox. Vandaag staan we in de jukebox stil bij echte TT-klassiekers. Omdat de TT natuurlijk in volle gang is. Komende zondag hoor je hier op Radio Drenthe ook de TT Top 25 tussen 4 en 6. En daarom nu in de jukebox de nummers 1 en de nummers 2 achter elkaar van de TT Top 25 van vorig jaar. Dat zijn Normaal, Oerend Hart. Zometeen eerst Steppenwolf, hier is Born to be Wild.

0: Steenbergen.
1: 60s en 70s.
0: De Jukebox.
2: Ik zeg oeh.
1: Radio Drenthe.
2: Oeh. Ik zeg ah.

0: Wil jij zelf ervaren hoe groot het verschil is tussen normaal water en zacht water? Kom langs in de showroom van Emisoft, dan laten we het zien, voelen en proeven.
1: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
2: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar Sunwering en Rolloon.
1: Altijd wassen met korting, met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
3: Voetganger, bocht, kinderen, tegenligger, fietsen, uitrit.
4: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
5: Zondag is er weer een Drentse dag in Openluchtmuseum Ellert en Brammert. Het Onvolk loopt in klederdracht, brengt volksdansen en laat zien hoe het is om te trouwen over de puthaak. Beleef een dag met oude ambachten en ontdek de rijke geschiedenis van het Ellertsveld. De Drentse dag, zondag in Openluchtmuseum Ellert en Brammert.
6: De Mobifit sta op stoel in ruildagen. Ontvang in juni €500 korting op uw nieuwe Magic for You sta op stoel. Kom langs voor vrijblijvend advies en ervaar ultiem zitcomfort. Mobifit, wie weten hoe het zit.
7: De Drentse Fiets Vierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
8: Werken in schone ruimtes. Ja, dat vind ik belangrijk voor mijn personeel. En daarom laat ik de schoonmaak verzorgen door Dr. Schoonmaakorganisatie. Zij verzorgen de schoonmaak van bedrijven en organisaties in vrijwel alle sectoren. Ze zijn zorgvuldig, flexibel en proactief. Ja, en dat werkt wel zo prettig.
9: Dr. Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op drschoon.nl.
10: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
11: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rond deze tijd komt het kabinet naar buiten met de nieuwe stikstofplannen. De grote lijnen zijn al uitgelekt. Rondom 15 kwetsbare natuurgebieden komen zones van een kilometer waar de uitstoot van stikstof beperkt moet worden. Rondom 85 andere gebieden komen kleinere zones. Veehouders in die gebieden verhuizen of krimpen in om minder stikstof uit te stoten. Op die manier wil het kabinet Nederland weer van het stikstofslot halen, zodat er weer woningen kunnen worden gebouwd. Het officiële dodental na de zware aardbeving in Venezuela is meer dan verdubbeld. Het staat nu op 589, meldt de interim-president. Er zijn bijna 3000 mensen gewond geraakt. De noordelijke regio La Guaira is zwaar getroffen. Interim-president Rodriguez zei dat Venezuela blij is met de buitenlandse teams die komen helpen. Na de dodelijke aanvaring gisteren op de Mokerplas in Middelaar is een man van 45 opgepakt. Hij wordt verdacht van dood door schuld, bevestigt het Openbaar Ministerie in Limburg. Een zwemmer van 28 werd overvaren door een boot en overleefde dat niet. Het slachtoffer was Mats Grotenbrech, een bekende amateurvoetballer. Volkswagen wil in Duitsland nog eens tienduizenden banen schrappen, meldt onder meer de Financial Times. Er zouden ook 4 fabrieken moeten sluiten. Eerder werd al een reorganisatie aangekondigd waar 50.000 banen verdwijnen. Volkswagen heeft het al tijden moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. In de Chinese hoofdstad Peking is een klein vliegtuig tegen een wolkenkrabber gevlogen, schrijven Chinese media. Het gaat om de iconische CITIC Tower met ruim 500 meter, het hoogste gebouw van Peking. Of er slachtoffers zijn is nog niet bekend. Op beelden is de inslag te zien en daarna vallende brokstukken. Het weer zonnig en heet, 36 tot 40 graden. Vanavond kans op onweer. Morgen opnieuw heet, eerst zon, later kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
12: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
13: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
12: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
14: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
15: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
16: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
17: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
16: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
17: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
18: €10.000 per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 5 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Radio Drenthe.
19: Studio Steenbergen.
10: Met Dimitris Kops.

0: Studio Steenbergen.
1: Oh, houdt vanmiddag nog een beetje vol met deze temperaturen?
2: Of wij het volhouden? Ja, zeker houden wij het vol.
1: Oh, hartstikke goed. Leg een natte washand in je nek. Het is bloedheet in Drenthe. Heerlijk. 4:09, Studio Steenbergen. Mijn naam is Dimitris. En David is er ook. Goedemiddag.
3: Hallo.
1: Wij gaan zo meteen contact leggen met Robert, want die is op Tjak. We gaan horen waar hij is.
3: Nee, die is meer op Tjak.
1: Is hij niet meer op Tjak?
3: Nee.
1: Is
3: hij vrijdag, of vrijdag niet, hè?
1: Dan ben je niet.
3: Ja.
1: Nou.
3: Lekker op de hoogte.
1: Dan doen we dat niet. Gaan we wel dat bordspel weggeven?
3: Ja, dat kunnen we wel doen. Dat kunnen we wel zeker weten. Ja.
1: God, die werkt halve dagen op vrijdag. Dat is helemaal nieuw dan.
3: Nee, dat is al heel lang zo. Op vrijdag dan gaat hij voor Anouk is hij de hele dag in de baan. En dan zit daarna zijn dag erop. Want dan moet hij het weer nog opnemen voor televisie. Want dat moeten we vanavond ook weer zien. En we willen weten wat het weer gaat doen. Want het is natuurlijk bloedverziekend heet. Ja. Ja,
1: zeker. Zeg David, wat is jou opgevallen in het nieuws?
3: Gisteren hebben we natuurlijk ons als groepswinnaar geplaatst voor de knock-out fase van het WK. Maar in een andere groep gaat het vanavond ook om de groepswinst. En dat is een mooi affiche, want Noorwegen speelt tegen Frankrijk. Die wedstrijd begint om 9 uur. Noorwegen en Frankrijk wonnen allebei hun eerste twee wedstrijden. Dus het is wel echt een wedstrijd tussen twee grote landen. Alleen Frankrijk staat op dit moment bovenaan vanwege een iets beter doelsaldo. En het wordt ook meteen, dat is interessant natuurlijk, de clash tussen misschien wel de twee beste aanvallers ter wereld op dit moment. Erling Haaland en Kylian Mbappé scoorden allebei al 4 keer in de eerste twee wedstrijden.
1: Dat is mooi om te zien, denk ik.
3: Zeker. Ja, daar gaan we voor zitten. Vanavond 9 uur dus. Ja, en het ziet er leuk uit en het is makkelijk te onthouden. Dat is voor heel veel mannen, denk ik, belangrijk. Een goede trouwdatum. Vandaag is zo'n datum, want het is 26-06-26. En heel veel mensen hebben die datum aangegrepen om te gaan trouwen. Dus dat is wel leuk. Dat is natuurlijk een leuke datum om te hebben. Alleen moet je dan wel trouwen met een temperatuur die bijna de 40 graden aantikt.
4: Code rood kan me niet schelen, is de kleur van de liefde. Hè? En dat doen we gewoon. Dan waait je mee, watertje erbij. En de toga goed dicht, want dat hoort zo. Die hitte, dat hoort er nou eenmaal bij. Je moet ook in andere temperaturen, of regen, wat dan ook, moet er ook getrouwd worden.
3: Ja, het maakt deze trouwambtenaren dus niet uit. Stortregens of verzengende hitte. En bruiloft moet gewoon doorgaan.
1: Code rood is de kleur van de liefde, hoorde je dat?
3: Ja, goede quote.
1: Wat geweldig, nog één keer.
4: Code rood kan me niet schelen, is de kleur van de liefde.
1: Ja, leuk. Gelijk, Kees.
3: En dan tot slot nog een opmerkelijke bias-klant. Want de voormalig First Lady van Zuid-Korea moet de gevangenis in. Het gaat om Kim Kyeon-hae. Zij is veroordeeld tot 7 jaar cel voor omkoping. De rechter vond bewezen dat Kim 2 Chanel-tassen en een diamanten ketting van een religieuze groep heeft aangenomen in ruil voor politieke wederdiensten. Ja, en dat mag niet. Ook niet in Zuid-Korea. Ze volgt overigens het voorbeeld van haar man, want 2 weken geleden werd oud-president Yoon veroordeeld tot 30 jaar cel, want hij probeerde 2 jaar geleden een staatsgreep te plegen. Maar ja, zo'n Chanel-tas in omkoping, ja, ik snap dat wel, want zo'n Chanel-tas is voor heel veel vrouwen natuurlijk iets wat ze heel graag willen.
5: Ik heb als kind en als puber en zo eigenlijk helemaal niks anders gedaan dan van die vrouwentijdschriften lezen op zoek naar tips om in godsnaam verleidelijk te worden. Want anders zou er nooit iemand verliefd op me worden. En godzijdank wist de Vogue wat ik moest doen. De Vogue zei, wat jij moet is een Chanel-tas. Want dan word jij in 1 klap een femme fatale. Nou, en dat was op dat punt in mijn leven cruciaal. Want wij spreken van een fase. Ik was toen in het bezit van een beugel. Dat was niet goed. Ik had 2 voortanden met van die beugelslotjes. En dan daarnaast aan allebei de kanten heel lang niks. Dus geen tanden, geen slotjes, konijnige leegte. En dan daar had ik wel in mijn tandvleesslotjes. Dat is op termijn heel nuttig, maar toen nog niet. En dat zat met kettingjes vast aan de rest van de beugel. En dan daaraan hingen nog 2 touwtjes. En daarin hing een bordje waarop stond loser. Dus ik zei, mama, ik moet een Chanel-tas. En mijn moeder zei, wat kost dat dan? Ik zei, 1600 euro. Zij zei, nee, nou, leven verpest. Ja, echt hoor. En je weet altijd veel later pas wat je had moeten doen. Ik had het gewoon aan mijn vader moeten vragen. Want ze waren toen nog niet super lang gescheiden. Maar wel echt woest. Dus als ik dat had gedaan en ik had afgesloten met, mama zei, nee. Dat was geluk. Maar goed, dat was vals en naar geweest. Dit is hem.

0: Life, A Little Bit Of. En hij treedt nog steeds op dankzij dit nummer, hè? Geweldig. Zonnige 35 graden in Drenthe.
1: Yeah. Heerlijke dag.
0: Milo komt eraan. Eerst hier de George Baker Selection, Little Greenback.

0: vallen op
1: Blijenberg.nl.
2: Oh, die van die deuren.
1: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
3: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. Twee megagrote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3.000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
4: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
6: Joehoe!
5: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
7: Goedemiddag, het is 5:02. Tijd voor het nieuws uit Drenthe. Hier is David van der Spoel.
8: Goedemiddag. De landbouw moet in 2030 23 tot 25% minder stikstof in de vorm van ammoniak uitstoten. En als dat doel niet gehaald wordt, komt er strenger beleid. Dat schrijft landbouwminister Jamie van Essen in een brief aan de Kamer. Van Essen wil ook dat rondom natuurgebieden de stikstofuitstoot nog verder omlaag gaat. Het kabinet komt later met een berekening per natuurgebied. De staat van de natuur en de bedrijven in de omgeving bepalen hoe ver de stikstofuitstoot omlaag moet. Het gerechtshof in Amsterdam heeft vandaag in hoger beroep celstraffen tot 5 jaar en 5 maanden geëist aan 4 personen die een drugslab runden in Nijenveen. De hoogste straf is opgelegd aan Edu G. Hij wordt gezien als de afnemer van de cocaïne. 3 anderen werden veroordeeld voor hun betrokkenheid bij de voorbereidingshandelingen voor de productie van cocaïne. 1 verdachte werd vrijgesproken. In Meppel zijn 3 mensen gewond geraakt na een ongeluk met een auto en een fatbike. De 2 opzittenden van de fatbike zijn naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de auto is door ambulancepersoneel nagekeken. Vermoedelijk zag de automobilist de fatbike over het hoofd. De politie onderzoekt ook of de fatbike is opgevoerd. En vanwege de extreme temperaturen vanmiddag gaat de Titi-kermis later open. De kermis zou eigenlijk al om 2 uur open gaan, maar dat wordt 6 uur vanavond. Wel mag de Titi-kermis vannacht een 30 minuten langer open blijven. De kermis is tot 2:30 open. Het Titi-festival schrijft op Facebook dat bezoekers zo meer kunnen genieten tijdens de koelere avonduren. Tot zover het nieuws. Meer is te lezen op onze website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
7: Dan gaan we naar het weer met Roland van der Zwaag.
9: Vanmiddag blijft het zonovergoten en snikheet met 35 tot 36 graden. Dat bij een matige zuidoostelijke wind die eigenlijk weinig verkoeling geeft. Het wordt de warmste dag die ooit in juni is gemeten in ieder geval. Die stond nog op 2019 met 34,9 graden in Hogeveen. Maar dat gaat overschreden worden.
7: Zometeen op Radio Drenthe jouw kans op het Radio Drenthe prijzenpakket. Het muzikale bordspel Remember the Music kan je zometeen winnen. En muziek onderweg van Dennis Hendrix en Milo.
10: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
11: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
11: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
12: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-America-Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
13: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegbekorting en slechts €99 aanbetaling.
14: Ontvang je toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou.
0: 10 toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Studio Steenbergen.

0: Dit is Radio Drenthe op deze snikhete vrijdagmiddag. Wat zei je nou net, David? Het is de warmste
1: junidag ooit gemeten in Drenthe.
0: Ooit, hè?
1: We kregen net een appje van onze weerman, Roland van der Zwaag.
0: Oh.
1: En die zegt, in het KNMI-weerstation in Hoogeveen is 35 graden gemeten.
0: Oh.
1: Een

0: 20 minuutjes geleden. En dat is een record, want nog nooit was het zo warm in juni. Tenminste, niet dat we weten, want dat hebben we niet dan gemeten. Het vorige record komt uit 2019. Toen werd het 34,9 graden. En volgens Roland komen er misschien zelfs nog wel een paar tienden van een graad bij.
1: Oef, puffen en zweten. Ik hoop dat je wat verkoeling bij hebt als je nu zit te luisteren. Een ventilatortje. Of dat je lekker binnen zit met de gordijnen dicht, weet je wel. Dat je de warmte lekker buiten laat. Of een aircootje misschien wel. En dat je nu zit te luisteren naar Radio Drenthe, dat gaat jou nog wat opleveren. Namelijk jouw kans op het muzikale bordspel Remember the Music. Die hebben we hier in de studio liggen. En David die heeft zojuist een kaartje gepakt, hè, uit het spel.
0: Ja, en ik dacht, weet je, het is het TT-festival. We zitten lekker in de Hollandse hits. Dus we doen de van eigen bodem variant.
1: Leuk, leuk, ja. Leuk. Dus zullen we het spel gewoon spelen op de radio en kijken of het er wat goed binnenkomt. En dan kan jij dat winnen.
0: Ja, nou, ja. Ga ik doen. Okay. Ik zal eens even beginnen met een hint. Een gelegenheidsband bestaande uit Van Dikhout en Acta en de Munnik, die in 1999 een grote hit scoorde met Mijn Houten Hart. In 2001 kwamen ze met een hit op nummer 1.
1: Oh ja.
0: Ja?
1: Ja, ja.
0: Thomas Acta was voor deze samenwerking al een gevestigde naam in de muziek, terwijl Martin Buitenhuis pas met deze gelegenheidsformatie weer landelijke bekendheid verwierf.
1: Ja? Ik vond optie die eerste, die vond ik makkelijker. Ja. Moet ik heel eerlijk zeggen. Maar je hebt ook een QR-code op het kaartje staan.
0: Zal ik die eens even scannen?
1: Ja, dan horen we het intro van de plaat die erbij hoort. Hè?
0: Even kijken. Ja.
1: Oh ja. Ja, ik weet hem wel hoor.
0: Ja,
1: daar heb je niks aan dat ik hem weet natuurlijk.
0: Titel en artiest, denk ik, hè, hebben we nodig.
1: Ja, de titel en de artiest hebben we nodig. Weet jij het ook? Dan maak je kans op het muzikale bordspel Remember the Music. Echt een leuk spel. Ja, de titel en de artiest willen we graag weten van dit nummer. Laat het maar weten. Bel of app Radio Drenthe 0592-33-11-88. 0592-33-11-88. Als je het goed hebt, maak je dus kans op het muzikale bordspel Remember the Music. Nu het levensmotto van Peter Jan Rens. Geef nooit op. Ja, dat is ook de titel van deze plaat van Dennis Hendricks.

0: Radio Drenthe. Het is 4:15 geweest. Aan de telefoon heb ik Jan uit Emmen.
1: Ja, klopt.
0: Is het een beetje vol te houden in Emmen, Jan?
1: Ja.
0: Ja, heb je een thermometer in de buurt?
1: Ja, in huis.
0: Oh, en hoeveel graden is het in huis?
1: Ja, moet ik even kijken. Het is op het moment 21 graden.
0: 21?
1: Ja.
0: Oh, dat is lekker.
1: Ja, lekker met airco.
0: Och, aircootje in Emmen?
1: Ja, zeker.
0: Staat hij te blazen, ja?
1: Ja.
0: Wat lekker zeg. Heb je nog plannen komend weekend?
1: Nou, de bedoeling was om naar ACTT te gaan, maar ik zie er vanavond.
0: Nee.
1: Ja.
0: We zien jou niet bij de TT.
1: Ja, ik heb vanmorgen hier al voor de televisie gezeten. En morgen vroeg weer en zondag ook.
0: Maar je gaat niet met het weer richting Assen?
1: Nee, dat ga ik maar niet doen. Ik denk niet dat dat goed komt.
0: Oké, ja, het is ook wel extreem heet, hè?
1: Ja, echt wel. En mijn zoon die staat daar als bako. En ik had hem beloofd, ik zeg, ik kom daar wel. Maar nee, ik heb het afgezegd.
0: Die staat er als wat?
1: Als bako. Dus ja, hij wil er altijd op.
0: Oh.
1: Bakencommissaris noem je dat.
0: Oké. Okay. Oh,
1: als ze van de baan afraken in de grid, zeg maar, dan moet hij met ploegje ze eruit halen.
0: Oh, oké. Okay. Mooi.
1: Ja.
0: Maar jij gaat er niet heen. Jan blijft lekker binnen in de airco in Emmen.
1: Ja hoor, en morgen televisie.
0: Hartstikke goed. Hey, wij spelen hier op de radio het spel Remember the Music. Dat is een muzikaal bordspel. En David die heeft een kaartje getrokken uit het bordspel. David, zou je nog een keer de omschrijvingen willen voorlezen?
2: Jazeker, we zoeken een gelegenheidsband bestaande uit Van Dikhout en Acta en de Munnik, die in 1999 een grote hit scoorden met Mijn Houten Hart. En in 2001 kwamen ze met een andere hit op nummer 1. En nou ja, Thomas Acta, die kennen we natuurlijk al. Die kende iedereen ook al destijds. Maar Martin Buitenhuis was een iets minder bekende naam. Maar die verwierf grote bekendheid dankzij dit liedje.
0: Ja, en er zat ook een QR-code bij.
2: Ja,
0: en
2: moet ik hem scannen? Ja,
0: nog een keer.
2: Ik pak hier de radiotelefoon er even bij. Hoppakee. Oh ja.
0: Dit is dan het intro van de plaat die we zoeken.
1: Ja.
0: Want zo werkt dat bordspel, hè, met die QR-codes. Ja, Jan. Wist je het aan de hand van de omschrijving of aan de hand van het intro?
1: Aan de hand van het intro. En ook een klein beetje van de omschrijving, maar... intro was van de Puma's.
0: Ja.
1: Zij maakt het verschil.
0: En dat is het enige juiste antwoord.
1: Joehoe.
0: Gefeliciteerd. Deze snik heet de vrijdagmiddag. Win jij het muzikale bordspel Remember the Music. We hebben 3 edities. We hebben de Nederlandstalige editie. We hebben de filmeditie. En de normale editie. Welke zou je willen?
1: Normaal.
0: Normaal?
1: Ja.
0: Noem maar normaal. Dan, hè? Hartstikke goed. Dan gaan we die opsturen naar Emmen.
1: Is goed.
0: En we gaan de Puma's draaien met Zij maakt het verschil.
1: Hartstikke mooi. En bedankt.
0: Nou, geen dank. Doe het rustig aan, hè, met de hitte.
1: Ja, jullie goede uitzending willen.
0: Hartstikke goed. Jan uit Emmen, fijne dag.
1: Jojo.

0: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
1: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route, van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
2: Ze zijn er weer.
3: Overheerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
4: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
5: Kurk 24.
4: Kurk24.nl.
6: Voetganger, bocht, kinderen, tegenligger, fietser, uitrit.
7: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
8: Nu bij Markt Kaufmeppen een krat Coca-Cola, Fanta of Sprite. Gedeeltelijk cafeïnevrij. 12 keer 1 liter petfles. Nu voor maar €10,99. Markt Kaufmeppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
9: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op emiheat.nl.
10: Tot 80% besparen met een hybride warmtepomp van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
11: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
12: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Landbouwminister Van Essen heeft vanmiddag een ingrijpend pakket aan maatregelen gepresenteerd om de stikstofuitstoot te verminderen. Daarmee moet het land weer van het zogenoemde stikstofslot, zodat er weer huizen kunnen worden gebouwd. In de plannen staat onder meer dat melkveehouders in 2035 niet meer dan 2,6 koeien per hectare mogen houden. Ook mag er rond 15 natuurgebieden, zoals de Veluwe en de Peel, in een straal van 1 kilometer veel minder stikstof worden uitgestoten. Door de hitte worden extra controles uitgevoerd bij dijken. En daarbij zijn in Zuid-Holland 7 scheuren ontdekt. Die kunnen problemen veroorzaken als het flink gaat regenen. De scheuren lopen dan vol met water, waardoor de dijk kan inzakken. De tientallen asielzoekers in Ter Apel die buiten in de hitte wachten op een opvangplek kunnen terecht in een kantoorpand in de buurt. Het Rode Kruis noemde de situatie onverantwoord. Na de dodelijke aanvaring gisteren op de Mokerplas in Middelaar is een man van 45 opgepakt. Hij wordt verdacht van dood door schuld, zegt het OM in Limburg. Een zwemmer van 28 werd overvaren door een boot en overleefde dat niet. Het slachtoffer was de bekende amateurvoetballer Mats Grotenbrecht. Hoe het ongeluk op de Mokerplas kon gebeuren is nog niet duidelijk. Daar wordt onderzoek naar gedaan. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte zijn regenboogvlaggen toegestaan. De Wereldvoetbalbond FIFA heeft dat besloten. Op het vorige WK in Qatar verbood de FIFA de vlaggen nog. De wedstrijd wordt gespeeld in Seattle, waar de Pride bezig is. De manifestatie die in teken staat van LHBTI-rechten. Juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers het zwaarst onderdrukt. Het weer, zonnig en heet, 36 tot 40 graden. Op de Wadden iets minder warm. Vanavond kans op een lokale onweersbui. Vannacht droog en warm, minima tussen 20 en 24 graden. En morgen wordt het 29 tot 38 graden, met later opnieuw kans op een onweersbui. Na het weekend minder warm. Dit was het NOS Show.
13: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
14: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland.
15: Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd? Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
16: Het is nog 5 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
15: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
16: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
17: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
18: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
19: Radio Drenthe.
20: Studio Steenbergen.
19: Met Dimitris Kops.

0: Studio Steenbergen.
1: Ja, laatste uur alweer van Studio Steenbergen. Het weekend komt steeds dichterbij. Lekker zeg, heb je nog plannen? Een beetje verkoeling zoeken. Dat begrijp ik. Ja, het is heel warm. David zit hier bij me in de studio. David, wat is jou opgevallen in het nieuws
2: vandaag? Nou, we moeten aan de bak om Nederland uit het stikstofslot te halen. En Jamie van Essen, dat is onze landbouwminister, die heeft daarover een brief naar de Kamer gestuurd. Met plannen hoe dat moet. Het doel is om 23% tot 25% minder stikstof in de vorm van ammoniak uit te stoten. En als dat lukt, dan, kan er meer gebouwd worden. Maar als het niet lukt, komt er strenger beleid. Daar waarschuwt hij voor. Er zijn celstraffen geëist voor verdachten van het drugslab in Nijenveen. Dat is alweer een hele poos geleden dat dat speelde. In 2020 daar hadden ze een cocaïnewasserij opgerold. Dus cocaïne zat verstopt in steenkool. En dat konden ze daar weer tot gewone cocaïne maken. Er zijn mensen opgepakt en nu in hoger beroep veroordeeld. De hoogste straf is opgelegd aan Edu G. Hij moet 5 jaar en 5 maanden de bak in. En het is je vast opgevallen, maar het is nogal warm buiten.
3: Ja.
2: En dat hebben ze op de kermis ook gemerkt. Daarom gaat die een beetje later open dan gepland. 2 uur was de bedoeling, maar straks om 6 uur gaat de kermis daadwerkelijk open. En om het goed te maken blijft hij vannacht om 2:30 nog wel een half uurtje langer open. Dus je kunt iets langer door vannacht in de koele uurtjes.
1: Je kan tot 3 uur...
2: Normaal gesproken was het 2 uur en nu is het tot 2:30.
1: Oh, oké. Okay. Nou ja, misschien is dat wel lekker om eventjes een achtbaan te pakken voor wat verkoeling.
2: Ja, ja. Nou, dat heb je in ieder geval een beetje wind van voren natuurlijk.
1: Het heeft niet mijn voorkeur met een paar bier op, maar het zou kunnen.
2: Wat dan niet kan, ja.
1: Goed, David is er ook zometeen met een uitgebreid bulletin om 5:30, neem ik aan.
2: Ja, zeker.
1: Heel goed. On a

0: snackhete dag in Drenthe. Temperaturen kunnen oplopen tot 35 graden. Zo. Het is 4:15. Dimitri is hier zo op Radio Drenthe. En iedere werkdag blikken we tussen 5 en 6 terug hier op Radio Drenthe op wat er is gebeurd op de radio die dag. Nou, vandaag heb je het volgende gehoord. Extreme hitte en TT. Dat is een combinatie waar goede voorbereidingen voor nodig zijn. Ook voor het Wilhelmina ziekenhuis Assen, waar ik ooit geboren ben. Daar wordt de spoedeisende hulp namelijk opgeschaald. De woordvoerder van het ziekenhuis, Harm-Jan Hornstra, die vertelde er vanmorgen meer over.
1: Mensen die zijn natuurlijk heel enthousiast. En wanneer er geen schaduw is, mensen vinden geen verkoeling, dan kunnen mensen oververhit raken, met alle gevolgen van dien.
2: Ja, afgelopen nacht hebben ook al veel mensen op de schermen voetbal gekeken en zo. Is dat drukker op de spoedeisende hulp?
1: Het was goed beheersbaar. Dus voor ons was het iets zeer goed te doen vannacht.
2: Ja, goed beheersbaar, maar dat betekent dat het drukker was dan andere nachten?
1: Het is wel iets drukker geweest, maar niet extreem veel drukker.
2: Nee, maar goed, de komende tijd...
1: Dat is positief.
2: Ja, de komende tijd gaat u dus opschalen vanwege code oranje en dus die TT. Wat betekent dat, opschalen?
1: Ja, concreet betekent dat we extra personeel in gaan zetten voor de komende nachten. En dat doen we in principe elk jaar, want we hebben natuurlijk bijna een verdubbeling van het aantal bezoekers in onze hoofdstad. En concreet houdt het in dat we extra middelen en materiaal hebben ingeslagen.
2: Ja, dus ook extra mensen. Is dat een beetje te doen in deze tijd? Want je hoort vaak over personeelstekort in de zorg.
1: Ja, voor ons is het op dit moment goed te doen. En het is, de sfeer is altijd goed, dus het is ook leuk om te werken op de spoedeisende hulp. Dus het is elk jaar wel weer een... elk jaar lukt het weer goed om het personeel te regelen.
2: Ja, en bij een normaal TT-weekend, waarvoor komen mensen bij de spoedeisende hulp? Misschien als er ook drank in het spel is?
1: Ja, het is heel wisselend. Hè? Mensen die zich verstappen, enkels verswikken. Maar inderdaad ook wel drank of drugsgebruik. En de gewone zorg gaat ook door.
2: En nu kunnen er zorgproblemen door de warmte erbij komen?
1: Ja, dat verwachten we natuurlijk wel. Met name vandaag en morgen, omdat het toch wel behoorlijk warm wordt.
2: Welke signalen van oververhitting moet je in de gaten houden?
1: Nou, met name verward gedrag. Of als mensen heel bleek zien, transpireren, of juist niet, en verward gedrag vertonen. Dat zijn wel signalen die we in de gaten moeten houden.
2: Ja. Wat kunnen mensen doen om te voorkomen dat ze op die spoedeisende hulp bij u terechtkomen?
1: Uit de zon, dus in de schaduw, zoek verkoeling op. Drink voldoende water. En wees toch terughoudend met gebruik van alcohol.
2: Ja, en zeker bij deze temperaturen natuurlijk ook.
1: Zeker, absoluut.
3: Radio Drenthe.

0: tijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
2: De Drentse Fiets Vierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
3: De Mobifit sta op stoel in ruildagen. Ontvang in juni €500 korting op uw nieuwe Magic for You sta op stoel. Kom langs voor vrijblijvend advies en ervaar ultiem zitcomfort. Mobifit, wie weten hoe het zit.
4: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel €15.070 terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
5: Goedemiddag, het is 5:30, tijd voor het nieuws uit Drenthe. Hier is David van der Spoel.
6: Goedemiddag. In Drenthe zijn 3 gebieden aangewezen waarbij in een bufferzone van 1 kilometer veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Dat staat in het nieuwe stikstofplan van het kabinet. Het gaat om het Drents-Friese Wold, het Dwingelderveld en het Drentse A-gebied. Bij andere natuurgebieden, zoals het Elperstroomgebied en het Vochteloerveen, is die bufferzone 500 meter. Voor boerenbedrijven in deze zones betekent het dat ze hun stikstofuitstoot omlaag moeten brengen. Het gerechtshof in Amsterdam heeft vandaag in hoger beroep celstraffen tot 5 jaar en 5 maanden opgelegd aan 4 personen die een drugslab runden in Nijenveen. De hoogste straf is opgelegd aan Edu G. Hij wordt gezien als de afnemer van de cocaïne. 3 anderen werden veroordeeld voor hun betrokkenheid bij de voorbereidingshandelingen voor de productie van cocaïne. 1 verdachte werd vrijgesproken. En vanwege de extreme temperaturen vanmiddag gaat de Titi-kermis later open. Eigenlijk zou die om 2:00 vanmiddag open gaan. Maar straks over 1/2 uurtje, om 6:00 dus, gaat de Titi-kermis daadwerkelijk open. Wel is de kermis ook 1/2 uurtje langer open vanavond. Niet om 2:00 gaat die dicht, maar om 2:30. Het Titi-festival schrijft op Facebook dat bezoekers zo meer kunnen genieten tijdens de koelere avonduren. Tot zover het nieuws. Meer is te lezen op onze website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
5: Dankjewel David. En voor het weer hebben wij contact met Roland van der Zwaag.
7: Hoi, Dimitri is mooi.
5: Goedemiddag.
7: Goedemiddag, Heem.
5: Het is warm.
7: Het is warm. En hoe houden wij het hoofdje koel?
5: Nou, vertel.
7: Ik heb hem koel gehouden door veel binnen te blijven. Vanochtend lag ik lekker buiten op de stoel. Kon ik goed buiten zijn, toen was het ook nog redelijk aan de goede kant. Ik zit dan mooi aan de schaduw, maar vanmiddag is toch wel het warm geworden. We hebben op de officiële KNMI-stations, zowel in Eelde, zowel in Hogeveen, 35,1 graden gemeten. Nou, dat is dus zoals al aangegeven, vanochtend is dat eigenlijk een record, een dagrecord. Eigenlijk ook een maandrecord, want de hoogste temperatuur die we zat nog bij Hogeveen in 2019 was het daar toen in juli, die warme juli, was het daar nogal heel warm. In juni hebben we toen de hoogste temperatuur gehad van 34,9 graden. Daar zijn we dus 2/10 overheen gegaan. We zien ook als we het heel naar heel Nederland kijken dat de hoogste temperatuur 39,3 graden ongeveer is geworden in het zuidoosten van Nederland. Ja, dat zijn temperaturen die zijn nogal hoog en die zijn eigenlijk recordhoog. En dat die waarden nu al zo hoog worden gemeten, terwijl het eigenlijk in Warnsveld in augustus 44, toen werd het voor de eerste keer werd dat toen 38,6 graden. En dat we dat nu al in juni hier al die temperatuur alweer overschrijden, is eigenlijk best wel heftig. Dat is eigenlijk een beetje, dat hoort eigenlijk niet in deze tijd. Nee.
5: Het weer voor vanavond, hoe wordt dat? Blijft het lang warm?
7: Ja, lang zomers warm. Pas later vanavond, na 9:00, tegen 9:50... begint er een heel klein zuchtje op te steken naar het westen. Dat is een zeewind waar wij heel weinig profijt van hebben. Want die wind gaat eigenlijk in kracht eruit. Dus ga er maar vanuit dat je een plaknacht krijgt. Begin van de nacht is nog echt wel 3, 24 graden. Later vannacht gaan de temperaturen terug naar 20 graden. Ja, dat is natuurlijk ideaal als je nog buiten bent. Niet al te veel wind. Het onweer weer. Wat op dit moment in ieder geval in het zuiden, dus bij Luxemburg, ontwikkeld. Ik zie eigenlijk dat dat uiteindelijk rechtsaf gaat. En dat betekent dat wij daar waarschijnlijk voor komende nacht geen bui van meekrijgen. Dan zou het vannacht dus droog moeten zijn. En morgenochtend beginnen we kalm, zonnig, weinig bewolking en benauwd, drukkend. We hebben dan een zwakke westenwind. De bewolking zien we 's middags komen. 'S middags hebben we het ongeveer 32, 33 graden. Dus echt wel minder warm dan vandaag. Maar goed, het is nog steeds benauwd. Ja, en dan gaat er 's middags wat bewolking komen. Gaat er ook een beetje, de wind gaat wat draaien naar het noordwesten, naar het noorden en naar het noordoosten uiteindelijk. En dat betekent toch dat we niet een aanvoer hebben van hele warme lucht. Dat gaat langzaam gaat dat

0: verder voor de TT ook, is wel handig. Een matige westelijke wind op zondag. Zie ik temperaturen zo rond de 28 graden, 7 tot 28 graden aan het begin van de middag. Dan gaat de wind eventjes wat aantrekken. Dan wordt een matige westelijke wind. En dan zal er ook wat bewolking over gaan trekken. Nou, de koelte komt in de middag. Dus wat dat betreft tijdens de race en ook in de middag is het voor het publiek gewoon goed te doen. En dat is eigenlijk misschien wel heel fijn.
1: Oh, dat is heel fijn. Dat is goed nieuws.
0: Dat is goed nieuws.
1: Ja, hartstikke goed. Roland, we zijn helemaal bij en we spreken je snel weer.
0: Ja, denk het wel, Dimitri. We kunnen misschien wel de vlag even uithangen. Het is weekend ook voor jou straks en proost alvast voor komend weekend.
1: Nou, hartstikke goed. Komt helemaal in orde.
0: Hoi, hoi.
1: Helemaal in orde. Doei, doei. Zometeen hier op Radio Drenthe, Bette Midler en ook Bluff komt eraan.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
5: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
6: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
7: Voetganger? Bocht? Kinderen? Tegenligger? Fietsen? Uitrit?
8: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
9: Aankomende zaterdag, tweewielerweekend in Rode met de Lus van Rode. Een dames- en heren wielerronde met een sterk deelnemersveld met zo'n 300 renners. En op de terrassen de Roder gezelligheid. Kijk op volksvermaken.nl.
10: Studio Steenbergen.

0: en aan de kust, hier op Radio Drenthe. Het is 6:15. Iedere werkdag blikken we tussen 5 en 6 op Radio Drenthe terug op wat er is gebeurd die dag op de radio. En vandaag heb je het volgende gehoord. Een goede nachtrust krijgen met deze temperatuur is voor veel mensen best wel lastig. Waarom je misschien slechter slaapt in de warmte en wat je eraan kan doen, daar heeft chronobioloog Roelof Hut onderzoek naar gedaan. Hij legde vanmorgen hier op de radio uit wat de uitkomsten zijn van dat onderzoek.
1: Dan bleek dat als je wat kouder slaapt, dat je dan inderdaad wat dieper slaapt, beter uitgerust bent in de ochtend. Maar ook minder wakker wordt, wat minder verstoring van de slaap hebt. Dus het lijkt erop dat als het bed... De omgeving hebben wij hetzelfde gelaten, 20 graden. Mm-hmm. Maar we hebben het matras kunnen koelen. En dat vergeleken met een warmer matras. En dan zie je inderdaad dat dat koelere matras het beter doet. Dus ja, dat klopt wel. Dat een koude omgeving zorgt voor goede slaap.
2: Ja, waarom is dat eigenlijk?
1: Ja, nou, we weten dat de lichaamstemperatuur, het lichaam zelf eigenlijk al het lichaam afkoelt. Het begint al een beetje voor de slaap, maar zeker ook tijdens de slaap, dan gaat het lichaam afkoelen. Actief eigenlijk. Hè. Wat je merkt is dat de handen en de voeten, die krijgen wat meer bloeddoorstroming. En daardoor raakt het lichaam warmte kwijt. Maar het is tegelijkertijd ook weer zo dat je ook niet in een te koude omgeving moet slapen. Als je met koude voeten is typisch zoiets, dan kun je niet slapen. Dus je wilt die voeten wel op een bepaalde comfortabele temperatuur hebben. Ja, en op den duur dan is het gewoon te warm. Mm. En dan kan het lichaam dus niet die warmte kwijtraken. En waarschijnlijk is het dus een optimale temperatuur voor het brein om te slapen.
2: Ja, geldt het voor iedereen of is het toch per mens ook weer een beetje verschillend?
1: Het is zeker per mens verschillend. Die verschillen zijn ook redelijk groot. En dat heeft waarschijnlijk ook weer gewoon te maken met je warmteadaptatie, je aanpassing aan de warmte. Als je iedere dag een aantal uren of misschien zelfs maar een half uur aan warmte blootgesteld wordt overdag, dan kun je beter tegen die warmte en dan vind je een warmere temperatuur ook comfortabeler.
2: Okay.
1: Dus je kunt je wel... We hebben veel gehoord over koeling, huiskoelen en airconditioning en dat mm-hmm. soort zaken. Op den duur dan heb je dat misschien nodig. Maar het is dus ook zo, doe het niet te hard. En stel jezelf ook regelmatig bloot overdag aan die warmte. En daardoor krijg je toch een vorm van adaptatie en aanpassing aan die warmte. Dus mensen die natuurlijk in de zuidelijke landen naar de zuidelijke landen toe gaan, bij de Middellandse Zee toe gaan op vakantie of zo. Mm-hmm. Die zullen dat ook merken. De eerste dagen, dan heb je dat last, heb je het moeilijk. En op de duur vind je 30 graden toch heel normaal.
2: Ja, dat klopt. Maar je moet er dus geen vrieskist van maken in je slaapkamer met een airconditioning.
1: Nee, je moet er geen vrieskist van maken. En je wilt natuurlijk, er kunnen zijn allerlei manieren om de warmte buiten te houden. Je moet het dus gedoseerd doen. Dat is eigenlijk wat ik zeg. Je wilt wel koud slapen om goed te kunnen slapen. En bij ons, in ons geval, we hebben dat met waterbedden gedaan. Mm-hmm. Die kunnen heel goed de warmte uit je lichaam halen. Dan bleek dat 28 graden van het matras als matrastemperatuur eigenlijk optimaal was, vergeleken met 32 graden matrastemperatuur. Dus dat is nog best warm eigenlijk. Dus je kunt best een redelijk warm bed hebben. 28 graden, niet te warm dus. Mm-hmm. En je wilt eigenlijk dat je lichaam zich comfortabel voelt bij zo'n warmere temperatuur. En dat doe je door toch overdag wat aan die warmte blootgesteld te worden ook.
2: Ja, dus af en toe even naar buiten gaan ook vandaag, zodat je vanavond goed kan slapen.
1: Ja, dat is, het is dus een langzaam proces, die aanpassing. Mm-hmm. Maar het werkt wel. Dus niet te veel in de airco's rondhangen.
3: Radio Drenthe.
4: You know, every now and then I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see.

0: Tina Turner, Proud Mary, Radio Drenthe, 7 minuten voor 6. Dimitri Zierzo, zometeen om 6 uur, Johan Derksen met muziek voor volwassenen. Ik ben er maandag weer met koffie en keuvelen om 9 uur 's ochtends. En ja, iedere werkdag blikken we tussen 5 en 6 hier op Radio Drenthe terug op wat er is gebeurd op de radio die dag. En vandaag heb je het volgende gehoord. Meppel heeft een eigen hitteplan. Onderdeel daarvan zijn meerdere schuilplekken in de stad. En daar is cultureel centrum De Plaraan er één van. Robert die nam een kijkje en sprak met wethouder Eduard Anne en Marlies Stierman. Dat is de beheerder van Plaraan.
1: De theaterzaal bijvoorbeeld, die blijft heerlijk op temperatuur. En heel vaak dat ze 's middags even lekker een film daar gaan kijken. Ja. Met alle kindertjes.
2: Ja. Ja. En de plataan, niet voor niks. Want de Boetenstad 2, in ieder geval, jij zegt 3, hè? Ja, 3, ik zie nog één. Hele grote plataan, die geeft me een boel schaduw. Daar heb ik ook profijt van, denk ik.
1: Ja, in de binnentuin is het inderdaad lekker fris. En we hebben natuurlijk de koelte van de natuurlijke schaduw, de platanen. Ja, ja. Heerlijk.
2: Hey, maar dat hitteplan niet, want jij als wethouder weet dan natuurlijk, nou, je zit nog een dikke week, alles van.
3: Bijna alles, ja.
2: Ja. Ja, om scharen en mensen te beperken, heeft de gemeente dus gezegd, nou, wij richten voor mensen die thuis niet koel krijgen kunt, plekken in Meppel.
3: Zeker. En dat, we hebben er dan 3 op dit moment. Er komt er nog meer. Maar deze 3 bent er. Dat is de Koelberg, de Plataan en het Gemiethuis. Mm-hmm. Daar kunnen ze even naar binnen stappen. Dan kunnen ze even een kopje of een glasje water pakken. Even afkoelen. Maar ook voor de sociale controle of saamhorigheid. Is het hartstikke fijn dat ze even terecht kunt hier. Nou, ik hoorde vanmorgen al van Marlies dat er best al veel mensen binnen de West bent om even een glasje water te pakken. Yeah. Voor mij was het, misschien kun je het beter zeggen, de derde fles al die hier gebruikt wordt.
2: Ja, maar achter hoeft iets zo'n grote industriële watertappunt met zo'n grote blauwe fles de boom af, zeg maar.
1: Ja, dat klopt. Ja, die hebben we inderdaad afgelopen maandag gekregen. Daarvoor hadden we eigenlijk ook al op 6 plekken in de plataan waterkannen staan met bekertjes ernaast. Daar werd al heel veel gebruik van gemaakt. Ook fruit zetten we neer, lekker fris fruit dat mensen kunnen pakken. Dus,
2: want wanneer is de plataan, zeg maar, in het hitteprotocol terechtgekomen? Zeg maar, waren jullie gisteren voor de eerste dag los?
1: Nee. Dat was afgelopen donderdag was de eerste dag. Dat de hitte.
2: Ja, een week terug, zeg maar.
1: Afgelopen donderdag. Ja, vorige week donderdag.
2: Ja, precies, want anders zou het over gisteren. Nee, een week lang ben je er, zeg maar. En er wordt dus al echt gebruik van gemaakt. Je merkt echt dat mensen jullie wel weten te vinden.
1: Dat klopt. Gisteren hadden we iemand van Woonconcept die bij de bewoners in de omgeving van de plataan naar binnen zou gaan en zou aangeven, joh, wordt het te heet in jullie woning? Jullie kunnen naar de plataan toe om daar koeling te krijgen. Ja. Verkoeling te krijgen, ja.
2: En hoe werd het gecommuniceerd dan? Want de mensen, zeg maar, die bevriezen van in een betonnen huis wonen of een stenen huis wonen en die geen ruimte hebt voor de ergo of anders waar dan die een plek opzoeken moet. Hoe weet die dat dit kunt? Dat dit kan, dat die plek er bent?
3: Ja, de raad heeft natuurlijk, of het college heeft natuurlijk het plan vastgesteld. Dat is gecommuniceerd in allerlei kranten en allerlei media. Dus men kan het doorlezen. Maar wat Marlies net ook al verteld, er wordt ook persoonlijk contact met de buurt er om toe van, jongens, let op, wordt het te warm? Of kun je het niet meer volhouden, je kunt naar de plataan, je kunt naar de Koelberg of je kunt naar het gemeentehuis om één af te koelen, één een glasje water te pakken. Yeah. En dat moet dus zich ook als een soort vlek gewoon uitbreiden wat dat betreft. Yeah. Het is nieuw, het is voor het eerst, dus het zal nog niet overal bekend wezen, maar men moet het zo zachtjes dan wel kunnen bedenken van, nou, als er wat is, kunnen we door terecht.
4: Dit is Radio Drenthe.

0: geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hoogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
1: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hoogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hoogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishoogeveen.nl.
2: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwering en rolloeken.
1: Kom naar de woonwinkel met een enorme keus in buitenzonwering. Aanhuis Hoogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishoogeveen.nl.
3: De Drentse Fiets Vierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
4: Zo, ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dokter Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
5: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
6: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
7: Hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
8: Ja, ik lig al uren wakker.
7: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker, de beddenspecialist van het noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
9: Lekker slapen, Dekker slapen.
10: Dekkerslapen.nl.
6: Altijd wassen met korting, met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
11: Nu bij Markt Kaufmeppen een krat Coca-Cola, Fanta of Sprite. Gedeeltelijk cafeïnevrij. 12 keer 1 liter petfles. Nu voor maar €10,99. Markt Kaufmeppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
12: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
13: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Landbouwminister Van Essen heeft een ingrijpend pakket maatregelen gepresenteerd om de stikstofuitstoot te verminderen. Daarmee moet het land weer van het zogenoemde stikstofslot, zodat er weer huizen kunnen worden gebouwd. In de plannen staat onder meer dat melkveehouders in 2035 niet meer dan 2,6 koeien per hectare mogen houden. Ook mag er rond 15 natuurgebieden, zoals de Veluwe en de Peel, in een straal van een kilometer veel minder stikstof worden uitgestoten. Met de maatregelen moet de uitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd ten opzichte van 2019. Er wordt €20 miljard vooruit getrokken. Door de hitte worden extra controles uitgevoerd bij dijken. En daarbij zijn in Zuid-Holland 7 scheuren ontdekt. Die kunnen problemen veroorzaken als het flink gaat regenen. De scheuren lopen dan vol met water, waardoor de dijk kan inzakken. Op de spoedeisende hulpafdelingen in de ziekenhuizen komen er steeds meer mensen binnen met klachten door de hitte. Onder hen zijn vooral ouderen en kinderen die uitgedroogd zijn omdat ze te weinig hebben gedronken. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte zijn regenboogvlaggen toegestaan. De Wereldvoetbalbond FIFA heeft dat besloten. Op het vorige WK in Qatar verbood de FIFA de vlaggen nog. De wedstrijd wordt gespeeld in Seattle, waar de Pride bezig is. De manifestatie die in het teken staat van LHBTI-rechten. Juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers het zwaarst onderdrukt. En de Zeeuwse traditie ringrijden is erkend als immaterieel erfgoed. Het doel van de sport is om een lans in een ring te steken die boven een parcours hangt. Deelnemers zitten daarbij in klederdracht zonder zadel op een versierd paard. Het ringrijden groeide in Zeeland in de 20e eeuw uit tot een georganiseerde sport met een gezamenlijke jaarwedstrijd in Middelburg. Het weer, het is nog steeds zonnig en heet, 36 tot 40 graden. Op de Wadden iets minder warm. Vanavond in het zuiden kans op een onweersbui. Vannacht droog en warm, minima tussen 20 en 24 graden. En morgen wordt het 29 tot 38 graden met later opnieuw kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
14: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
15: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
16: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
17: Oma!
18: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
19: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
20: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
21: Wow!
20: Is binnen 3 minuten geregeld.
21: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
20: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
22: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
23: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
24: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
25: Radio Drenthe.
26: Muziek voor volwassenen.
25: Met Johan Derksen.

0: Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Tony Hazard schreef hits voor The Hollies, Manfred Mann, Lulu, Hermits en The Yardbirds. En dit komt van zijn soloalbum Tony Hazard Sings Tony Hazard. En de achtergrondzanger is heel verrassend Elton John. Tony Hazard, Go North.

Howdy Hazard, Go North. Paul Brett, dat was de leider, de zanger en de gitarist van de band Fire. En die band ging later verder onder de naam Strobes. En de muzikanten uit die band zagen we ook nog terug bij The Overlanders en The Crazy World of Arthur Brown. Paul Brett, Tuesday Evening.

Tall Bread, Tuesday Evening. Het komt van het debuutalbum van singer-songwriter Steve Tilston, An Acoustic Confusion. En dat album werd opgenomen met de Amerikaanse producer van Country Joe and the Fish, Sam Chambers. En Steve Tilston was na afloop bijzonder ontevreden over het resultaat. Steve Tilston, Reaching Out.

Steve Tilson, Reaching Out. Junior Campbell kwam uit de Schotse band The Marmalade. En dit komt van zijn soloalbum Second Time Around. Dit nummer was eerder al opgenomen door de zangeres Claudia Rogers. En later zou Junior Campbell de producer worden van een andere zangeres van Barbara Dixon. Junior Campbell, Carolina Days.

Junior Campbell, Carolina Days. Alan Price uit Newcastle was de organist van The Animals. Maar hij ging verder met een eigen band, The Alan Price Set. En hij scoorde meteen hits, Don't Stop the Carnival, I Put a Spell on You en The House That Jack Built. Dit gaat over een protestmars uit 1936, de Jarrow March, tegen werkloosheid. Alan Price, The Jarrow Song.

Alan Price, The Jarrow Song. The Bystanders, dat was een band uit Wales. En toen deze single geen hit werd, ging de band verder als Man. En de Engelse band The Casuals nam het nummer nog een keer op. En die versie eindigde op 2 in de Engelse hitparade. The Bystanders, When Jessamine Goes.

bystanders when Jessamine goes. Blue Rivers and the Maroons, dat was een zwarte band uit Engeland met de broers Howard, Jack en Raffle Joseph. En de band was gespecialiseerd in ska en reggae. Blue Rivers and the Maroons, I've been pushed around.

Light of Day van Sean Webster is het album van deze week. En dat album is zijn ultieme egotrip. Hij schreef alle nummers. Hij was zelf de producer, de zanger en de gitarist. En hij bracht het album een eigen beheer op de markt. En Sean Webster is intussen het boegbeeld van de vaderlandse nederblues. Sean Webster, Your Eyes on Me.

John Webster, Your Eyes on Me. Chris Farlow, dat is een Engelse blueszanger met een eigen band, Chris Farlow en de Thunderbirds. Hij werd ontdekt door Mick Jagger en Mick Jagger werd meteen zijn producer. En deze cover van de Rolling Stones werd de nummer 1 hit

Chris Farlow, Out of Time. De single van The Small Faces eindigde 36 in de Engelse hitparade. En na deze single stapte zanger-gitarist Steve Marriott uit de band. Hij begon met Peter Frampton aan een nieuwe band, Humble Pie. The Small Faces, Afterglow.

The Small Faces, Afterglow. Het was een single van de zanger Robert Mosley en het werd geen hit. Maar de cover van The Searchers uit Liverpool werd wel een hit. Hun versie eindigde 4 in Engeland, 7 in Ierland en Nederland, 12 in Canada, 16 in Duitsland, 25 in Australië en 52 in Amerika. The Searchers, Goodbye My Love.

The Searchers, Goodbye My Love. Freddie and the Dreamers, dat was een rammelend bandje uit Manchester met zanger Freddie Garrity. Maar dit bandje had plotseling een wereldhit. Het werd een nummer 1 hit in Amerika en Canada. Het nummer eindigde 2 in Engeland. Freddie and the Dreamers, I'm telling you now.

Freddy and the Dreamers, I'm Telling You Now. Het was de eerste top 10 hit in Engeland voor Dave Barry uit Sheffield. Het nummer eindigde 4 in de Engelse hitparade, 7 in Ierland en 73 in Australië. En een cover van Boy George werd de nummer 1 hit in Canada en IJsland en eindigde 10 in Amerika. Dave Barry, The Crying Game.

0: Dave Barry, The Crying Game.
1: U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Jerry and the Pacemakers, dat was een band uit Liverpool met zanger-gitarist Jerry Marsden. En de eerste drie singles werden alle drie nummer 1 hits. How Do You Do It, I Like It and You'll Never Walk Alone. En dat lukte zelfs de Beatles niet. Jerry and the Pacemakers, I Like It.

0: bij Markt Kaufmeppen een krat Coca-Cola, Fanta of Sprite. Gedeeltelijk cafeïnevrij. 12 keer 1 liter petfles. Nu voor maar €10,99. Markt Kaufmeppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
1: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
2: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Oma!
7: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
8: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
9: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei-doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
10: Vergeet je niet in te smeren.
9: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
8: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
11: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
13: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 7 uur.
14: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De hittepiek voor vandaag is bereikt, meldt het KNMI. De hoogst gemeten temperatuur was 39,4 graden. Dat was in het Limburgse El. In de Bilt, waar het Weerinstituut zit, werd het 36,6 graden. In Duitsland is vandaag de hoogste temperatuur ooit gemeten. Het werd 41,3 graden bij Saarbrücken in het zuidwesten van het land. Door de hitte rijden rond Eindhoven vrijwel geen bussen. Het laatste station is oververhit geraakt, waardoor bussen niet meer kunnen worden opgeladen. Met ingrijpende maatregelen wil het kabinet de stikstofuitstoot drastisch terugdringen. Landbouwminister Van Essen wil het land zo weer van het zogenoemde stikstofslot krijgen, zodat er weer huizen kunnen worden gebouwd. Het kabinet wil ook snel een ondergrens voor een bouwvergunning invoeren. En dat betekent dat als je maar een beetje stikstof uitstoot, je altijd een vergunning krijgt. Politiek verslaggever Lars Geerts.
15: Dat zou betekenen dat kleine bouwprojecten of zelfs wat grotere bouwprojecten wat verder van de natuur af al meteen een vergunning zouden kunnen krijgen, in de hoop dat in 2035 dan dit probleem onder controle is.
14: Met de maatregelen moet de uitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd ten opzichte van 2019. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte in Seattle zijn regenboogvlaggen toegestaan. De FIFA verbood de vlaggen nog op het vorige WK in Qatar. In Seattle is de LHBTI-manifestatie Pride bezig. En juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers het zwaarst onderdrukt. In de verklaring zegt de FIFA dat algemene boodschappen van mensenrechten gewoon zijn toegestaan. En ringrijden is vanaf nu immaterieel erfgoed. Het steekspel is een typisch Zeeuwse traditie. Doel van de sport is om een lans in een ring te steken. En deelnemers zitten daarbij zonder zadel op een paard, gekleed in klederdracht. Het groeide in de 20e eeuw uit tot een georganiseerde sport. Het weer, het is nog lang warm met plaatselijke kans op een felle onweersbui. Vannacht vrijwel droog bij 20 tot 25 graden. Morgen weer veel zon en heet van 29 graden in het westen tot 38 in het oosten. Later opnieuw kans op onweer. Na het weekend minder warm. Dit was het NOS Journaal.
13: Radio Drenthe.
16: De avond van Drenthe.

0: De zomer kan beginnen.
1: En om goed voorbereid te kunnen genieten,
0: maak je volgende week kans op een exclusief RTV Drenthe zomerpakket.
1: Met daarin een zonnebril, pet, beachbal met pomp, bidon en een luchtbed.
0: Alles wat je nodig hebt voor een heerlijke zomer.
1: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Genieten van de zomer met Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

0: zon. Weet je nog wat jij me zei? Dat je er altijd bent als ik je nodig heb.
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen tot 920. Meer dan 3000 mensen zijn gewond geraakt. De verwachting is dat het aantal slachtoffers nog zal oplopen, want er zijn nog duizenden mensen vermist. Het Zuid-Amerikaanse land werd woensdag getroffen door twee aardbevingen kort na elkaar. In Duitsland is vandaag de hoogste temperatuur ooit gemeten. Het werd 41,3 graden bij Saarbrücken in het zuidwesten van het land. Morgen kan er weer een record sneuvelen, zegt deze weervrouw.
2: Dat is immer noch nicht das Ende der großen Hitze. Diese höchsten Temperaturen, die werden jetzt mehr und mehr in die Mitte und nach Osten verschoben. Das heißt morgen.
1: De hittepiek in Nederland is voor vandaag bereikt, meldt het KNMI. De hoogst gemeten temperatuur was 39,4 graden en dat was in het Limburgse El. De vee- en landbouwsector is kritisch op de stikstofplannen van het kabinet. De gevolgen voor boeren zouden enorm zijn, zeggen ze. Milieuorganisaties zijn juist positief en ook organisaties als Bouwen Nederland zijn blij dat het land op termijn weer van het slot gaat. Met de ingrijpende maatregelen moet de stikstofuitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd. Er komt onder meer een zone rond natuurgebieden waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte in Seattle zijn regenboogvlaggen toegestaan. De FIFA verbood de vlaggen nog op het vorige WK in Qatar. In Seattle is de LHBTI-manifestatie Pride bezig. Organisatoren vinden het bij Seattle passen om de regenboogvlag ook op het WK te laten zien.
3: Tomorrow's game does not have to be political. You know, let's show the world how welcoming we are and that everyone has a place here in Seattle.
1: Juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers zwaar onderdrukt. De wedstrijd is morgenochtend. Het weer, het is nog lang warm met plaatselijke kans op een felle onweersbui. Vannacht vrijwel droog bij 20 tot 25 graden. Morgen weer veel zon en heet van 29 graden in het westen tot 38 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
4: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei werkt aan een voorstel om de statiegeldplicht uit te breiden naar alle plastic flessen tot en met 3 liter. Het zou betekenen dat er ook statiegeld komt op melkflessen. De minister wil dat snel doorvoeren om aan de Europese normen te kunnen voldoen, zegt redacteur Merel Stikkeloren.
2: Omdat we anders de kans lopen dat Europa maatregelen gaat invoeren die we niet willen, zegt de minister. Bijvoorbeeld dat elke winkel die statiegeldverpakkingen verkoopt, die moet ze dan ook weer innemen. Ja, voor kleine ondernemers is dat lastig.
1: De maatregelen moeten ervoor zorgen dat 90% van alle flessen, blikjes en pakken met statiegeld worden ingezameld. Het officiële dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 920. Eerder vandaag werden 589 doden gemeld. De verwachting is dat het dodental nog verder oploopt, omdat er nog duizenden mensen vermist worden. Venezuela werd woensdag kort na elkaar door 2 aardbevingen getroffen. Een Turkse rechtbank heeft gevangenisstraffen opgelegd nadat een gezin uit Duitsland was overleden tijdens een vakantie in Istanbul. De slachtoffers waren volgens onderzoekers onwel geworden door het gebruik van bestrijdingsmiddelen in hun hotel. De hoogste straf gaat naar de eigenaar van het bestrijdingsbedrijf en zijn zoon. Die krijgen allebei 18 jaar cel. De vee- en landbouwsector is kritisch over de stikstofplannen van het kabinet. De gevolgen voor boeren zouden enorm zijn, zeggen ze. Milieuorganisaties zijn juist positief. En ook deze stikstofonderzoeker heeft er vertrouwen in.
3: Ja, ik ben verbaasd en positief verrast eigenlijk. Want ja, we hebben natuurlijk jaren van niets doen eigenlijk achter de rug, waarbij de natuur maar steeds verder achteruit ging. Ja, daar word je niet blij van. En dit gaat echt helpen.
1: De kabinetsplannen houden onder meer in dat er rond natuurgebieden een zone komt waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Het weer, vannacht vrijwel droog bij 20 tot 25 graden. Morgen weer veel zon en heet. Van 29 graden in het westen tot 38 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
4: De avond van Drenthe.

0: De zomer kan beginnen.
1: En om goed voorbereid te kunnen genieten,
0: maak je volgende week kans op een exclusief RTV Drenthe zomerpakket.
1: Met daarin een zonnebril, pet, beachbal met pomp, bidon en een luchtbed.
0: Alles wat je nodig hebt voor een heerlijke zomer.
1: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Genieten van de zomer met Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet wil de leegstaande gevangenis Almere Buiten toch weer openen om het cellentekort aan te pakken. Eerder lagen er ook al plannen voor, maar die gingen toen vanwege geldgebrek niet door. De gevangenis in Almere is sinds 2019 niet meer in gebruik. Het complex was destijds een van de 26 gevangenissen die werden gesloten vanwege leegstand en bezuinigingen. Met het heropenen zouden er nog 320 extra cellen bij moeten komen. De ministerraad heeft groen licht gegeven voor een ingrijpend pakket maatregelen om de stikstofuitstoot te verminderen. Volgens premier Jette kan Nederland hiermee van het zogenoemde stikstofslot.
2: De komende tijd gaan we weer vergunningen kunnen verlenen voor pasmelders en interims. Dat zijn boeren die al heel lang in onduidelijkheid zitten. Voor boeren die willen verduurzamen en voor heel veel projecten zoals woningbouw. Het zal wel per regio verschillen waar dat ook snel kan.
1: De vee- en landbouwsector vindt de gevolgen voor de boeren te groot. Milieuorganisaties zijn juist positief, net als Bouwend Nederland. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei wil dat er ook verplicht statiegeld komt op plastic, zuivel en sapflessen tot 3 liter. Ook wil ze onder meer een verbod op de verkoop van plastic flessen en blikjes zonder statiegeld. Verder moeten er meer plekken komen waar mensen de flessen en blikjes kunnen inleveren. Op veel plaatsen in Nederland is het nog steeds boven de 30 graden. Vanmiddag was het uitzonderlijk heet. Het werd 39,4 graden in het Limburgse El. De hitte veroorzaakte veel problemen. In Ter Apel moesten tientallen mensen buiten wachten in de zon, zegt het Rode Kruis.
3: Er zijn 20 mensen naar binnen gegaan die ook echt binnen konden blijven. En uiteindelijk is er nog ruim 40 mensen uiteindelijk voor wie geen plek was. Dus die stonden in de hitte.
1: Uiteindelijk mochten zij in een kantoorpand schuilen tegen de zon. Het weer, vannacht blijft het warm met 20 tot 25 graden. Morgen is het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later kans op zwaar onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
4: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De aanval is volgens het Amerikaanse leger een reactie op de aanval op een schip gisteren in de straat van Hormuz. De Amerikaanse president Trump houdt Iran daarvoor verantwoordelijk. Hij sprak eerder al van een dwaze schending van de wapenstilstand. In de Waal bij Tiel is vanavond een man verdronken. De man verdween rond 7:30 in de buurt van een strandje. Na een grote zoekactie met onder meer duikers, boten en een politiehelikopter werd de man gevonden. Over wat er is gebeurd en over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorkum. Rijkswaterstaat gaat een spoedreparatie uitvoeren die tot morgenmiddag duurt. Ook op de A270 bij Nuenen komt het asfalt omhoog. Op het spoor zijn er ook problemen door de hitte. Tot zeker dinsdag rijdt de NS met een aangepaste dienstregeling. Daardoor rijden er minder treinen tussen onder meer Rotterdam en Utrecht en Den Haag en Amsterdam. De hoogst gemeten temperatuur was vandaag 39,4 graden. En dat was in het Limburgse El. De vee- en landbouwsector is kritisch op de stikstofplannen van het kabinet. De gevolgen voor boeren zouden enorm zijn, zeggen ze. Milieuorganisaties zijn juist positief en ook organisaties als Bouwend Nederland zijn blij dat het land op termijn weer van het slot gaat. Met de ingrijpende maatregelen moet de stikstofuitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd. Er komt onder meer een zone rond natuurgebieden waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. En verder mogen melkveehouders in 2035 niet meer dan 2,6 koeien per hectare houden. Het weer op de meeste plaatsen is het droog, maar lokaal kan er een onweersbui voorkomen. Vannacht blijft het warm met 20 tot 25 graden. Morgen dan is het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later kans op zwaar onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: De zomer kan beginnen.
1: En om goed voorbereid te kunnen genieten,
0: maak je volgende week kans op een exclusief RTV Drenthe zomerpakket.
1: Met daarin een zonnebril, pet, beachbal met pomp, bidon en een luchtbed.
0: Alles wat je nodig hebt voor een heerlijke zomer.
1: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Genieten van de zomer met Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump noemde het eerder een domme schending van de wapenstilstand. De VS zegt dat de aanvallen gericht waren op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. Volgens de Iraanse revolutionaire garde zijn de aanvallen afgeslagen en zal er een reactie volgen. In de Waal bij Tiel is vanavond een man verdronken. De man verdween rond 19:30 in de buurt van een strandje. Na een grote zoekactie met onder meer duikers, boten en een politiehelikopter werd de man gevonden. Over wat er is gebeurd en over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Een jongen van 1 is afgelopen dag alleen achtergelaten bij een kinderopvang in Schiedam. De ouders wilden aan het eind van de dag hun kind ophalen, maar stonden voor een dichte deur. Het jongetje lag bij het vertrek van de opvangmedewerkers te slapen en was over het hoofd gezien. De politie werd erbij gehaald om de dreumes te bevrijden. Het kind was niet gewond. De opvangorganisatie in Schiedam heeft excuses aangeboden aan de ouders. De medewerkers zijn op non-actief gesteld. Op het WK voetbal heeft Frankrijk eenvoudig gewonnen van Noorwegen. Het werd 4-1. De eerste 3 Franse doelpunten werden gemaakt door Dembele en vielen in de eerste 32 minuten. Frankrijk is groepswinnaar in groep I en moet nu in de volgende ronde waarschijnlijk tegen Zweden. In dezelfde pool won Senegal met 5-0 van Irak. Senegal moet nog afwachten of het door mag als een van de beste nummers 3. Irak is uitgeschakeld. Het weer, droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft vannacht warm met 20 tot 25 graden. Overdag is het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later is er kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorinchem. Rijkswaterstaat gaat een spoedreparatie uitvoeren. Die gaat tot in de middag duren. Ook op de A270 bij Nuenen komt het asfalt omhoog. Op het spoor zijn er ook problemen door de hitte. Tot zeker dinsdag rijdt de NS met een aangepaste dienstregeling. Daardoor rijden er minder treinen tussen onder meer Rotterdam en Utrecht en Den Haag en Amsterdam. De hoogste metertemperatuur was afgelopen dag 39,4 graden en dat was in het Limburgse El. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump sprak van een domme schending van de wapenstilstand. Volgens de VS waren de aanvallen gericht op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is gestegen naar 920. Meer dan 3000 mensen zijn gewond geraakt. De verwachting is dat het aantal slachtoffers nog zal oplopen, want er zijn nog duizenden mensen vermist. Het Zuid-Amerikaanse land werd woensdag getroffen door 2 aardbevingen kort na elkaar. Gebouwen in de hoofdstad Caracas stortten in. Verschillende landen sturen hulp naar Venezuela, waaronder Nederland. Een reddingsteam bestaande uit tientallen mensen en 8 speurhonden is onderweg. In de stad Groningen is een automobilist doorgereden na een aanrijding met een fietser. De fietser raakte zwaar gewond. De auto werd later gevonden in Haren. De bestuurder is aangehouden. De politie heeft over de toedracht nog niets bekendgemaakt. Het weer. Vannacht droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft warm met 20 tot 25 graden. Overdag wordt het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: De zomer kan beginnen.
1: En om goed voorbereid te kunnen genieten,
0: maak je volgende week kans op een exclusief RTV Drenthe zomerpakket.
1: Met daarin een zonnebril, pet, beachbal met pomp, bidon en een luchtbed.
0: Alles wat je nodig hebt voor een heerlijke zomer.
1: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
0: Genieten van de zomer met Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.